0: more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao,
2: voor kwaliteit die blijft staan.
3: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosa-weg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Staden, Vaticaan G., heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G. in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G. opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosaweg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Staden, Vaticaan G, heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosa-weg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Staden, Vaticaan G, heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nachten. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht 2 jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosaweg. In de auto vond de politie 2 vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade, Vaticaan G., heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G. in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G. opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosaweg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Staden, Vaticaan G, heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosa weg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Staden, Vaticaan G, heeft eerder zijn jonge dochter verwond door haar door elkaar te schudden. Artsen stelden verwondingen vast en maakten melding van bedreigingen door G in april en mei. De moeder van het kind had hem verlaten en zocht voogdij. G opende maandag het vuur op medewerkers in de opvanglocatie. Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldde ook dat er meer dan 10.000 gewonden zijn. De bevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen en er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. De Amerikaanse president Donald Trump roept het congres op om het geboorterecht in het land te beperken. Dit volgt op een verlies bij het Hoge Rechtshof dat oordeelde dat de wijziging aan het congres is. Trump noemt de uitspraak jammer voor ons land en stelt dat het congres deze aanpassing vandaag kan doorvoeren zonder een lang grondwetsamendement. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De rechter op Sint Maarten heeft beslist dat de bankbeslagen van telecomprovider Flow op de rekeningen van concurrent Telem per direct moeten worden opgeheven. De rechter oordeelde dat de belangen van Telem zwaarder wegen. Flow moet bovendien de proceskosten betalen. Het conflict draait om openstaande rekeningen tussen de twee bedrijven. De politie heeft vannacht twee jongens aangehouden na een achtervolging. Rond 11:55 kreeg de politie een voertuig in het vizier op de Dominico F. Don Martina Boulevard. De bestuurder vluchtte, maar crashte op de Santa Rosaweg. In de auto vond de politie twee vuurwapens. De jongens, 18 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd en zitten vast voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. In Mexico-stad zijn volgens de autoriteiten minstens twee mensen om het leven gekomen tijdens de festiviteiten na de WK-overwinning op Ecuador. Een 19-jarige vrouw en een 44-jarige man overleden door verstikking nadat ze bekneld raakten in de menigte. Meer dan 1 miljoen mensen vierden de overwinning op de Paseo de la Reforma. Het Spaanse gezondheidsinstituut Carlos III meldt dat in juni 28 sterfgevallen zijn gerapporteerd als gevolg van de hittegolf. Dit is aanzienlijk meer dan de 407 sterfgevallen door hitte in juni vorig jaar. De maand juni van dit jaar was de op één na warmste sinds het begin van de metingen, met een gemiddelde temperatuur die 1,5 graad boven normaal lag. De Europese klimaatdienst Copernicus meldt dat het zeewater warmer is dan ooit voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur buiten de poolregio's bedraagt nu 20,86 graden. Hogere oceaantemperaturen kunnen leiden tot extremere weersomstandigheden, zoals meer neerslag en overstromingen. Dit jaar is er ook sprake van een sterke El Niño, wat de situatie kan verergeren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco de
5: Caribe. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Zo dan, je woensdag is van start met muziek van Cool en The Game.

harte goedemorgen. State of Independence. Om 6:15 deze vroege woensdagochtend, de 1e van juli. Een leuke dag vandaag, want onze Nelly Rossa die is terug van vakantie. Nou, vakantie, lang weekendje weg. Die zal zo wel binnenkomen waaien in de studio met heel veel verhalen van hoe het was op Sint Maarten. Dat was voor haar de eerste keer, begreep ik. Dus die heeft lekker genoten daar. De ogen uit haar hoofd gekeken. Lekker veel gegeten, denk ik zo. Nou, we gaan het zo meteen allemaal horen. En vandaag een bijzondere dag, want de politie gaat beginnen met het controleren op nummerplaten. Dus mocht je nog een oude nummerplaat aan je auto hebben hangen, dan is er vandaag toch echt wel de dag dat je daar actie op moet gaan ondernemen. Wil je geen boete oplopen? Hè? Er zijn, het is een paar maanden geleden nieuwe nummerborden gelanceerd. En die moet je ophalen. In de strijd tegen de wanbetaler, uiteraard. Hè? Terwijl ik dat zeg, bedenk ik mij, misschien moet ik vandaag dan toch maar eens een keertje naar het winkelcentrum om die nummerplaatjes op te halen. Ik ben geen wanbetaler, hoor. Echt niet. Nee. Ik ga meteen even kijken naar het nieuws.

The Health. Juan Luis Guerra, Paradise FM, van harte goedemorgen. Deze eerste van juli. Het is 7:10 op Curaçao. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Het landelijk vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus definitief in. Consumenten mogen bij de komende jaarwisseling daar geen vuurwerk meer afsteken, behalve heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten. Jottem. Buurtverenigingen en clubs kunnen nog wel een vergunning krijgen voor een gezamenlijke vuurwerkshow. Daarmee komt er een einde aan een lange traditie daar in Nederland van de particulier vuurwerk tijdens oud en nieuw. Dan nog meer nieuws uit Nederland. Het Nederlandse USAR-team vertrekt uit Venezuela omdat de kans op nog levende mensen onder het puin te vinden volgens de hulpverleners inmiddels heel klein is. Het dode aantal na de aardbeving is opgelopen tot 1943. Er zijn ruim 10.000 gewonden. De hulpvraag verschuift nu naar tenten, medische zorg en basisvoorzieningen. Het team reist via ons eiland terug naar Nederland. En uit onderzoek van het RIVM blijkt dat moedermelk in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS bevat. Wat? De stoffen die kunnen het immuunsysteem van baby's aantasten, maar het RIVM en het voedingscentrum adviseren vrouwen nog steeds om borstvoeding te geven als dat kan. Volgens het RIVM wegen de beschermende stoffen in moedermelk nog altijd zwaar mee. De uitkomsten laten vooral zien hoe wijdverspreid PFAS inmiddels in het milieu en voedsel terecht is gekomen. Ja, en triest nieuws, want Victor Willis, de zanger en oprichter van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Ach, nee toch. Even ondertussen een liedje van de beste man erbij zoeken. Dat was ik nog even vergeten te doen. Het is nog vroeg voor uw gast hier natuurlijk. Hè. Ja, bekende hits. Wereldberoemd disco-hits YMCA in the Navy, Go West. Willis stond bekend als het gezicht van de groep en trad vaak op in politie- of marinekostuum. Volgens de band overleed hij na een korte, agressieve ziekte. Gelukkig hebben we de muziek nog, hè? Ja. Victor Willis. In the Village People op Paradise. Deze vroege woensdagochtend.

0: I'm a fireball.
1: Het is Paradise. En Pitbull hoorde je daar, fireball. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly Rossa. Die is terug van weg geweest. Die was lekker een lang weekendje op Sint Maarten. En komt as we speak de studio binnen gewandeld. Dus zometeen naar het laatste nieuws met Nelly.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je

0: Hij zit erin!
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. BlueTrace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Hey, chi vuole i pone di Bomaggi? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con un sticker blu. Brasa di Bomaggi. Barcelo per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relaxare special match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nan di banda riba, di banda bo, binjoy e ola blu.
2: Goedemorgen, Bondia. Het is Paradise op je woensdagochtend. Net 6:30 geweest, daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate, Bondia.
3: Bondia. Curaçao blijft Defensie ondersteunen in het Caribisch gebied en bij Amerikaanse militaire operaties om noodhulp te bieden aan Venezuela. Inmiddels is het dodenaantal na de twee verwoestende aardbevingen opgelopen tot ruim 1700. Ook zijn er zeker 5000 gewonden. En het AOV moet wettelijk worden verhoogd van 1000 gulden naar ruim 1100 gulden per maand. Dat eist Giselle McWilliam, fractievoorzitter van de MANPIN in de Staten. Zij baseert zich op nieuwe voorlopige cijfers van statistiekbureau CBS. Daaruit blijkt dat de economie van Curaçao vorig jaar met maar liefst 5,1% is gegroeid, vooral dankzij het sterke toerisme. Volgens McWilliam verplicht de AOV-wet de overheid om het pensioen bij economische groei te indexeren. En nieuws uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de 39-jarige Clan V van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw Leonie. Haar lichaam werd in maart gevonden in een snikheet bad in een woning in Amsterdam. Hoewel de exacte doodsoorzaak nog onbekend is, bleek vandaag tijdens de eerste zitting dat het lichaam van de vrouw na haar overlijden nog is aangeraakt. Omdat er geen sporen van derden zijn, wijst justitie naar haar man. De verdachte ontkent en zegt dat hij dacht dat zijn vrouw al naar haar werk was. Zijn advocaten eisen vrijspraak omdat een natuurlijke dood door uitputting of hartfalen niet is uitgesloten.
2: Jeetje, dat is een triest verhaal. Ja. Hè?
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Laten we eens even kijken. Ik heb het wel gemist gisteren en eergisteren, hoor. Die krantenbespreking met jou.
3: We hadden het maar één keertje gedaan, hè? Of...
2: Maar één keer, ja. Ja. Hoe was het eigenlijk? Heb je het leuk gehad?
3: Ik had het zeker leuk gehad. Het was voor mij natuurlijk weer mijn eerste kennismaking met Sint Maarten.
2: Ja.
3: En ik was eigenlijk wel... ik vond het rijden zelf het leukste.
2: Het rijden?
3: Ja, het rijden over de Sint Maartense wegen.
2: Ja.
3: Dat is voor mij wel het hoogtepunt.
2: Nou ja, als je vooruit komt, überhaupt. Want daar hebben ze de term file uitgevonden.
3: Nee, daar hebben ze helemaal geen last van.
2: Oh nee?
3: Nee,
2: oh, heb je geluk.
3: Ja, nee, helemaal geen last van gehad. Het was gewoon smooth sailing. Het is alleen maar meer dat die heuvels best wel een uitdaging kunnen zijn. En ja. Gelukkig, ik was zo blij dat het gewoon allemaal automaten zijn. En niet dat je moet handschakelen
2: om
3: die heuvels op te komen. Want die hellingproof, oh lord.
2: Ja, dat is pittig daar. Ja, mm-hmm. Ja. Dus zo meteen mag je er meer over vertellen. Laten we eerst even kijken naar de krantjes. Hè?
3: Prima. Nou, het Antilliaans Dagblad kopt weinig grip op sekswerk. Er is speciale aandacht voor seksuele uitbuiting. Hoe zeg je uitputting? Seksuele uitputting.
2: Dat is misschien ook wel het geval. Ja.
3: Sorry, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Dat schrijft dus de minister van Justitie, Charlton Hato, op Statenvragen. Want in coördinatie met verschillende overheidsinstanties en partners binnen de justitiële keten worden de ontwikkelingen met betrekking tot sekswerk en er daarmee samenhangende activiteiten voortdurend gevolgd. Zijn partijgenoot, statenlid Maria Nita, die had vragen gesteld over de huidige situatie van prostitutie op Curaçao. Zoals bekend is Campo Alegre natuurlijk sinds COVID gesloten. En ook in Scharlo is daar ook een of ander gebeurd qua het schoonmaken van de straten. Ik zeg het tussen aanhalingstekens. Waardoor het zich heeft verplaatst. En Hato is zich dus ervan bewust dat er een gebrek aan voldoende structuur en toezicht is op sekswerk, wat kan bijdragen aan risico's op seksuele uitbuiting, mensenhandel, geweld, georganiseerde criminaliteit en kwetsbare kwetsbare situaties. En dat geldt zowel voor de sekswerkers als voor de gemeenschap in het algemeen. En daarnaast kunnen ook problemen ontstaan op het gebied van volksgezondheid en het ontbreken van sociale bescherming. Dat valt allemaal samen. Ja, Nita wilde dus van de minister weten of hij gegevens heeft of registraties of onderzoeken met betrekking tot het aantal, de locaties en ook de vormen van sekswerk op Curaçao. Ja. En of hij deze dus met de staten kan delen. Maar er is dus op dit moment geen registraties. Ze hebben geen exact beeld. Ik denk wel dat sommige organisaties zoals GGD, althans degene die dan de SOA-kliniek opereren, zij gaan wel naar de plekken waar sekswerkers zijn. En daar geven ze ook, doen ze SOA-testen, geven ook gratis, delen gratis condooms uit. Ze hebben wel enigszins beeld daarop. Vanuit ja, het is meer incidenteel. Dus als er signalen komen uit het onderzoeken van de KPC en andere bevoegde instanties, dan zijn er wel echt gegevens, maar niet per se dat er echt een overzicht is van gehele sekswerk nu op het eind.
2: Laten we het daar later deze ochtend verder over hebben. Gezien er op dit moment heel veel mensen met hun kroost naar school aan het rijden zijn.
3: Mogen we niet over sekswerk praten?
2: Ja, nou, kom op zeg. Hallo. Moeten die ouders weer allemaal dingen gaan uitleggen aan de kinderen? Dan krijg ik er weer gezeur over.
3: Ai, ai, ai. Ja. Oké. Nou, dan gaan we het hebben over een heel kindvriendelijk onderwerp.
2: Goed zo.
3: Fraude bij Politour.
2: Oh, leuk.
3: Want gisteren stond er al een groot artikel, of verschillende artikelen in de Extra, en ook vandaag op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Maar dan dit keer verweert Humphrey Josefa zich tegen de aantijgingen over fraude bij de stichting die onder CTB, het Curaçaose Toeristenbureau en het Ministerie van Economische Ontwikkeling valt. Want Josefa was er vanaf de oprichting in 2012 bij als voorzitter, en hij stapte dus in april 2025 op. En gedurende al deze 13 jaren heeft het management van CTB altijd waardering uitgesproken, zegt hij, voor de manier waarop de stichting, dus Politour, jaarlijks de jaarrekeningen indiende. Maar uit een audit is dus gebleken dat er is geknoeid met cijfers en dat er voor ruim 675.000 gulden niet verantwoord is uitgegeven. En CTB heeft dus nu ook, is ook bezig met een grootschalig onderzoek naar de administratie van Politour. En er komt ook een herstructurering aan. Ervoor te zorgen dat het nu wel naar behoren zal functioneren. Nou, Politour is er natuurlijk om de toeristen te beschermen, of althans hun te helpen als er sprake is van criminaliteit in richting toeristen. En zij zijn wel heel erg belangrijk, zeker ook qua ontlasting van KPC.
2: Ja.
3: En dat in de kranten. Nou, ik zal verder wat er nog meer in staat. Je hebt natuurlijk wel ook leuk nieuws horen dat 100% kindvriendelijk is. Nou, ik weet je, misschien dit dan. op de voorpagina van de Extra ook een foto van gisteren is een soort Walk of Fame geopend. Daar is bij bij de uitgang of ingang van Rifford. Dus aan de kade, daar aan de waterzijde, ja, hebben ze dus nu een soort, hebben we onze eigen Walk of Fame. En onder andere Rina Penso, de actrice, maar ook Koert Schoof van Kaya Kaya, maar ook Lucille Berriasset. Zij is een dichter en ook een vertaler. Zij hebben allemaal een soort een ster gekregen die dan ook in de kade daar zo is ingemetseld.
2: Nou, wat leuk!
3: Ja, heel erg leuk. En het is de bedoeling dat zowel bezoekers als lokale mensen daar kunnen zien wat voor bijzonders zij hebben betekend voor het eiland op artistiek gebied.
2: Ja, nou, we gaan het maar snel bekijken. Ja. Tot zover.
3: Ja hoor.
2: Bedankt.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle. Ja, van harte goedemorgen, woensdagochtend, en Lenny Kravitz is hier.

Met 50 piek. Ja, en daarna nog lekker twee strandbedjes erbij. Twee beach entrance tickets. Ze kunnen voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee. Welk dier hoor je hier?

0: lekkere. Je woensdagochtend, de 1e van juli, met Lenny Kravitz op Paradise 103.1 FM. Tijd om een lekkere prijs in de wacht te slepen, vind je niet?
1: Welk dier gooi je hier?
0: Namelijk 50 piek te besteden bij Tribu op het fantastisch fijne Blueberry Resort. Dat is een pizza-restaurant. Daar kun je

wat is dat? Komt me wel bekend voor. Volgens mij hebben wij ze ook hier. Op ons fijne eiland. Of rond ons fijne eiland, moet je eigenlijk zeggen. Zij houden zich op in de lucht en rondom de kust. En willen nog wel eens met een enorme snavel, bekachtige snavel, het water in suizen om een lekkere Hollandse nieuwe eruit te vissen. Hè? Welk dier hoorde je daar? Stuur maar door via WhatsApp 675-1031. Dat is 675-1031 voor het goede antwoord. Winnaar zometeen naar Janet.

0: baby. Het is Janet Jackson op Paradise FM deze woensdagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, dat is de vraag van vandaag. Welk dier hoor je hier? Daarvoor gaan wij contact zoeken met Ilse. Even kijken of dat gaat lukken. Namelijk een Nederlands telefoonnummer.
2: Rachel.
0: Hallo?
3: Is momenteel niet beschikbaar.
0: Oh, nee. Niet dus. De beltegoedbundel op buitenland zitten, Ilse, denk ik. Dan kunnen we je te pakken krijgen. Ze is op vakantie bij haar dochter en die slaapt nog, dus kan ze de telefoon niet aannemen. Maar wel stiekem meeluisteren naar de radio. Dat is toch dieharder, strijdersgedrag, vind je niet, Nelly? Als je dochter nog slaapt, gewoon lekker meeluisteren naar al die ongein die wij hier lopen te verkondigen.
4: Ongein? Serieus, harde nieuws hier, hè?
0: Oh, ja, oké. Welk dier hoor je hier? Dat is ook hard nieuws. Heb jij een idee?

0: Hoor ik honden?
1: Honden?
0: Op de achtergrond?
1: Nee, die hoor je niet. Misschien is dat dat je fantoom hoort nog van vannacht, al die straathonden bij jou in de wijk. Dat je die blijft horen.
0: Nee, daar heb ik geen last van eigenlijk.
1: Oké. Okay. Nee, Ilse die had het wel goed. Die heeft het juiste antwoord geëpt. Daarom, Ilse, Pabien, jij gaat er vandoor met die lekkere prijs bij Blue Bay. We zochten inderdaad een pelikaan. Die herken je wel, hè?
0: Ja.
1: Oké, heel goed. Een pelikaan is het dier wat we zochten. Gefeliciteerd, Ilse, die 50 piek bij Tribu en 2 Beach Entrance tickets gaan jouw kant op. Daar kun je straks, als je dochter wakker wordt, haar

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.
1: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend, de eerste van juli. Aangeschoven is Nelly Rosa met het nieuws van 7 uur. Goedemorgen, bon dia.
2: Bon dia. Bij een grote brand in een flatgebouw in Antwerpen zijn meerdere doden en zwaar gewonden gevallen. Exacte cijfers kan de politie nog niet geven, omdat de hulpdiensten nog volop zoeken naar slachtoffers. De brand brak vanochtend uit in een gebouw van 10 verdiepingen. Er wonen ruim 200 mensen. De brandweer zet onder meer drones in en probeert het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En in het Verenigd Koninkrijk worden 2 politieagenten onderzocht voor ernstig wangedrag, nadat een neergestoken tiener tijdens een arrestatie is overleden. Het gaat om de 18-jarige Henry Nowak. De politie hield Nowak eind vorig jaar aan naar een ruzie, waarbij ten onrechte werd gedacht dat hij een racistisch motief had. Uit bodycambeelden blijkt dat het slachtoffer meerdere keren smeekte om hulp en zei dat hij was neergestoken. Een agent wimpelde dit af met de woorden: "Ik denk het niet, vriend." Kort daarna raakte de jongen bewusteloos en stierf. De dader van de steekpartij heeft inmiddels levenslang gekregen. Of de agenten worden vervolgd voor nalatigheid wordt na het onderzoek bepaald. De korpsleiding heeft al excuses aangeboden. En lokaal nieuws: Curaçao blijft Defensie ondersteunen bij de grote militaire noodhulpoperatie voor Venezuela. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen daar is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. Er zijn zeker 5000 gewonden. De dienst Risicobeheersing en Rampenbeleid gaat alle hulpacties centraal coördineren, waarbij strikt rekening wordt gehouden met internationale sancties. Reizigers die Venezuela willen verlaten moeten uitwijken naar de vliegvelden van Valencia, Barcelona of Barquisimeto. De luchthaven van Caracas is nog altijd gesloten. En Giselle McWilliam van de Man Pin eist dat het AOV-pensioen wettelijk wordt verhoogd naar ruim 1105 gulden per maand. McWilliam baseert zich op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de Curaçaose economie vorig jaar met ruim 5% is gegroeid dankzij het toerisme. Volgens de wet is de overheid bij economische groei verplicht om de pensioenen te indexeren. De recente verhoging naar 1000 gulden is volgens de parlementariër dan ook nog steeds te laag. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Ja, bijvoorbeeld de Vest of Zanzibar of Hemingway of Chill. Daar kun je terecht voor een ijskoude brasa in de hand en een partij spanning op het scherm. Dan niet meer in het blauw. En ik denk dat Nelly Rossa ook de memo heeft gemist, Jeroen. Want die komt hier gewoon binnen in een oranje, oranje vlag, is het eigenlijk. Wat ze aan heeft getrokken.
1: Niet waar.
2: Ja,
0: het is echt een gewaad, een soort van oranje monnikenpak. Zo enorm.
2: Een bewondering, hoor.
0: Ze liggen eruit, Nelly. Oranje is naar huis.
2: Ja, oranje is naar huis. Ja.
1: En Koetje
2: heeft ook afscheid genomen, Koeman.
0: Ja,
2: Koeman
0: ja,
2: heeft gisteren te kennen gegeven van, dat hij ermee stopt.
0: Nou, dat snap ik ook wel, hoor. Wat een negativiteit heeft die beste man over zich heen gekregen.
2: Zo, ja, als je Valentijn Dries hoorde van de Telegraaf.
0: Zo.
2: Die pakte even stevig uit met zijn vraagjes. Nou, dat kan je wel hem wel toevertrouwen.
0: Ja, maar dit is toch geen stevig uitpakken meer? Dit is toch gewoon ongelooflijk zuur en vernederend. En zullen we even een stukje luisteren naar een compilatie van de vragen die hij heeft gekregen. Wacht even hoor.
2: Ja, dat is goed.
3: Dat slag aangeboden inmiddels bij de KNVB, of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
4: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
3: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
4: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met vijf verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
3: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
0: Nou, dit is toch ongelooflijke zuurigheid. Die nergens voor nodig is ook.
2: Ja, nou ja, weet je wel, ik denk dat die jongens, wat was niet alleen Valentijn, maar ook Maarten Wijfels volgens mij van het AD. Ja, die verkondigen toch wel een beetje de gedachten van het Nederlandse volk, denk ik, die daarnaar hebben zitten kijken. Hè, en die midden in de nacht zijn opgestaan en die zich eigenlijk al de laatste weken kapot hebben geërgerd aan Oranje. Maar goed, dan is het nog wel hard. Maar tegelijkertijd zeggen de Telegraafjournalisten vandaag dat ze ervan overtuigd zijn dat Koeman al had besloten voor het WK om hierna te stoppen.
0: Ja.
2: Dus nou wordt er meteen ook aan de stoelpoten van Nigel de Jong, de KNVB-directeur, gezaagd. Die moet ook opstappen, want die heeft het ook allemaal verkeerd gedaan. Dus dat zal nog wel een hele... een hele lange staart gaan krijgen. Nou, dan gaat het natuurlijk al over de opvolger. Nou, Arne Slot is voorlopig gedoodverfd favoriet. Als ik Arne was en ik ken hem vrij goed, dan zou ik het nog niet doen. Ik vind dat eigenlijk weer iets voor... net als je zo oud bent als advocaat. Zo, dan is het mooi om, om bondscoach te zijn, toch? Ik weet niet.
0: Nee,
2: als je nog een jonge trainer bent, dan moet je lekker bij een club werken. Gewoon een volle bak elke dag.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Misschien kun jij me dat wat beter uitleggen. Ik begrijp dat nooit zo goed van die hele voetballerij. Dat er alleen maar naar de bondscoach wordt gekeken. Maar er wordt nooit gekeken naar met welk... nou ja, laten we het zo maar noemen, welk materieel de bondscoach aan het werk moet. Uiteindelijk zijn het de jongens op het veld die het lopen te verklooien. Die bondscoach die staat met zijn goed gevulde buik langs de kant van het veld een beetje toe te kijken en een beetje te schreeuwen. Maar die jongens, die strijden ervoor toch uiteindelijk. Dat is het gereedschap.
2: Tuurlijk, dat is het allerbelangrijkste, je spelersmateriaal. En, maar goed, hij heeft wel aardig materiaal. Als je dat kijkt waar de jongens allemaal voetballen, bij welke grote clubs dat ze zitten. Maar nee, weet je, ik vind zelf ook wel hoor dat er een heleboel gewoon door de mand zijn gevallen. Nou, en de trainer die bepaalt uiteindelijk natuurlijk wel de opstelling. Die bepaalt ook de taken hè, die bij een bepaalde positie horen. Die laat ook de tegenstander analyseren. En die geeft ook mee van hoe gaan we het doen.
0: Ja.
2: En daar zijn wel echt heel veel slechte keuzes in gemaakt. Vind ik zelf ook. Maar goed, wie ben ik?
0: Ja,
2: weet je wie nou niet genoemd wordt?
0: Nou.
2: Trouwens, als potentiële opvolger. Fred Rutte.
0: Nee. Ik denk dat hij voorlopig wel even genezen is als bondscoach.
2: Ja. Nee, zou ook geen goede optie zijn. Pep Guardiola wordt ook genoemd. Die heeft dat wel eens zich laten ontvallen. Dat hij best bondscoach zou willen worden. Van Oranje. Mm. Nou, dat vind ik ook wel een prikkelende gedachte.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, wie gaat dan vragen?
0: Hey, vandaag op dus. Het programma, wat gaan we daar kijken?
2: Nou, ik wil nog even één ding tussendoor. Hè. Heb je Messi gezien in het commercial filmpje van de nieuwste Spider-Man film?
0: Nee.
2: Hilarisch.
0: Nee.
2: Ja. Ja, die gaat met Spider-Man gaat die, op de, ja, hoe noem je dat, hè? Op de vlucht als een spider. En nou, hij acteert daar geloof ik 35 seconden in het filmpje. En heeft hij 15 miljoen voor gebeurd.
0: Oh,
2: nou, dat is niet verkeerd.
0: Nee.
2: Hè? Nee, wel grappig. Kijken of je het kan vinden. Dat is hartstikke leuk. Nou ja, gisteren hebben we het ook gehad. Die voorkust, die liggen eruit tegen Noorwegen. Met Haaland. Nou, ook een hele bijzondere gozer, die Haaland natuurlijk. Hij maakte de winnende ook nog wel vlak voor tijd. Want hij had geen zin in de verlenging meer, zei hij. Had het warm, denk ik. En dan is de volgende vraag, hè. Nou moeten ze tegen Brazilië. En wat denk je van, hebben jullie kans? Nou, ik denk het niet. Ja, dus het is wel realistisch, denk ik. Want als je dan ziet hoe Frankrijk tegen Zweden huishoudt. Dat werd dan 3-0. Maar het was echt de vingers bij aflikken. Zo geweldig als ze speelden. En wat zij lieten zien. Fantastisch, vond ik het weer.
0: Vanmiddag Engeland tegen Congo ook nog op het programma. En België tegen Senegal.
2: Ja, en dan komen de Amerikanen nog vannacht, in de Nederlandse tijd tenminste, aan bod. En dan hebben jullie ze dan wat? 10 uur?
0: 10 uur.
2: Nee,
0: ja.
2: 8 uur.
0: 10 uur.
2: Nou, 10? Hm. Ja, Engeland mag toch geen problemen.
0: Ja.
2: Ja, Engeland mag geen problemen hebben met Congo, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. En België-Senegal wordt wel een heel interessant potje, denk ik. Ik ga er toch maar vanuit dat de Belgen aan het langste eind zullen trekken daar.
0: Ja,
2: ja, VS Bosnië, ik weet het niet. Daar zou ik geen zinnig woord over durven te zeggen.
0: Nee, het meeste vuurwerk denk ik bij Engeland en Congo. Wat denk jij vandaag?
2: Ik denk dat de spannendste wedstrijd VS-Bosnië wordt.
0: Ah, okay.
2: België-Senegal maakt ook wel een goede kans. Nee, ik denk dat Congo gewoon geen enkele kans heeft tegen Engeland.
0: Nee.
2: Ik kan me niks meer voorstellen.
0: In het team van de VS, dat is wel leuk. Dat is een soort van Nederlands/Surinaamse tintje. Want Serginho Dest, die speelt daar. He, die komt uit voor Amerika. Kwamen wij onlangs nog tegen toen we in Suriname waren. Heeft hij daar een trapveldje geopend voor de kinderen bij het Torarica Resort. Nu staat hij daar dus op het veld. Hartstikke leuk.
2: Ja, oude Ajax-ziet natuurlijk. En ook afgelopen jaren bij PSV. Ja, goede spelers. Hè? Dus Nederland heeft altijd wel... Amerika heeft altijd wel een Nederlands tintje gehad.
0: Ja.
2: Met spelers die, in Nederlands, uit Nederland kwamen. Of in Nederlandse competitie uitkwamen. Mm. Dus... wat dat betreft hartstikke leuk.
0: Nou, en leuk ventje. Hij had nog wat romantische interesse in een van onze collega's. Ik zal niet zeggen wie dat was. Ik was het niet, maar...
2: Nee.
0: Dus.
2: Oh, nou ja, nou word ik wel heel nieuwsgierig. Met mijn velen, denk ik.
0: Dat weet ik wel zeker. Luisteren. Ja. Er is niks gebeurd, trouwens.
2: Nee. Hij was kansloos.
0: Hij was kansloos, ja. Ja.
2: dat vind ik ook wel weer mooi.
0: Ja, dat zijn de verhalen. Dus dat, zich tot zover.
2: Ja,
0: ja.
2: We gaan ze opmaken voor vanavond.
0: Opmaken?
2: De wedstrijden van vanavond. Nou ja, ik ga me niet opmaken.
0: Wat voor feestje heb jij op de planning?
2: Heb ik wel eens gedaan, hoor. Nog wel een grappig verhaal.
0: Bespaar ons dat maar. Dag, tot morgen.
2: Doei.
0: Bye. Paradise FM. Op je woensdagochtend.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Buenos dias, van harte. Goedemorgen, het is Paradise op je woensdagochtend, de 1e van juli. Aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, hallo. Leuk dat je er weer bent.
4: Curaçao heeft sinds gisteren een eigen walk-café. In Otrobanda is de Paseo Artístico Nacional officieel geopend. Een eregalerij voor lokale cultuurdragers aan de kade in Otrobanda. Onder andere actrice Rina Pensel en dichter Lucille Berry-Hassett kregen als eerste een ingelegde ster. De eregalerij moest zowel inwoners als toeristen kennis laten maken met de Curaçaose kunst- en cultuurgeschiedenis. En Curaçao blijft Defensie ondersteunen bij de grote militaire noodhulpoperatie voor Venezuela. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen daar is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. Er zijn zeker 5000 gewonden. De dienstrisicobeheersing en rampenbeleid gaat alle hulpacties centraal coördineren, waarbij strikt rekening wordt gehouden met internationale sancties. Reizigers die Venezuela willen verlaten moeten uitwijken naar de vliegvelden van Valencia, Barcelona of Barquisimeto. De luchthaven van Caracas is nog altijd gesloten. En Giselle McWilliam van de Manpin eist dat het AOV-pensioen wettelijk wordt verhoogd naar ruim 1105 gulden per maand. McWilliam baseert zich op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de Curaçaose economie vorig jaar met ruim 5% is gegroeid dankzij het toerisme. Volgens de wet is de overheid bij economische groei verplicht om de pensioenen te indexeren. De recente verhoging naar 1000 gulden is volgens de parlementariër dan ook nog steeds te laag. En internationaal nieuws. In België heeft een 12-jarige jongen uit het speciaal onderwijs urenlang opgesloten gezeten in een schoolbus. De jongen was achterin in slaap gevallen op de vloer, waarna de chauffeur en de begeleider de bus afsloten op een parkeerplaats zonder te controleren of iedereen uit was gestapt. Pas 5 uur later werd het kind ongedeerd, maar hevig geschrokken teruggevonden. Busbedrijf het Ros Beijaard ligt door het incident opnieuw zwaar onder vuur. Vorige maand was exact hetzelfde bedrijf nog betrokken bij een drama, toen een schoolbus door de gesloten slagbomen van een spoorwegovergang reed. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 kinderen.
5: Neetje, Getsie.
6: De ochtendkrant van Nelly.
3: Nooit iets in de auto achterlaten, hè, als je hem op slot doet. Ook nooit iemand achterlaten. Dat is belangrijk. Trouwens, een ingelegde ster, is dat überhaupt wel een woord?
4: Het is gewoon...
3: Ik hoef niet per se een ingelegd sterretje, hoor. Dat,
4: Het is gewoon zo'n soort, wat is het? Nou ja, je ziet het wel, een soort tegel.
3: Een tegel, ja. Goed, even naar de ochtendkranten dan deze ochtend. Wat staat erin opgeschreven?
4: Behalve natuurlijk allerlei advertenties over dat het morgen Dia de Bandera is en dat natuurlijk heel veel bedrijven gesloten zijn. Gaat het ook over onder andere dat de kogel door de kerk is. Het oude Seos ziekenhuisgebouw in Otrobanda is definitief verkocht. Want gisteren zijn de handtekeningen gezet bij de notaris. De koper is Otrobanda Village, een bedrijf van projectontwikkelaar Bas Filippini. Die al veel panden bezit in Pietermaai. Volgens de curator had de Filippini niet alleen het beste bod, maar heeft hij ook toegezegd het cultureel erfgoed van het oude ziekenhuis te beschermen. Zo is contractueel vastgelegd dat de historische kapel behouden blijft. De nieuwe eigenaar wil het monumentale complex transformeren tot betaalbare appartementen en horeca, waarmee wordt voorkomen dat het gebouw verder verpaupert tot een ruïne, zo schrijft de Extra. Het CEOS werd vorig jaar, de stichting werd dus vorig jaar juni officieel failliet verklaard. Sinds het nieuwe ziekenhuis openging stond het CEOS natuurlijk leeg.
3: Ja.
4: En wat dan niet bij de deal is dan de de waar de sales, ja, niet sales, de polykliniek. Mm-hmm. Dat is, valt buiten de deal. Dus het gaat echt om het oude pand. En verder in de kranten ook natuurlijk de aankondiging dat zo, om 11:00 ochtends, dan wordt Sydney Bicho-Justiana beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. En hij gaat de eed afleggen ten overstaan van waarnemend gouverneur Rutsella Jansen.
3: Heb jij nog iets ooit eens van Carlsen Manuel gehoord?
4: Nee, en ook niet dat hij is gezien op Tinder. Nee.
3: wat zeg jij nou? Jezus, Nelly. Hallo, het is een serieuze vraag. Dan begin jij meteen met Redu. Mensen luisteren graag naar dit radioprogramma, omdat wij in tegenstelling tot andere zenders op het eiland geen Redu verspreiden, maar gewoon serieus nieuws bespreken.
4: Nee, het is dat. Ik heb niet echt veel over hem gehoord, behalve dan dat hij wel zijn logros, zijn successen ophemelde op social media.
3: Ja, dat doet iedereen toch?
4: Ja, maar ik weet niet wat...
3: Je gaat toch niet op Facebook schrijven dat je iets verdraaid hebt?
4: Maar als je bedoelt of er weer een uitkomst van een onderzoek naar de wanorde binnen het Curaçaohuis... Nee, daar hebben ze nog geen aandacht. Ik denk dat ze het voornamelijk willen houden op positief nieuws. Dus dat is wel een goede tip om daar achteraan te gaan.
3: Ja. Laten we dat maar eens doen dan.
4: Ja, want Carlsen Manuel die moest dus weg vanwege het lopend onderzoek. En Juliana die zal dus namens MFK daar weer gaan zitten. Op dit moment is er volgens de regering een waarnemend... of een interim gevolmachtigde minister. Dat is Errol Bisschop. Die zal dan waarschijnlijk weer terugkeren. Hij is eigenlijk medewerker van de minister van Onderwijs, Cultuur en Sport van Citré van Heidoorn.
3: Okay.
4: Verder ook nog het Magovenpark. Die is morgen gratis open voor iedereen. Tussen 8:00 ochtends en 2:00 middags. Want zij openden, ik weet nog niet hoeveel jaar geleden, openden zij hun deuren op Dag van de Vlag op 2 juli. En elk jaar dan is het er een open dag. Dus dan kan iedereen daar gratis naar binnen en genieten van het Magovenpark. Dus zeker als je nog iets doet, behalve dan de officiële activiteiten op het Brionplein, kan je ook naar het Magovenpark als je dan toch al in Otterobanda bent. Ze hebben de Open Day Games, met onder andere...
3: De Open Gay Games?
4: Open Day.
3: Oh, okay.
4: Open Day, okay. Games.
3: Hi.
4: Met onder andere touwtrekken in kajaks en een speurtocht door het park.
3: Oké.
4: En
3: de Open Gay Games met touwtrekken, ja.
4: Ik dacht dat het een serieus nieuwsprogramma waren.
3: Oh ja.
4: Beheerder Kermawi wil met de open dag de unieke natuur en het belang van de Curaçaose mangroves op een toegankelijke manier op de kaart zetten bij het grote publiek. Mm-hmm. Verder in de kranten ook dat Thomas Domhoff, die begint vandaag officieel als de nieuwe president van de Centrale Bank van Aruba. Hij werd vorige week al beëdigd door gouverneur Alfonso Boekhout en volgt dus Jane Semeleer op, die de bank bijna 20 jaar leidde. En volgens minister Geoffrey Weaver van Financiën is Domhoff dus gekozen naar een onafhankelijke en ook een transparante procedure. Hij brengt meer dan 13 jaar ervaring in de financiële sector met zich mee en was hiervoor onder andere topman bij de Giro Settlement Holding op Curaçao. En Wever heeft er alle vertrouwen in dat Domhoff, die is aangesteld voor een periode van 5 jaar, zal bijdragen aan een stabiele Arubaanse florin en een solide financiële toekomst voor het eiland. Wat verder ook nog opvalt in de kranten is trouwens een foto van de koningin Emma Brug, de Pontjesbrug. Heb jij die gezien? Zien de afgelopen dagen?
3: Nee. Wat dan?
4: Want vanwege die ramp toch in Venezuela is deze nu verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. En Curaçao toont hiermee haar solidariteit met het buurland. Dat is getroffen door die 2 verwoestende aardbevingen. En de overheid laat dus weten dat Curaçao en haar inwoners klaarstaan om alle mogelijke steun en hulp te bieden aan het Venezolaanse volk.
3: En dat wordt goed gedaan. Hè? Ze vliegen af en aan die vage helikoptervliegtuigen van de Amerikanen, hè? Offspray heette die dingen.
4: Ja, maar is ook Defensie zelf, dus de Nederlandse Defensie maakt ook gebruik van die vliegtuigen om naar Venezuela te vliegen. Want anders, de vliegvelden zijn daar natuurlijk voor, althans die van Maiquetía is verwoest.
3: Ja.
4: En zij zijn wel in staat om te kunnen landen in het getroffen gebied.
3: Ja, dat is heel goed. Ik lees in het Antilliaans Dagblad dat er 47 ton aan hulpgoederen is gedropt gisteren.
4: Heel mooi.
3: Ja. Nou ja, 47 ton, dat klinkt veel. Maar dat is op zich niet zo gek veel, hoor. Ik heb dat eventjes uitgerekend. Het zijn ongeveer 31 personenauto's bij elkaar. Of 4 tot 5 stadsbussen naast elkaar.
4: Ja, maar het gaat door, hè?
3: Als je het in perspectief zet, dan is 47 ton eigenlijk niet zo gek. Dat is 8 olifanten.
4: Ja, maar wij zijn niet het enige. Of althans, het zijn wel meer landen nog die ook hulp bieden en goederen inzamelen.
3: Ja.
4: Dus het is nog wel meer dan dat, hè, Joris?
3: Er zijn ongeveer 670 volwassen mensen.
4: Ja, maar als je dus dit wilt gebruiken om mensen op te roepen om te doneren, onder andere op het rekeningnummer van het Rode Kruis.
3: Heel goed.
4: Of goederen willen inzamelen, dat kan natuurlijk allemaal. Dus als je je geroepen voelt.
3: Ja, het is 1 volwassen bultrugwalvis.
4: Oh.
3: Ja.
4: Oké, nee, ik voel me, ik ga stoppen.
3: En daar moeten we trots op zijn met z'n allen. Dan moeten we veel meer die kant op.
4: Ja, we gaan meer.
3: Hoppa.
4: We gaan doneren.
3: Goed zo. Mag ik je danken? Bedankt.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
3: uit volle. Er zijn ongeveer 6 tot 8 eensgezinswoningen. Hè? Ja, wist je dat?

kreeg net weer wat leuke foto's door van Huis Rier, waar onze prinsessa lekker de ochtenden aan het bestieren is. Ja, dat is toch de keerzijde van een ochtendshow presenteren. Hè? Dat moeders alle quality time in de ochtend op zich kan nemen. Altijd alleen maar gezelligheid, hè?

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Liedje.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je woensdagochtend, de 1e van juli. Het is 1 minuut voor 8 en daarom is Nelly Rossa aangeschoven met je laatste nieuwsupdate. Bondia, goedemorgen.
4: Bondia. Psychische mishandeling zonder lichamelijk aspect is onder de huidige wetgeving niet strafbaar als mishandeling. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De hoogste rechter deed uitspraak in de zaak van een moeder die haar kind onder meer kleineerde en urenlang op een krukje liet zitten. Het Openbaar Ministerie in Nederland eiste een veroordeling voor mishandeling om zo duidelijkheid te krijgen over de wet. De Hoge Raad oordeelt nu dat mishandeling in de wet echt gekoppeld is aan het menselijk lichaam. Gedrag dat uitsluitend psychisch leed veroorzaakt, valt daar niet onder. Volgens de rechter is het aan de politiek en niet aan de rechter om de wet aan te passen. Er wordt in Den Haag al wel gewerkt aan een wetsvoorstel om psychisch geweld zelfstandig strafbaar te maken. En het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten is tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht in Nederland. Staatssecretaris Bertram heeft de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling officieel bekrachtigd. Vanaf 1 augustus is het kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk door consumenten in heel Nederland verboden. Aan de laatste voorwaarden van de Tweede Kamer, zoals een handhavingsplan en een compensatieregeling voor vuurwerkondernemers, is inmiddels voldaan. Lokale verenigingen of stichtingen kunnen nog wel een ontheffing aanvragen voor professionele vuurwerkshows. Gemeenten hebben nog een paar maanden om zich voor te bereiden. Deze zomer start een landelijke informatiecampagne en komen er speciale inleverdagen voor vuurwerk dat mensen nog thuis hebben liggen. En lokaal nieuws, want Curaçao heeft sinds gisteren een eigen Walk of Fame. In Otrobanda is de Paseo Artístico Nacional officieel geopend. Een eregalerij voor lokale cultuurdragers aan de kade. Onder andere actrice Rinne Pinso en dichter Lucille Berriazet kregen als eerste een ingelegde ster. De eregalerij moet zowel inwoners als toeristen kennis laten maken met de Curaçaose kunst en cultuurgeschiedenis. En Curaçao blijft Defensie ondersteunen bij de grote militaire noodhulpoperatie voor Venezuela. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen daar is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. Er zijn zeker 5000 gewonden. De dienst Risicobeheersing en Rampenbeleid gaat alle hulpacties centraal coördineren, waarbij strikt rekening wordt gehouden met internationale sancties. Reizigers die Venezuela willen verlaten moeten uitwijken naar de vliegvelden van Valencia, Barcelona of Barquisimeto. De luchthaven van Caracas is nog altijd gesloten. En Giselle McWilliam van de Manpin eist dat het AOV-pensioen wettelijk wordt verhoogd naar ruim 1105 gulden per maand. McWilliam baseert zich op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de Curaçaose economie vorig jaar met ruim 5% is gegroeid dankzij het toerisme. Volgens de wet is de overheid bij economische groei verplicht om de pensioenen te indexeren. De recente verhoging naar 1000 gulden is volgens de parlementariër dan ook nog steeds te laag. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
3: Dankjewel.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
6: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: By far de grootste vertraging staat momenteel op de Caracasbaaiweg. Een stuk meer dan gemiddeld op dit tijdstip. Daar loop je zo'n 25 minuten extra reistijd op als je richting de stad gaat. Dan de Santa Rosa-weg richting de Schotgatweg vanaf Kaya Tony Kunchi, 10 minuten. De weg naar Santa Catarina richting Cascora-weg vanaf de Kaya Djembe, daar staat het vast, 6 minuten. En de Franklin D. Roosevelt-weg richting de Winston Churchill-weg reken daar op zo'n 5 minuten extra reistijd. Dan eens even kijken naar de gewijzigde aankomsttijden op onze internationale luchthaven. De Avianca-vlucht uit Bogota is een uur vertraagd. Komt binnen rond 11:15. En de JetBlue Airways uit New York is dan weer eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:30 deze middag.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Ja, van harte goedemorgen Snoop Dogg zometeen voor je. Na deze van Tina Turner, Typical Male.

0: Paradise. Snoop Dogg.
1: Oh yeah, there's something about you.
0: Oh yeah. Beautiful. Op de woensdagochtend. Als ik wat leuks mag delen vanuit het Paradise ontwikkelingskamp. Dat heeft niks te maken met de ontwikkelingshulp of zo. Wat wordt er geleverd? Het heeft te maken met een stel ICT-nerds achter een computer die de hele dag aan het typen zijn om ons te laten innoveren als station op het eiland. En dat is hard nodig, hè, want anders dan lopen we alleen maar achteruit. Momenteel zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van de Paradise FM-app die op de iPhone en op de Android-telefoons te installeren valt te zijn straks. Hij is nog niet online, maar de eerste proefversie heb ik al wel op mijn telefoon staan. En dat is hartstikke leuk. Heb je het al gezien, Nelly? Heb ik jou dat al laten zien?
2: Nope.
0: Nee, moet eens kijken. Leuk, hè?
2: Ja, oké.
0: Dan kun je dus meeluisteren met ons. Ja. Je kan zelfs een wekker instellen dat je wakker wordt met ons. Hey, goedemorgen, schoonheid. Heb je lekker geslapen? Zoiets?
2: Heel leuk.
0: Ja toch? De telefoon is uit. Je kan ook de shows terugluisteren. En je kan alle ongein van Nelly Rosa, die kun je teruglezen. Want er staat een heel nieuwsoverzicht in.
2: Oké.
0: Okay. Dat is leuk, toch?
2: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja.
2: Dat je er nu pas mee komt.
0: Ja, hallo. Ja, het is 2026. Maar beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen, toch? Je kan ook berichtjes sturen naar de studio. Dat is ook leuk. Kun je dus gewoon op het tekstbolletje drukken en dan ga je naar onze app. Dus als die online staat, dan ga je dat ongetwijfeld van ons horen. Dat gaan we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dat weet ik wel zeker. Heel, heel tof. Leuke dingen die eraan komen. Online en op de radio. Ja. Gaat binnenkort ook wat veranderen op de radio. In deze uren. Wie, wat, welke rugnummers, dat gaan we nog even niet vertellen. Maar er gaat wel wat leuks gebeuren. Spannende tijden, Paradise FM en Sophie B. Hawkins nu.

0: Het is Rick James op Paradise 103.1. Van harte goedemorgen. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. En we nemen de ochtendkranten nog eenmaal met je door.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: Sluisfm.cw.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: Zo dan, van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je woensdag de 1e van juli. Aangeschoven voor je laatste nieuws. Want het is 8:30. Is het Nelly Rossa. Bon dia. Goedemorgen. Heb je het koud?
3: Curaçao heeft sinds gisteren een eigen walk-of-fame. In Otrobanda is de Paseo Artístico Nacional officieel geopend. Een eregalerij voor lokale cultuurdragers aan de kade. Onder andere actrice Rina Pinsel en dichter Lucille Berry-Hassett kregen als eerste een ingelegde ster. De eregalerij moet zowel inwoners als toeristen kennis laten maken met de Curaçaose kunst- en cultuurgeschiedenis. En Curaçao blijft Defensie ondersteunen bij de grote militaire noodhulpoperatie voor Venezuela. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen daar is inmiddels opgelopen tot ruim 1900. Er zijn zeker tienduizenden gewonden. De dienst risicobeheersing en rampenbeleid gaat alle hulpacties centraal coördineren, waarbij strikt rekening wordt gehouden met internationale sancties. Reizigers die Venezuela willen verlaten moeten uitwijken naar de vliegvelden van Valencia, Barcelona of Barquisimeto. De luchthaven van Caracas is nog altijd gesloten. Giselle McWilliam van de Manpin eist dat het AOV-pensioen wettelijk wordt verhoogd naar ruim 1105 gulden per maand. McWilliam baseert zich op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de Curaçaose economie vorig jaar met ruim 5% is gegroeid dankzij het toerisme. Volgens de wet is de overheid bij economische groei verplicht om de pensioenen te indexeren. De recente verhoging naar 1000 gulden is volgens de parlementariër dan ook nog steeds te laag. En nieuws uit Nederland. De Nederlandse viskotter WR6, die in 1967 spoorloos verdween, is na bijna 60 jaar teruggevonden. Het wrak werd afgelopen weekend door duikers ontdekt bij het Duitse Waddeneiland Silt. De kotter met aan boord 3 urkervissers zonk destijds tijdens een zware storm. Alleen het lichaam van een van de bemanningsleden spoelde maanden later aan. De andere 2 mannen zijn nooit gevonden. De Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten zocht al 7 jaar naar het schip. Door de zeestromingen opnieuw te berekenen werd het wrak nu eindelijk gelokaliseerd. Volgens de stichting is de vondst een enorme opluchting voor de nabestaanden, voor wie na tientallen jaren van onzekerheid een zware last van de schouders valt.
2: Ja, dat begrijp ik wel, ja. Potverdorie. 60 jaar na dato.
4: Mm-hmm. Ja. De ochtendkrant van Nelly.
2: Oké, nog eventjes door die ochtendkranten heen bladeren dan. Er staat een hoop in vandaag, hè?
3: Nou, ik begin meteen met positief nieuws. Het gaat dan om de examenresultaten van HAVO en VWO. In de extra van vandaag staat dus dat de definitieve eindexamencijfers voor HAVO en VWO na de herkansingen bekend zijn. De Albert Schweitzer School scoort dit jaar uitstekend, want na de herkansingen is 100% van de VWO-leerlingen geslaagd. Terwijl het slagingspercentage voor de HAVO steeg naar 90%, ruim 90%. En ook bij het Radolfus College wierpen de herkansingen hun vruchten af. Daar steeg het aantal geslaagden naar 82% voor de HAVO en 85% voor het VWO. De definitieve cijfers van het MIL en CAP zijn nog niet volledig bekend, maar ze hadden het wel over 50% HAVO. En dan VWO waren de cijfers wel iets beter. En dan het ministerie van Justitie erkent dat het huidige gebrek aan structuur en controle op de prostitutiesector grote risico's met zich meebrengt. Dat schrijft zowel het AD als de Vigilante, het Antilliaans Dagblad en Vigilante. Minister Shalton Hato heeft dus nu eindelijk de vragen van MFK-statenlid Marianita beantwoord. Deze vragen stelden ze al vorig jaar over prostitutie op het eiland. Volgens de minister zorgt het gebrek aan grip voor grote gevaren zoals mensenhandel, mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico voor de volksgezondheid. Sinds Campo Alegre tijdens de coronapandemie de deuren sloot, is de prostitutie op Curaçao gedecentraliseerd. Dus de illegaliteit is dus verschoven naar achterstandswijken, maar inmiddels ook naar het stadscentrum midden in de toeristische zon. Dus de vigilante zelf schreef een paar maanden geleden al erover dat ze nu in de buurt van waar CTB zit, ja, daar nu actief zijn.
2: Pieter Maai.
3: Ja, dus naast het kantoor, ja, in dat straatje steken, ja, daar zo bij CTB.
2: Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, maar ik zou bijna willen zeggen, pik open dat Campo maar weer en snel een beetje. Want wat je nu dus nu ziet, is dat waar de ondernemers echt jarenlang hard voor hebben gewerkt om de binnenstad netjes te krijgen en juist het gespuis eruit te krijgen, is dat het allemaal weer zich daar gaat concentreren. Hè? En dat is toch niet wat we niet willen?
3: Gespuis?
2: Ja, nou ja, al ongure types in Pieter Maai. 10 jaar, 20 jaar geleden.
3: Maar sekswerker hoeft niet per se ongure types aan te trekken. Jij ging zelf drankjes doen daar zo in Scharlo.
2: Nou, we gingen daar wel eens een biertje doen, ja.
3: En jullie hadden het heel gezellig daar.
2: Nou ja, maar het trekt wel bepaalde types aan,
3: zoals
2: denk ik.
3: Jij, ja.
2: Zo, nou, niet alleen zoals ik. Nee.
3: Nou, nee.
2: Nee, goed, we gaan bij wel meer snacks een drankje doen.
3: Ja, dat snap ik. Daar ging het ook om. Maar als je het reguleert, dan kan het nog enigszins. Ja, ik wil niet zeggen. Weet je, er zijn gewoon heel veel vrouwen die doen dit. Je kan het beter reguleren. En zorgen dus dat er toezicht op is.
2: Ja, niet meer al die gorigheid midden in de binnenstad. Waar je eerst uit eten gaat, loop je met je gezinnetje, loop je daar over de stoep en dan kom je ineens allemaal van dat soort figuren tegen.
3: Gebruiken. Okay, maar in ieder geval, Nita die vroeg de minister of er een betrouwbaar registratiesysteem is om te zien waar deze activiteiten plaatsvinden. En Hato gaf dus aan dat er geen centraal of compleet register bestaat. Omdat sekswerk zich nu volledig in het informele en illegale circuit afspeelt. Hoewel de politie, het Openbaar Ministerie en ook PAF, die anti-mensenhandelorganisatie, wel over informatie beschikken, is die data vertrouwelijk vanwege lopende onderzoeken. Ondertussen blijft ook de toekomst van Campo Alegre onzeker. Hoewel Pisas het terrein in 2023 namens de overheid op een veiling kocht voor 8 miljoen gulden, blijkt dus een heropening in de originele vorm onmogelijk. Want kennelijk werken internationale banken weigeren mee te werken vanwege strenge compliance regels. Geld dat afkomstig is uit de prostitutiesector of uit de sekswerksector komt niet door de anti-witwasscreening, waardoor het bordeel geen bankrekening kan openen. De krant schrijft dat de huidige situatie doet denken aan de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, toen de komst van de Shell-raffinaderij zorgde voor een enorme bevolkingsgroei en weligtierende straatprostitutie hier zo in Willemstad, in de haven. Destijds bleek een totaalverbod onhaalbaar, waarna in 1949 de Campo Alegre dus werd opgericht om de overlast te reguleren. Hato laat dus nu weten dat zijn ministerie nu verschillende opties bekijkt om de sector opnieuw te reguleren. Er wordt gedacht aan administratieve controles, vergunningen en registratieplichten. En het doel is dus een nieuw beleid waarin menselijke waardigheid en het tegengaan van stigmatisering centraal staan, zodat kwetsbare sekswerkers sneller medische of juridische hulp durven te zoeken. Dat is allemaal heel goed. Verder in de kranten ook dat de zware aardbevingen bij Venezuela hebben zeker voor $6,7 miljard aan directe materiële schade aangericht. Dat blijkt uit een eerste analyse van de Verenigde Naties. En dit bedrag is gelijk aan zo'n 6% van het bruto binnenlands product van het land. Vooral de economische centra, waaronder dus Caracas, werden hard getroffen door de opeenvolgende bevingen. En volgens de experts van de VN gaat het pas om een eerste schatting van de directe schade aan gebouwen. De totale schade, dus inclusief aan de infrastructuur en ook de langdurige wederopbouw, zal uiteindelijk nog zo'n 2 tot 3 keer zo hoog uitvallen. Dat is onbetaalbaar, man.
2: Nou ja, en dan hebben we het nog niet eens over de immateriële schade. Nee, dat is het dodental staat nu op een kleine 2000 mensen. Er zijn nog heel veel mensen vermist. Ja. 10.000 mensen gewond.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dit gaat wel eventjes wat littekens achterlaten.
3: Mm-hmm.
2: Voor heel veel generaties.
3: Mm-hmm.
2: Bong, dat was hem.
3: Ja.
2: Mag ik je danken?
3: Geen
2: bedankt.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het is druk op de Krakersbijweg, uiteraard. No shit, Sherlock. Richting de stad, daar staat het vast. 12 minuten extra reistijd. Een stukje drukker dan normaliter op dit tijdstip. De Caminda Rignald S. Ricardino richting de Santa Rosa-weg. Daar staat het vast, richting de rotonde daar. 7 minuten en de Caminda Duvert Boy Nicolina richting de Krakersbijweg. Ook 6 minuten extra reistijd.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar.

0: van harte goedemorgen. George Michael en Queen heb ik voor je ingepakt. Somebody to Love. Paradise FM.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: live hoor je op je Wednesday morning op Paradise 103.1 FM. Het is 10 minuten voor 9, hoogste tijd voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Ja, terwijl Nelly Rossa zojuist mijn lieve schoonmaakster zat te beledigen.
2: Ongeluk.
0: Ja, nee, dat zal, ja. Ja.
2: Onze lieve.
0: Ja, ja die momenteel bij mij thuis aan het werk is. Ja, nee, we waren even aan het bellen met mijn vrouw. Nee, goed. Laat ik maar. Oh. Echt, ik kan jou ook nergens mee naartoe nemen.
2: No, echt. Maar ik had er echt als flopperen. Wat is het? Flopperen dingen uit.
0: Ja. Hoe oud was je ook alweer? Sommige dingen die leer je gaandeweg het leven. Hè? Dat je even na moet denken voordat je iemand een hond noemt bijvoorbeeld.
2: Oh my.
0: Hè?
2: Per ongeluk. Ik had niet door. Jullie hebben heel veel viervoeters thuis.
0: Twee.
2: Dus ik dacht,
0: we hebben er twee.
2: Jullie hebben er misschien een nieuwe.
0: Otto
2: erbij.
0: En Fred.
2: Oh ja, ja. Ja, maar ik... Ach, namen gaan niet zo, blijven niet echt in mijn hoofd zitten. Sorry. En nee, echt excuses, echt mijn excuses. En sorry dat je me zo moest uiten nu op de radio. Oh, kunnen we alsjeblieft het Laura-woord van de dag doen?
0: Ja hoor. Ja.
2: Okay.
0: Als ik dit had gedaan trouwens, dan was ik echt aan de hoogste boom opgeknapt.
2: Nou, ik ga echt... Ik schaam me, hè. Dus niet dat...
0: Ja, en terecht.
2: Ja. Oké, sorry. Ja, het Laura-woord van de dag...
0: Dan had ik vanmiddag met mijn koffers op Hato gestaan. Dan was ik naar huis gestuurd.
2: Ja, ik... Moet
0: als ik dit had gezegd.
2: Blijven invrijven dit?
0: Was ik van het eiland af, moest ik oprotten.
2: Ja, I know.
0: Ja.
2: Mijn excuses nogmaals, en ik meen het serieus.
0: Oké.
2: Maar het Laura-woord van de dag is dus wapoti.
0: Wapoti?
2: En dat, ja, wat denk je dat het zou kunnen zijn? Ik heb me wel laten inspireren door onder andere Bokka. Michiel?
0: Ja, wat is daar? Daar lopen mannen met hele grote voeten. Wapoti?
2: Nee. Het heeft te maken met vissers. Die maken dus soep gemaakt met...
0: Oh, zeewater. Ja.
2: En dan halen ze dus onder het koken wordt het schuim eraf gehaald. Want daarin zit het meeste zout. En als ze niets hebben gevangen, dan maken ze zelfs soep met zeestenen. Wat lemoentje en peper en meel erbij. En dan schijnt het te smaken.
0: Daar zeewater. Ja. Lekker. Heerlijk.
2: Peper en lemoentje. Nou, dan heeft het toch een beetje smaak.
0: Ja. Oh, ik was een tijdje geleden bij, hadden ze bij de Wine Factory, hadden ze een... dus ze hebben daar wel eens vanavond, hè, gaan ze wijn proeven en dan komt Shihadi, die kok, die komt dan hapjes koken en zo, maken voor iedereen. Ah, het is inmiddels al verjaard, dus ik mag het wel zeggen, maar hij had dus bij... Hij had een goed idee, vond hij, had oesters voorbij, had hij geperst bij een glas bubbels. En dan dacht hij, weet je wat, dat is leuk. Dan geven we de mensen eerst een shotje zeewater.
2: Oh.
0: Ah, ik kan dat op zo'n moment natuurlijk niet zo zeggen. Maar ik had dat niet gedaan als ik Shihadi was, zeg maar.
2: Maar het was een shotje maar.
0: Ja, wel. Maar ja, het is toch echt één grote bak met ziltigheid die je in je waffel schuift. En die oester zelf aan zich, die is op zich al ziltig genoeg.
2: Ja.
0: Dus... Nee, ja, zeewater nuttiger, dat is niet helemaal aan mij besteed.
2: Nee, ik zou het toch niet hebben gedaan.
0: Nee. Goed, tot zover.
2: Ja.
0: Verder trouwens was het wel echt heerlijk. En Shihadi kan heel goed koken. Dat weet je, hè?
2: Dat zeker.
0: Dus mocht je nou denken, wie is dat toch? Ja, je hebt hem vast wel eens een keertje ergens op een evenement gezien. Want die kerel die zie je al van verre. Omdat de lampen op zijn kale bad weer kaatsen. Hij is echt een vuurtoren, zeg maar. Hè? Hij is nog kaler dan dat ik ben.
2: Hij heeft dus een vleespet.
0: Hij heeft een echte vleespet, ja. Dus tot zover. Dankjewel, Nelly.
2: Ja.

programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft nu een eigen versie van The Walk of Fame. Gisteren opende de Paseo Artístico Nacional in Otrobanda. Actrice Rina Penso, Kaya Kaya, directeur Kurt Schoop en dichter Lucille Berry Hasset ontvingen een ingelegde ster. De Eregalerij biedt een eerbetoon aan lokale kunstenaars en cultuurdragers en is een kans voor bezoekers om hun geschiedenis te ontdekken. Giselle McWilliam, fractievoorzitter van de Manpin, eist een verhoging van de AOV van 1000 naar meer dan 1105 gulden per maand. Dit op basis van nieuwe cijfers van het CBS die een groei van de economie van Curaçao met 5,1% in 2025 laten zien. McWilliam stelt dat gepensioneerden recht hebben op de volledige wettelijke verhoging. Dan nog internationaal nieuws. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. In Thessaloniki zijn 3 aanslagen gepleegd op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie. 5 mensen raakten gewond, waaronder de ouders van politicus Afroditi Nestora, die met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De moeder verkeert in levensgevaar. Premier Kyriakos Mitsotakis heeft zijn afschuw over de terroristische aanslagen uitgesproken. Het merendeel van de gebouwen in de Europese Unie is oud en inefficiënt en niet berekend op hoge temperaturen. Dit blijkt uit een terugblik op de recente hittegolf in West-Europa. De EU benadrukt dat het installeren van airco's alleen niet voldoende is. Er moeten meerdere oplossingen worden gevonden om gebouwen koel te houden en de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: Het is Prins Royce, Oh Paradise.
1: No te falte nada.
0: Daartoe, Bessel. Zeg, ja, dan het volgende.
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een diner voor twee te verdienen vandaag op zijn Italiaans. Gaan we naar Il Forno. Dat is heerlijk genieten van de lekkerste pizza's van het eiland. Pasta's en... Ik begreep dat ze een leven lang gratis pizza's weggeven momenteel. Omdat ze 20 jaar bestaan. Dat is toch een stunt van heb ik jou daar. Goed kan voor jou zijn, luister even mee.
2: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, heb ik het natuurlijk trouwens eventjes tussen neus en lippen door. Die prijs in de muziekquiz is niet een leven lang gratis pizza, hè? Nee, nee, dat geven ze op hun eigen Facebookpagina weg. Nee, wat je wint bij de muziekquiz is een diner voor twee. Bij Il Forno aan de Krakersbaaiweg bijvoorbeeld, hè? Kun je lekker gaan pizza en smikkelen. Op Paradise, tijd voor KC en de Sunshine Band. En aan het eind van de dag, dat is wel goed om te vermelden ook, hè, bij Vanessa Werkhoven in de show, wordt de winnaar teruggebeld van de muziekquiz. Oh yeah! Spanning in sensatie.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Tijd voor wijn. Slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.

0: Jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
4: Curaçao toont solidariteit met Venezuela. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Koningin Emma-brug, oftewel de Pontjesbrug, is deze dagen verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Curaçao toont hiermee haar solidariteit met het buurland dat momenteel is getroffen door verwoestende aardbevingen. De overheid laat weten dat Curaçao en haar inwoners klaarstaan om alle mogelijke steun en hulp te bieden aan het Venezolaanse volk. Op dit moment hebben de zoek- en reddingsacties de hoogste prioriteit. Het dodental ligt nu op ruim 1900. Tienduizenden mensen raakten gewond en nog tienduizenden anderen worden nog vermist. En het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politour grondig te reorganiseren. Dat meldt het CTB naar aanleiding van berichten in de media over fraude binnen de toeristenpolitie. CTB, dat de stichting financiert, laat weten dat er een grootschalig administratief onderzoek naar de boeken van de afgelopen 5 jaar inmiddels in de afrondende fase zit. Dit onderzoek volgt op een audit dat het CTB liet uitvoeren. Om de bedrijfsvoering direct veilig te stellen is er nu een ingrijpend herstructureringstraject gestart. Volgens het toeristenbureau heeft de situatie bij Politour de hoogste prioriteit en er volgen direct harde stappen zodra het eindrapport er ligt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Coco Speech. De

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

Paradise. Heel de dag het volle borst doe je natuurlijk ook met Phil Collins. Hè? Can't stop loving you. Op deze 1e van juli. Ja, een bijzondere dag vandaag trouwens, hè, juli. Het is namelijk de internationale dag van de komkommer vandaag. Wat? Van de komkommer? Ja. Want de komkommertijd staat voor de deur. Dus daarom heeft het groente- en fruitbureau, dat bestaat echt, die hebben deze 1e van juli, de dag dat de zomer zo'n beetje overal in de wereld zijn intrede neemt en dus de komkommertijd gaat toeslaan, uitgeroepen tot dag van de komkommer. Als mooi haakje om dan toch maar dat stuk groente en wat meer onder de aandacht te krijgen van de mensen. Dus vandaag denk er even aan als je er eentje in je mond steekt. De internationale dag van de komkommer. Ja, ja. Weet je trouwens waarom die over het algemeen in plastic zijn ingepakt, die komkommers? Nee? Dat is vet handig. Kun je namelijk

Michael Bublé. Op 103.1 Paradise, Love You Anymore. Zometeen hier Jeremy Kesseler, veel plezier met hem. En wij spreken elkander morgenochtend weer op de dag van de vlag. Dan hoor je mij vanaf 6.

0: for fun! Download Bovenmaas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group. Ibeton Industrie Brievengap. Irisi B. Bostempel Digitaal. Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengap. Van Maas Information, visita funmaas.com.
1: Quatrefond.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatrefond, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrefond. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vingt.
1: Exacte man.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Koningin Emma-brug in Curaçao is verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Dit gebaar toont solidariteit met Venezuela, dat getroffen is door twee zware aardbevingen. De Curaçaose overheid biedt steun aan het Venezolaanse volk, terwijl zoek- en reddingsacties prioriteit hebben. Het dodental staat op ruim 1900, met tienduizenden gewonden en vermisten. Curaçao heeft nu een eigen versie van The Walk of Fame. Gisteren opende de Paseo Artístico Nacional in Otrobanda. Actrice Rina Penso, Kaya Kaya, directeur Kurt Schoop en dichter Lucille Berry Hasset ontvingen een ingelegde ster. De Eregalerij biedt een eerbetoon aan lokale kunstenaars en cultuurdragers en is een kans voor bezoekers om hun geschiedenis te ontdekken. Dan nog internationaal nieuws. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. In Thessaloniki zijn 3 aanslagen gepleegd op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie. 5 mensen raakten gewond, waaronder de ouders van politicus Afroditi Nestora, die met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De moeder verkeert in levensgevaar. Premier Kyriakos Mitsotakis heeft zijn afschuw over de terroristische aanslagen uitgesproken. Het merendeel van de gebouwen in de Europese Unie is oud en inefficiënt en niet berekend op hoge temperaturen. Dit blijkt uit een terugblik op de recente hittegolf in West-Europa. De EU benadrukt dat het installeren van airco's alleen niet voldoende is. Er moeten meerdere oplossingen worden gevonden om gebouwen koel te houden en de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: yourbuyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop.

0: Wat een duo, hè. Plezier wat ze hebben. Natalia Jiménez en Ricky Martin. Oh, bon dia.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Dat gaat gewoon door. Het WK voetbal. Nog een paar weken. We werken toe naar die grote finale. Als je de liefde voor sport hebt. Zeker nog in de wave van de Blue Wave zit. In het goede gevoel, de trots en verbondenheid dat we hebben naar wat ons eiland heeft gepresteerd op het WK. Blijf je natuurlijk alle wedstrijden kijken op die fanlocaties. En daar is Braza FM. Gewoon stevast tot het einde van het World Cup. Voetbal zijn we hierbij. Op die fanlocaties kun je gaan kijken. Bijvoorbeeld Wet n Wild Beach Club, de Chill Beach Bar, Hemingway, Zanzibar Zest, Landhuis Chilbo Lobo, de Heren, de Captain Bar. Het zijn er te veel om op te noemen. Je vindt ons daar ook natuurlijk. We delen samen met jou die vreugde en de liefde voor de sport. Maar ook voor de muziek op je woensdagmorgen, 1 juli vandaag. Morgen lekker natuurlijk een vrije dag op Dia de Bandera. En vandaag werken we er even lekker toe naar die laatste uurtjes werken. Hè, met de script en Will I Am onderweg. Hall of Fame hier op Paradise FM. Takeover Braza FM deze week. Maar ook Bluff en Harder dan ik hebben kan. En dan werken we over 10 minuten toe naar een overheerlijk douchemoment. Gewoon een onbezorgd momentje met een lekkere soundtrack erbij. Zometeen op Paradise.

0: De Script of Paradise FM, de Hall of Fame. Dat ze nog steeds fame hebben, dat is duidelijk. Op 14 augustus verschijnt een nieuwe album, The User's Guide to Being Human. Nieuwe single ook erbij natuurlijk. En de wereldtour die is immens populair. In Nederland bijvoorbeeld zijn gewoon extra concerten bijgeboekt. Gaat goed met de Script.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Stel je eens voor dat je onderweg bent en je merkt dat je geen haast hebt. Ook al had je dat eigenlijk wel verwacht van jezelf, precies vandaag, hè? En de zon die valt goed op straat. De geluiden om je heen mengen zich tot iets wat bijna als muziek voelt. En dan begint er op de radio een nummer dat je al jaren kent, maar dat vandaag anders binnenkomt dan normaal. Je draait het iets harder, niet omdat het moet, maar omdat het moment erom vraagt. En terwijl je doorgaat, besef je dat je eigenlijk niets anders nodig hebt dan precies dit stukje van de dag. Want dit is jouw soundtrack voor een moment dat gewoon precies goed valt. Met de vrolijke noot van Denise Williams.
1: Het is Jeremy's een missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy.

0: roze of een echt? Het is wel een wezenlijk verschil natuurlijk. Hè? Een echtje voel je ergens diep door het matras heen. Denk aan het sprookje, het verhaaltje terug van vroeger. Maar een roosje, oei. Bed of Roses moest natuurlijk gewoon helemaal gedraaid worden, Bon Jovi. En zometeen meer van dat soort muziek, waarbij het een streling voor je oren is.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: half elf.
1: Curaçao toont solidariteit met Venezuela. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Koningin Emma-brug, oftewel de Pontjesbrug, is deze dagen verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Curaçao toont hiermee haar solidariteit met het buurland dat momenteel is getroffen door verwoestende aardbevingen. De overheid laat weten dat Curaçao en haar inwoners klaarstaan om alle mogelijke steun en hulp te bieden aan het Venezolaanse volk. Op dit moment hebben de zoek- en reddingsacties de hoogste prioriteit. Het dodental ligt nu op ruim 1900. Tienduizenden mensen raakten gewond en nog tienduizenden anderen worden nog vermist. En het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Polytour grondig te reorganiseren. Dat meldt het CTB naar aanleiding van berichten in de media over fraude binnen de toeristenpolitie. CTB, de stichting financiert, laat weten dat er een grootschalig administratief onderzoek naar de boeken van de afgelopen 5 jaar inmiddels in de afrondende fase zit. Dit onderzoek volgt op een audit dat het CTB liet uitvoeren. Om de bedrijfsvoering direct veilig te stellen is er nu een ingrijpend herstructureringstraject gestart. Volgens het toeristenbureau heeft de situatie bij Polytour de hoogste prioriteit en er volgen direct harde stappen zodra het eindrapport er ligt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: kregen we bij Paradise FM niet onder stoelen of banken CC Peniston. Wat een hit, hè?
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Of we nu de voorrondes doorstaan hebben...

WK-voetbal te maken heeft. En het is een bijzonder toernooi, want het WK laat tot nu toe, wat mij betreft, precies zien waarom voetbal zoveel mensen raakt. Hè. Favorieten zijn niet onaantastbaar, hebben we gezien. En juist de outsiders zorgen voor de mooiste verrassingen. En met die nieuwe toernooiopzet, ja, lijkt elke wedstrijd meer dan ooit een kans om geschiedenis te schrijven. We hebben dat gezien dat Duitsland eruit gesodemieterd is. Oranje ligt er ook uit. Ja, en ook de verschillen tussen groot en klein die lijken steeds kleiner te worden. Teamgeest, lef, er is een slim strijdplan. Die dingen blijken net zo waardevol te zijn als een elftal vol supersterren. En dat levert spannende wedstrijden op, waarop echt, ja, er kan alles in gebeuren. En misschien is dat wel de mooiste winst van het WK, deze editie in 2026. Dat is het voetbal zelf, hè? Want overal duiken nieuwe helden op en miljoenen mensen die leven mee. En ja, toch, uiteindelijk, linksom of rechtsom, welke kant de bal ook oprolt, het blijft bijzonder dat 22 mensen achter één bal aanrennen en de rest van de wereld er met een hele grote glimlach naar kijkt. Vermaak, passie, steun, emotie, het zit er allemaal in. Het WK voetbal hoor je op Braza FM, hier op 103.1 met nu Marillion.

0: dat kan confronterend zijn, hè, James Morrison. You make it real, net zo echt dat Curaçao en Oranje uit het WK geknikkerd zijn.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De vrolijke noot voert de boventoon ook gewoon vandaag weer bij Paradise FM. Deze dagen als takeover, genaamd Braza FM. Met uw muziekquiz, dat spelen we gewoon ook vandaag op deze 1 juli. Met een diner voor twee vandaag te winnen bij Il Forno. Heb je zin in een lekkere hap? Let op de opgave dan maar.
1: Wat is hier weggepiept? Het is al...

Agde en de Munnik. Welk woord is er weggepiept? App het naar 6751031. 6751031. En maak dan vanmiddag kans bij Vanessa om uit de Hooghoed getoverd te worden om die dinerbon voor twee te winnen.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politur te reorganiseren. Dit volgt op berichten over fraude binnen de toeristenpolitie. Een grootschalig onderzoek naar de financiën van de afgelopen 5 jaar is bijna afgerond. Zodra het eindrapport beschikbaar is, worden er harde stappen ondernomen om de situatie bij Politur aan te pakken. De Koningin Emma-brug in Curaçao is verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Dit gebaar toont solidariteit met Venezuela, dat getroffen is door 2 zware aardbevingen. De Curaçaose overheid biedt steun aan het Venezolaanse volk, terwijl zoek- en reddingsacties prioriteit hebben. Het dodental staat op ruim 1900 met tienduizenden gewonden en vermisten. Dan nog internationaal nieuws. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. In Thessaloniki zijn 3 aanslagen gepleegd op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie. 5 mensen raakten gewond, waaronder de ouders van politicus Afroditi Nestora, die met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De moeder verkeert in levensgevaar. Premier Kyriakos Mitsotakis heeft zijn afschuw over de terroristische aanslagen uitgesproken. Het merendeel van de gebouwen in de Europese Unie is oud en inefficiënt en niet berekend op hoge temperaturen. Dit blijkt uit een terugblik op de recente hittegolf in West-Europa. De EU benadrukt dat het installeren van airco's alleen niet voldoende is. Er moeten meerdere oplossingen worden gevonden om gebouwen koel te houden en de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

Stel je voor, tussen twee palen zit een hangmat geknoopt. Het is een uurtje of half acht 's avonds. Het is relaxed. Het is rustig. Je voelt de relaxedheid in de atmosfeer. En je gaat liggen in die hangmat. Doet je ogen dicht. En je bent weg. Even nergens. Je bent wel wakker, maar toch ben je helemaal nergens. Hè? Beetje het gevoel wat ik heb bij deze plaats. Shut Your Eyes van Snow Patrol, The Paradise 103.1. Het is 11 uur geweest, ik ben Jeremy. Mijn missie met taak om jouw ochtend lekker relaxed te laten verlopen. Met lekker energie erin natuurlijk. En zometeen hier de beroemde bekentenis. En daar komt me toch een grote hit voorbij die je zometeen hoort binnen 10 minuten. En er wordt me toch een geheim onthuld. Als artiest zijnde die opgegroeid is in de wereld van de glitter en glamour. De succes was altijd al dichtbij. De beroemde bekentenis, zo op Paradise.

0: hij heeft het voor elkaar, hoor. Alles wat deze man aanraakt wordt goud. Zelfs deze een beetje urban-flavored popsong Beautiful People.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Een geheim van Rockwell, die opgroeide in een wereld waar de glitter van de muziekindustrie nooit ver weg was. Nou, hij is zoon van Motown-oprichter Barry Gordon en hij kwam al vroeg in contact met iconen als Diana Ross en andere grootheden uit de scene, waardoor de grens eigenlijk tussen gewoon leven en showbusiness heel vaak vervaagde. En die unieke positie gaf hem niet alleen toegang tot een bijzondere wereld, maar vormde ook de inspiratie voor wat later zijn grootste hit zou worden. Een nummer dat bijna voelde als een persoonlijke bekentenis.
2: Well, that song actually took about, I'd say about 2 days. It was the easiest song I ever wrote, man. But it was easy because, you see, I had a lot of camera action when I was younger, you know. I was in Caesar's Palace, you know, and Diana was having her show. And, you know, they saw me in the crowd and, you know.
0: Ja, je hoorde hoe Rockwell terugblikte op dat creatieve moment waarop alles ineens samenviel. De indrukken uit zijn jeugd bijvoorbeeld. De constante aanwezigheid van beroemdheden. Ja, en dat beklemmende gevoel. Van bekeken worden ook nog eens een keer. En daardoor ontstond Somebody's Watching Me opvallend snel, bijna alsof het verhaal er al lag en alleen nog maar opgeschreven hoefde te worden. En dat heeft hij ook gedaan, dus binnen no time stond dit op papier. En wat werd het? Rockwell, Somebody's Watching Me op Paradise. I'm just...

Alvaro Soler Sofia. Er zijn minstens 3 officiële plaatsen op deze wereld die trouwens zo heten. In de Verenigde Staten, West Virginia, North Carolina en Oklahoma. Er zijn natuurlijk kleinere nederzettingen met de namen zoals Sofia en Guyana. En er zijn er vast nog meer. Wereldwijd zijn er ongeveer geschat 700.000 mensen met precies de spelling Sofia. En de betekenis van Sofia is in het Grieks dat het wijsheid betekent. Er staat van oudsher als symbool voor inzicht, kennis en verstand. Nou, dat zijn de feiten die bij de muziek horen. Zometeen meer feiten vanaf je eigen eiland. Want het nieuws vanaf ParadiseWM.cw hoor je zometeen.

0: Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pieter Mai.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Curaçao toont solidariteit met Venezuela. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Koningin Emma-brug, oftewel de Pontjesbrug, is deze dagen verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Curaçao toont hiermee haar solidariteit met het buurland dat momenteel is getroffen door verwoestende aardbevingen. De overheid laat weten dat Curaçao en haar inwoners klaarstaan om alle mogelijke steun en hulp te bieden aan het Venezolaanse volk. Op dit moment hebben de zoek- en reddingsacties de hoogste prioriteit. Het dodental ligt nu op ruim 1900. Tienduizenden mensen raakten gewond en nog tienduizenden anderen worden nog vermist. En het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politour grondig te reorganiseren. Dat meldt het CTB naar aanleiding van berichten in de media over fraude binnen de toeristenpolitie. CTB, dat de stichting financiert, laat weten dat er een grootschalig administratief onderzoek naar de boeken van de afgelopen 5 jaar inmiddels in de afrondende fase zit. Dit onderzoek volgt op een audit dat het CTB liet uitvoeren. Om de bedrijfsvoering direct veilig te stellen is er nu een ingrijpend herstructureringstraject gestart. Volgens het toeristenbureau heeft de situatie bij Politour de hoogste prioriteit en er volgen direct harde stappen zodra het eindrapport er ligt. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze was van masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

afkomst, herkomst waar je geboren bent. Je mag er nooit op veroordeeld worden. Maar ja, als je dan geboren bent in de USA... Gekke Trump, hè? Het is wel lachen op dit moment, al die gekke toeren die je uithaalt. Of is het toch een beetje, gaat het een beetje ver? Born in the USA, Paradise, Bruce Springsteen. Ook nog Robin S. en Love for Love. Yeah, make love, not war. Hè. Laat dat het motto zijn van vandaag.

Ik geloof er heilig in. Als je liefde verspreidt, krijg je dubbel zoveel terug. Make love, not war. Wat een gekkigheid gebeurt er allemaal op dit moment in de wereld. Heel lang eigenlijk is het al zo. Het is, er is niks veranderd eigenlijk als je terugkijkt. Waarom is dat? Of zit er toch een stijgende lijn in dat we allemaal wat liever voor elkaar worden? Hè? En waar je dan ook geboren bent, net als in de USA bijvoorbeeld bij Bruce Springsteen in die hit. Waar je ook vandaan komt, je mag er nooit over veroordeeld of afgekeurd worden. Nee, iedereen is zoals hij is. En laten we gewoon eens ophouden met elkaar gewoon helemaal gek maken. Om moe van te worden. De beste muziek ooit gemaakt. Gooi toch die positieve noot weer zo op je woensdagochtend door de speakers met Anastasia.

0: Banana Girl. Vandaag is het woensdag, dus een bijzondere dag. Het heeft iets eigens, die dag.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De week is nog niet voorbij, maar het is allemaal ver genoeg onderweg om heel even op adem te komen. Dat is het woensdaggevoel. Wat mij betreft een perfect moment om lekker naar buiten te stappen. Een fijne plek op te zoeken en jezelf te trakteren op een lunch die de dag nieuwe energie geeft. Terwijl de zon hoog staat en de middag zich aandient, komen de borden op tafel. Het is bijna lunchtijd en wat je daar ziet, het is kleurrijk, het is vers en het is vol van smaak. En er wordt gelachen om een spontaan verhaal. Er wordt bijgepraat over van alles en nog wat. En ja, weet je, ongemerkt blijft iedereen net wat langer zitten, want sommige middagen die vragen niet om gehaast voorbij te gaan. Die vragen om een goed gesprek en een heerlijke maaltijd en een besef dat genieten soms verrassend eenvoudig is. Dus maak van deze woensdag geen tussenstation, maar een bestemming. Schuif aan, proef, deel en geniet. Want dat is precies waar de lunch voor bedoeld is. Eet smakelijk zometeen en veel plezier, hè, bij Pepijn.

0: idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politur te reorganiseren. Dit volgt op berichten over fraude binnen de toeristenpolitie. Een grootschalig onderzoek naar de financiën van de afgelopen 5 jaar is bijna afgerond. Zodra het eindrapport beschikbaar is, worden er harde stappen ondernomen om de situatie bij Politur aan te pakken. De Koningin Emma-brug in Curaçao is verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Dit gebaar toont solidariteit met Venezuela dat getroffen is door 2 zware aardbevingen. De Curaçaose overheid biedt steun aan het Venezolaanse volk, terwijl zoek- en reddingsacties prioriteit hebben. Het dodental staat op ruim 1900 met tienduizenden gewonden en vermisten. Dan nog internationaal nieuws. Bij antimigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn dinsdag ongeveer 900 mensen opgepakt, meldt de politie. Duizenden mensen gingen de straat op. De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, maar er waren plunderingen en gewelddadigheden. In Johannesburg schoot de politie iemand dood bij plunderingen van onofficiële winkeltjes van buitenlanders. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. In Thessaloniki zijn 3 aanslagen gepleegd op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie. 5 mensen raakten gewond, waaronder de ouders van politicus Afroditi Nestora, die met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De moeder verkeert in levensgevaar. Premier Kyriakos Mitsotakis heeft zijn afschuw over de terroristische aanslagen uitgesproken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, irisi bi, bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di enya, y 1500 florin di gasolin di aso gas y ubi pay. Y timas premio banero set di parts di koi man. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 euro in die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Ja, Pepijn hier. Een oprecht goede woensdagmiddag. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Should I do it? The Pointer Sisters hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. Morgen is het dag van de vlag en hopelijk ben jij dan vrij. Wat gaan we allemaal doen? Nou, laat ik beginnen bij het tweede uur. We hebben vandaag opmerkelijk veel jarigen weer, waaronder Blondie. Terwijl Debbie, Harry en nog meer mensen achter hele bekende nummers, daar hoor je later meer over. Zometeen de quote van de dag, die gaat over de dood van de leadzanger van de Village People, Victor Willis. Is gisteren net bekend geworden dat hij is overleden. We spelen natuurlijk in dit uur ook nog, dit eerste uur, ook nog de muziekquiz. Laten we een heerlijk diner voor twee bij Il Forno. En zo rond 1:20 neem ik het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. Maar nu tijd voor het nieuws uit Nederland.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, er speelt natuurlijk van alles in Nederland. Zoals het vertrek van Ronald Koeman. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Een oprecht goede woensdagmiddag voor jou trouwens, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn en alle luisteraars.
0: Maar we beginnen bij Rob Jetten. Het is vandaag Katie Coty. Ter ere van het afschaffen van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat gebeurde vandaag op 1 juli 1863. Dat is 163 jaar geleden. Jetten hield een toespraak bij de Nationale Herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. En daarbij zei hij, deze energie gaat niet meer weg. Wat bedoelde hij daarmee?
2: Nou ja, we weten natuurlijk dat onze vorige premier Mark Rutte al eerder al heeft gezegd dat er echt wat moet gebeuren als het gaat om de erkenning natuurlijk, hè, van onder andere de slachtoffers van de slavernij en überhaupt de slavernij, dat dat erkend moet worden. En nu zien we eigenlijk dat, Jetten zegt van, nou ja, het hele proces verloopt niet heel erg soepel van het proces van heling en herstel. Dus ja, hij zegt er is al wat vooruitgang, maar het moet beter en het moet sneller. En we moeten niet bang zijn om het beest in de bek te kijken. Dat zei hij dus vandaag ook weer. En hij pleit ook ervoor om ieder jaar op 1 juli op alle overheidspanden in ons land de vlag te hijsen voor Katie Coty. Dus nou ja, het staat in ieder geval weer hoog op de agenda. Want de kritiek is een beetje dat het een beetje is weggeëpt. Dat, ja, dat het niet echt hoog op de agenda staat dus in ons land.
0: Nee, hij zei ook, discriminatie en racisme zijn in Nederland nog altijd structureel aanwezig en diep geworteld.
2: Ja, ja, hij zegt ook van, iedereen moet zich altijd uitspreken tegen racisme. Want kijk, wat wel opvalt is natuurlijk, de laatste tijd zie je ook wel heel veel bijzondere dingen weer gebeuren, ook in ons land. Als het gaat om, als je kijkt naar bijvoorbeeld een demonstratie tegen een AZC of zo, dan zie je toch wel bijzondere dingen naar voren komen. Zoals het gaat om het woord omvolking bijvoorbeeld. Dat is echt een heel dubieus woord. Maar dat soort termen worden weer gebruikt en ons volk eerst. En dus ja, je ziet toch dat het toch wel weer actueel is in deze tijd. En ook als het gaat om discriminatie op de werkvloer, dat mensen met een kleurtje toch iets harder moeten werken om de baan te krijgen. Ja, dat merk je toch in de praktijk.
0: Nou ja, en wat mij verbaasde, de drie voetballers die de strafschoppen misten namens het Nederlands elftal waren alle van kleur. En die worden nu geconfronteerd met enorm online racisme.
2: Ja, daarom. En ik denk ook dat racisme en discriminatie, dat dat nog steeds een heel groot probleem is. Alleen ik vrees toch ook wel dat er een bepaalde generatie nog is in ons land die zoiets heeft van, ja, dit moet toch allemaal kunnen, dit soort uitspraken. En ik merk toch wel, de nieuwe generatie is er toch meer mee bezig. En denken toch meer na hoe je dingen zegt. En ik merk het aan mezelf ook hoor. Ik denk toch wel drie keer na voordat ik iets roep. Dus dat werkt wel, denk ik. Iets meer bewustwording.
0: Dan de moordzaak, mogelijke moordzaak, rondom Glenn V. Hij is 39, hij was bekend van allerlei tv-programma's. Hij zou zijn vrouw, ook de moeder van zijn dochter van 40 jaar, zou die hebben vermoord. Die zaak trok veel aandacht omdat er toen twee moordzaken waren waarbij allebei de vrouwen werkten bij de ABN AMRO. Die zaak had, hadden niks met elkaar te maken. Maar hij zegt nu, ja, ik heb het niet gedaan. Nou heb ik me een beetje in die zaak verdiept. Het zou zo kunnen zijn dat hij het niet gedaan heeft.
2: Ja, precies. Het Openbaar Ministerie zegt ook dat de zaak heel erg ingewikkeld is, omdat de doodsoorzaak nog altijd niet vaststaat op dit moment. De vrouw werd dus eind maart overleden aangetroffen in bad met water. En eigenlijk is justitie nog steeds druk bezig met onderzoek. Hè? Want er zijn 4 mogelijke scenario's. Je moet denken aan zelfmoord, een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. Ja, en dat laatste wordt toch wel op dit moment als het meest waarschijnlijk beschouwd. Maar ja, die Glenn, dat partner van die vrouw, die ontkent alles. Die zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Maar er wordt ook gesproken over mogelijke vergiftiging. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit voorlopig gaat. En hij wordt ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dus ja, hij ontkent echt alles. Dus ik heb echt ook werkelijk geen idee waar dit gaat eindigen. Maar het was ook een heel normaal stel. Hè? Als je die foto's ziet op internet, gewoon echt een jong en hip stel. Dat je denkt, wat is daar misgegaan in dat huis?
0: Maar hij heeft, zeg maar, in de publieke opinie, hè, althans wat je in de kranten leest, heeft hij de schijn wel tegen. Waarom is dat?
2: Ja, omdat hij eerder volgens mij ook, hij heeft eerder al een relatie gehad. En het was ook geloof ik een beetje een dubieuze relatie met ook nodig mishandelingen en zo, geloof ik. Dat speelde er geloof ik, maar de timmeren niet op vast. Maar het was wel een bijzonder figuur, want hij dook ook op in heel veel tv-programma's zoals Lang Leef de Liefde. En hij heeft ook met die bekende pianiste, geloof ik, De Hond, Iris ja. De Hond, heeft hij mee gehad. Ja, ik weet het niet goed wat er allemaal speelt achter de voordeur, maar ik vind het wel bijzonder dat die doodsoorzaak gewoon nog op dit moment niet vaststaat. Dat vind ik toch wel opmerkelijk.
0: Het is definitief. Komende jaarwisseling mag in Nederland definitief geen vuurwerk door de normale burger meer worden afgestoken. Dat wisten we toch eigenlijk al?
2: Ja, dat wisten we al, maar nu is het echt definitief op 1 augustus. Dan gaat het landelijke vuurwerkverbod in. En dat betekent dat, dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Maar clubs en verenigingen en de andere groepen mogen dus mogelijk misschien wel vuurwerk afsteken als ze een vergunning krijgen van de gemeente. Mensen kunnen ook nog hun vuurwerk inleveren. Dan komen van die speciale inleverdagen. Maar ja, het verbod is nu wel definitief een feit. En ik ben toch wel heel erg benieuwd of we dan toch nog centrale vuurwerkshows gaan krijgen of zo. In het centrum bijvoorbeeld van Den Haag of Amsterdam. Want daar, ja, dat mag in principe wel. Maar ja, ik neem aan dat het wel een beetje bijzonder is. Want waarom krijgt een vereniging wel een vergunning en mag een particulier helemaal niks? Dus ja, ik ben benieuwd. En de handhaving blijft sowieso altijd een issue. Hè, want er wordt heel veel vuurwerk uit het buitenland gehaald.
0: Dan tot slot de belangrijkste bijzaak. Ronald Koeman heeft toch vrij snel na de blamage op het WK zijn opstappen bekendgemaakt. Dus hij is weg. En nu vinden veel mensen het tijd voor een vrouw aan het roer bij Oranje. Dat blijkt uit een onderzoek wat jullie hebben verricht.
2: Ja, precies. En de naam Sarina Wiegman, die wordt op dit moment genoemd. Die zou dan de mogelijke nieuwe trainer moeten worden, blijkt uit ons onderzoek. Maar een meerderheid gaat ook voor nog een man hoor, Arne Slot. Zou mogelijk een opvolger kunnen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het wel triest dat zo'n iemand dan weer zo lekker bij het afval wordt gezet, zoals zo'n Koeman. En zoek het maar uit. Ja. Dus ik vind het wel, hij heeft ze hier nog niet gelicht en er wordt alweer gesproken over een nieuw iemand. Dat vind ik dan toch net een beetje snel gaan, eerlijk gezegd.
0: Maakt mij niet uit of het een man of een vrouw is, als we maar een keer een WK winnen. Dat lijkt mij wel leuk.
2: Ja, maar ja. Hangt het dan echt helemaal vast aan een bondscoach? Het ligt ook aan de spelers natuurlijk. Maar goed, hij kiest natuurlijk wel spelers uit natuurlijk.
0: Het ligt aan de combi.
2: Zo'n bondscoach. Ja, combi. Mark. Is het.
0: Wij spreken elkaar morgen niet, want dan is het hier dag van de vlag Dia di Bandera. Ik zou zeggen, tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

Aerosmith, I don't want to miss a thing. Dan, hey. Pardon. Ik verslip van schrik. Toen werkte de apparatuur per 1 seconde. Zo, dat is beter. Toen werkte de apparatuur.

Victor Willis, de oprichter en leadzanger van de legendarische Village People, is overleden. Dat maakte de band gisteren bekend via Facebook. Willis werd 74 jaar. Met groot verdriet melden we het overlijden van Victor Willis, leadzanger van The Village People, schreef de groep. Volgens de verklaring overleed hij na een korte, maar agressieve ziekte. Willis groeide op in San Francisco als zoon van een baptistenpredikant. In de kerk van zijn vader ontdekte hij zijn zangtalent. In 1977 werd hij benaderd door de producer Jack Morali om te zingen op het debuutalbum van Village People. Willis werd niet alleen de stem van de groep, maar schreef ook mee aan grote hits als Macho Man en natuurlijk YMCA. Dat nummer is een dusdanig cultureel fenomeen in Amerika dat het opgenomen is door de Amerikaanse Library of Congress in de National Recording Registry. Opmerkelijk genoeg was de echte YMCA aanvankelijk helemaal niet zo blij met het lied. De organisatie spande zelfs een rechtszaak aan wegens merkinbreuk. Maar toen bleek dat de populariteit van het nummer zorgde voor een enorme toestroom van nieuwe leden en een flinke imagoboost, werd de zaak ingetrokken. Over de betekenis van de tekst bestaat al decennia discussie. Veel mensen zien YMCA als een gay anthem. Volgens Victor Willis zelf was dat nooit zijn bedoeling. Hij schreef alle songteksten en verklaarde later: er zat geen gay lading in het nummer toen ik het schreef. Hij baseerde de tekst op zijn eigen jeugdherinneringen aan YMCA-centra in steden als San Francisco en New York, waar jongeren samenkwamen om te basketballen, zwemmen, sporten of gewoon rond te hangen. Uitdrukkingen als hang out with all the boys waren volgens hem typische jaren 70 uitdrukkingen voor vriendschap onder mannen. Toch kreeg het lied een tweede betekenislaag. Village People, de groep, werd bewust gecreëerd voor de gay disco scene met iconische gay figuren als de politieman, de cowboy, de motorrijder en de bouwvakker. Daardoor zagen velen in regels als Many Ways to Have a Good Time en Young Man, There's No Need to Feel Down een knipoog naar het gay uitgaansleven in de jaren 70. Willis had daar uiteindelijk vrede mee. Hij ontkende dat het zijn oorspronkelijke bedoeling was, maar vond het prima dat de LGBTQ-gemeenschap het nummer als eigen anthem omarmde. Vorig jaar trad hij met The Village People nog op tijdens een inauguratiebijeenkomst van president Donald Trump. Dat leidde natuurlijk tot kritiek, waarop Willis reageerde met de woorden: we weten dat sommigen hier niet blij mee zullen zijn, maar wij geloven dat muziek gespeeld moet worden zonder rekening te houden met politiek. Volgens Willis was het tijd om het land te verenigen met muziek. En dat is de quote van de dag. YMCA stond begin 1979 in vrijwel elk land op nummer 1 en groeide uit tot een van de best verkochte singles aller tijden. Met het overlijden van Victor Willis verliest de muziekwereld de stem achter een van de meest herkenbare meezingers uit de popgeschiedenis. Daar gaan we.

0: sportthuisfm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling... efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie... en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert...
5: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland... en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It All Happens at Jan Tiel Beach.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Gebrek aan grip op sekswerk. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao... brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Nita geeft de minister toe... dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad... en risico's voor de volksgezondheid. Sinds het bekende openluchtbordeel Campo Alegre tijdens de coronacrisis sloot... is de prostitutie over het eiland verspreid. Het gebeurt al lang niet meer alleen in de achterstandswijken... maar inmiddels ook midden in het stadscentrum. Omdat alles zich nu in de illegaliteit afspeelt... is er volgens de minister geen enkel zicht op de sector. En het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politour grondig te reorganiseren. Dat meldt het CTB na aanleiding van berichten in de media over fraude binnen de toeristenpolitie. CTB, dat de stichting financiert, laat weten dat een grootschalig administratief onderzoek naar de boeken van de afgelopen 5 jaar inmiddels in de afrondende fase zit. Dit onderzoek volgt op een audit dat het CTB liet uitvoeren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is Paradise FM.
7: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
9: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet.
4: bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
10: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
12: Wil jij meer over het lokale nieuws horen? Wel, I'm your man.

0: Do it with me. Ja, natuurlijk. En ik ga het zo meteen met Vanessa doen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen een oprecht goede woensdagmiddag trouwens. Zometeen gaan we de muziekquiz spelen. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Il Forno. Zometeen neem ik het blok aan het nieuws door. Maar wat gaan we in het tweede uur doen? Natuurlijk de spotlight. Nou, er zijn weer een hoop jarigen vandaag. Fred Snyder is jarig. Dat is de leadzanger. Misschien zegt die naam hier niet meteen wat. Van de B-52's, dus je hoort The Love Shack. Natuurlijk, Blondie is vandaag jarig. Dus ik ga Call Me draaien. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan, want er zijn een hoop jarigen. Daarover later meer, nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: In oprecht, goede woensdagmiddag ook voor jou, Vanessa.
2: Een hele goede woensdagmiddag, Pepijn. Het is een beetje een vrijdag, hè, vandaag.
0: Nou ja, ja en nee, want wij zitten er morgen gewoon wel bij de radio. Dan doe ik een soort weekendversie van dit programma. En jij ook van jouw programma.
2: Maar de rest van het eiland is vrij. Dus ik voel wel gewoon, het hangt in de lucht.
0: Jij voelt een weekendvibeje.
2: Ja, die hangt zeker in de lucht. Heb jij dat niet?
0: Ik verheug me op de rit morgen. Ik denk dat het heerlijk rustig is.
2: Ja, dat denk ik.
0: Want ik vind het hier naartoe rijden en terugrijden, dat is niet mijn feestje vaak.
2: Ik denk inderdaad. Deze wegen zijn, die zullen morgen rustig zijn. Ik denk meer de weg richting Westpunt wat drukker is.
0: Ja. Waarschijnlijk wel.
2: Heerlijk, joh. Oh, lekker op
0: maar zodra ik hier morgen klaar ben, dan ga ik lekker in het zonnetje liggen. Althans onder mijn parasolletje en af en toe een baantje trekken.
2: Ja. Oh, wat een heerlijk. Wat een lekker leven heb jij, Pepijn.
0: Ja, je hoort mij niet klagen.
2: Nee.
0: Hey, iets heel anders. Het was net ook in het lokale nieuws te horen. Het is de opening ook van het Antilliaans Dagblad.
2: Ja.
0: Er is geen grip op sekswerk. Dan denk ik, ja, wat is hier het nieuws van? Dat weten we toch allemaal al. Sinds Campo dicht is, is het een grote puinzooi.
2: Ja, dat is zo. Ik denk dat de reden dat dit bericht geschreven is en dat dit nu zo naar buiten wordt gebracht, is dat er gewoon aandacht voor moet komen. Hè? Er moet een spotlightje op. Want het moet veranderen. Het is namelijk een onwijs risico wat we nemen met z'n allen.
0: Ja, we hadden natuurlijk Campo. Daar kon je van vinden wat je wilde. Ik vond daar ook wat van. Dat was niet per se positief. Ik vond het vooral een zielig geheel. Hè. Daar zaten even uit mijn hoofd, hoor, weet ik wel, 100, 150 vrouwen. Die werden één keer per drie maanden kwam er een nieuwe lading. En dan werden ze weer van het eiland afgezet, gebonjourd. Nadat ze dus drie maanden lang geld hadden verdiend met sekswerk. Maar het voordeel, laat ik het eens voor Campo opnemen. Er was controle, er was veiligheid, er was bewaking. Je moest volgens mij toegang betalen. En er waren artsen daar, heb ik me laten vertellen, die in ieder geval waakten voor de gezondheid van die vrouwen. Dat is een hele andere situatie dan nu. Want ik weet van mensen bij monumentenzorg. Het wordt in Scharlo is er heel veel prostitutie in panden van monumentenzorg. Daar zijn ze helemaal niet blij mee. Maar het is allemaal natuurlijk hartstikke illegaal.
2: Ja, vreselijk.
0: Met alle gevaren voor die vrouwen. Maar uiteindelijk denk ik dan ook voor de klanten.
2: Natuurlijk ook voor de klanten. Ik bedoel, ja, als er geen zicht op is en mensen doen het onveilig. En mensen doen het met veel mensen onveilig.
0: Dan, of ze worden beroofd.
2: Dat ook. En vrouwen kunnen zwanger raken. Nou ja, je kan nog wel eventjes doorgaan wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En het is natuurlijk, het verzorgt een hoop overlast. Het ding is wel, je kan het als overheid niet loslaten. Want het is nou eenmaal zo dat er ontzettend veel behoefte aan is. En daarom is zo'n Campo super. Kijk, ja, jij zegt ik ben er nooit geweest. Of tenminste, ik weet niet, dat zei je niet, maar je hebt er niks mee. Ik ben er persoonlijk nooit geweest. Dus ik zou dat ook niet kunnen beoordelen. Maar ik weet wel dat het door heel veel mannen en vrouwen ook goed bezocht werd. Dus ja, die behoefte is er. En daar moeten we wat mee. Want het gebeurt linksom of rechtsom toch wel.
0: Ik ben één keer in Campo geweest. Er werden feesten georganiseerd. En iemand zei toen, het is 15 jaar geleden of zo. Ja. Je moet een keer mee. Nou, toen was ik daar en dacht, ik word hier niet vrolijk van.
2: Nee, kan ik me heel goed voorstellen, hoor.
0: Maar goed, ik ben Amsterdammer. Ik ken het Red Light District. Daar heb ik in mijn studententijd als portier gewerkt. Daar werd ik ook niet vrolijker van.
2: Nee. Maar goed, Pepijn, een hoop mensen worden er super vrolijk van. In ieder geval voor een kort momentje. En die hebben daar veel behoefte aan. Dus we moeten daar wat mee.
0: Ik ben ook niet van de SGP. Prostitutie hoeft voor mij niet verboden te worden. Maar nee. Ik denk wel dat je het moet reguleren. Absoluut. Waardoor het op een veilige manier voor de vrouwen, als wel de klant, kan geschieden.
2: Ja, want ik heb wel gehoord van mensen dat het echt uit de hand begint te lopen. Ook he, op de stoep in de stad en waar de toeristen ook lopen, waar mensen met kinderen lopen. Ja, dat is gewoon, lijkt mij, en dat is nog denk ik het minste waar we ons zorgen over moeten maken. Want inderdaad, die volksgezondheid en veiligheid. Nou ja, goed. He, dit moet anders.
0: Nou ja, dat had je dus terug naar de jaren 80 in Amsterdam. Begin jaren 80 had je prostituees tippelen bij de Utrechtse straat. Ja. Dat kan ik me als kind nog goed herinneren.
2: Ja, ja, ja. En je hebt natuurlijk ook de meiden van de Keileweg. Hè? Ik bedoel, er zijn
0: allerlei. Oh ja, ja. Documentaire serie.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Allerlei van die beruchte plekken. Ja, nou goed.
0: Iets heel anders.
2: Ja.
0: Het CTB gaat Polytour reorganiseren naar al die signalen van fraude. Daar hadden we gisteren uitgebreid over bericht. Ondertussen zegt de man waar het volgens mij over gaat, meneer Humphrey Joseva, zegt elk jaar heeft een accountantskantoor de jaarrekeningen gecontroleerd. Er is niks aan de hand. Ik heb wel eens een reisje gemaakt naar het buitenland, maar dat is logisch. De CTB heeft altijd waardering uitgesproken voor de manier waarop Polytour jaarlijks de jaarrekeningen indienen. Vrij kort samengevat, het is voorpagina nieuws bij het Antilliaans Dagblad. Er is niks aan de hand en ik heb niks gedaan.
2: Ja, nou ja, dat kan. Laten ze het inderdaad onderzoeken. Ja, kijk, aan de ene kant denk ik, ja, als je het wel hebt gedaan, dan is dit wel het moment om misschien even eerlijk te zijn. Want dan komt het toch wel boven. Maar nou ja, voor hetzelfde geld is het waar wat hij zegt. En is het overdreven. Kijk, als het allemaal uitgezocht wordt, dan, en hij heeft aangegeven dat hij mee wil werken aan deze onderzoeken. Nou ja, dan zal de waarheid boven tafel komen. En dan horen we het, merken we het vanzelf wel, of die man gelijk heeft of niet.
0: Dan ander nieuws, kleine criminaliteit. Nou ja, klein, wel altijd heel vervelend. Bij Viergos aan de Pletterijweg heeft een inbraak plaatsgevonden. Toen de manager maandagochtend vroeg zijn kantoor binnenkwam, ontdekte hij een gat in het dak van het pand. En de inbreker of inbrekers zijn daadwerkelijk de kluis ingegaan.
2: Oh.
0: Ja, er is ook nog een overval geweest bij de McDonald's aan de Dr. Maalweg. Gisteravond om 10:20. Volgens de politie zijn de daders via het raam van de drive-thru naar binnen gegaan en hebben ze de kassa met contant geld meegenomen. Volgens de politie zou het niet de eerste keer zijn dat die McDonald's aan de Dr. Maalweg het doelwit is van een overval.
2: Ja, die inbrekers die nemen ook wel wat risico's, hè, soms door een gat in het dak. Weet je, Pepijn, zal ik eens even kort een verhaal vertellen?
0: Nou ja, je bent er toch.
2: Ik ken namelijk iemand en het is niet.
0: Wie is inbreker?
2: Ik ken iemand die iemand kent, die iemand kent die een neef heeft en die nicht. Nee, nee, ik ken die persoon persoonlijk.
0: Okay. Hè?
2: En die heeft dus een vakantiehuis in Frankrijk.
0: Ah.
2: En die kwam daar, nou ja, twee keer in het jaar kwam hij daar. En die kwam daar dus weer.
0: Amen. Volgens de politie zou het niet de eerste keer zijn dat die McDonald's aan de Dr. Maalweg het doelwit is van een overval.
2: Ja, die inbrekers die nemen ook wel wat risico's, hè, soms door een gat in het dak. Weet je, Pepijn, zal ik eens even kort een verhaal vertellen?
0: Nou ja, je bent er toch.
2: Ik ken namelijk iemand en het is niet.
0: Wie is inbreker?
2: Ik ken iemand die iemand kent, die iemand kent die een neef heeft en die nicht. Nee, nee, ik ken die persoon persoonlijk.
0: Okay.
2: En die heeft dus een vakantiehuis in Frankrijk.
0: Ah.
2: En die kwam daar, nou ja, twee keer in het jaar.

0: de open haard. En op het moment dat hij in de open haard keek, zag hij allemaal vieze vloeistof naar beneden. Ja, het is lunchtijd, het is vreselijk. Maar politie erbij gehaald, daar is dus een inbreker die heeft geprobeerd om via de schoorsteen naar beneden te klimmen. En die is vast blijven zitten. Als je vakantiehuis is, dan kom je niet dezelfde dag nog thuis.
1: Het
0: kan een half jaar duren.
1: Mais oui.
0: Die man heeft daar, die heeft daar gezeten. Die is helemaal dood gegaan.
1: Ja, verschrikkelijk,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Maar ja, goed, weet je, die inbrekers, soms nemen ze een risicootje. Een raampje in kinkelen, een gat in het plafond. Ja, mocht je een inbreker zijn, doe voorzichtig. En zoek eigenlijk gewoon maar een andere baan.
1: Ja, dat laatste zou mijn advies zijn. De instabiliteit in Venezuela vormt een directe bedreiging voor de veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat staat in de recent uitgekomen Defensienota 2026... met de saaie titel Samen Voorwaarts. Volgens de nota kunnen spanningen tussen Venezuela en Amerika leiden tot verstoringen in de regio. Afsluiting van het luchtruim, dat weten we natuurlijk allemaal. Ja. Dat was in januari zo, begin januari. Feitelijk zeggen ze, het moet hier gewoon uitgebreid worden. Er moet een uitbreiding van de permanente maritieme aanwezigheid in het Caribisch gebied vanuit Defensie komen. En daar, dat lijkt me heel zinnig.
0: Ja, zeker. Als het nodig is, dan is het nodig.
1: Ja, dan tot slot. Het is Dia di Bandera morgen. We gaan dat vieren met plechtigheden en met nationale trots natuurlijk op ons elftal.
0: Zeker. Ja, ik zei, het is gewoon een beetje een extra vlaggenliefdesgevoel dat we hebben dit jaar. Het is ieder jaar natuurlijk al zo op 2 juli, maar dit jaar is het toch wel een beetje extra bijzonder.
1: En weet je waarom het op 2 juli is?
0: Nou, vertel eens.
1: Ik tot 10 seconden geleden ook niet, hoor. De oorsprong van de dag gaat terug naar 2 juli 1951... toen de Eilandsraad voor het eerst bijeenkwam. Dat moment wordt gezien als het begin van een nieuw politiek tijdperk op het eiland. En sinds 1984 is het officieel Dia di Bandera.
0: Prachtig. Laten we het lekker vieren morgen.
1: En het is vandaag 1 juli. Heb je je kentekenplaat al?
0: Ik hoor rekels, Pepijn. Wil je het nooit meer vragen aan me?
1: Mocht je je kentekenplaten ook nog niet hebben, dan ben je vanaf nu beboetbaar door de politie. Die gaat per 1 juli, dat is vandaag, er uitgebreid op controleren. Wij spreken elkaar vrijdag weer voor het lokale nieuws. Morgen doen we de vakantieeditie van onze beide programma's. Ik zou zeggen, tot vrijdag.
0: Ja, ik hoop niet dat ik in de gevangenis zit, Pepijn. Want ik weet niet of de politieagent

0: Jagger krijgt geen satisfaction. Dat komt omdat hij niet naar Il Forno gaat.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Maar jij wel. Gratis en voor niks. Nou ja, je moet er wel iets voor doen, maar niet heel veel. Je moet namelijk de intro-quiz van vandaag oplossen. Want in de muziekquiz hebben we vandaag een intro. Is die moeilijk, Pepijn? Nee. Ik had hem meteen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik had de groep goed, maar het nummer verkeerd. Ik had een andere hit van de groep. Maar ik ga je straks een aanwijzing geven. Ik ga eerst natuurlijk eens even kijken of Il Forno een beetje aardig scoort daar op Den Oude Vertrouwde TripAdvisor. Wij vinden een recente recensie van Michel P. Die woont in Hamilton, Canada. En die heeft tijd om bijdragen te schrijven, want hij schreef er maar liefst 482. Hij geeft 5 bolletjes, groene bolletjes, aan Il Forno. Ik heb het afhalen deze keer gedaan, maar met deze ervaring moet ik terugkomen voor een editje. Dit was de Mahai-locatie. Ik bestelde de Quattro Stagioni en de Toscana. Zalm is daarvan het hoofdingrediënt. Beide waren fantastisch. Nu ga ik de pasta een keer proberen. Kan niet wachten. Nou, wat wil je nog meer horen? Ik heb nog een recensie, ook uit even kijken, Amerika. Dit keer uit New York. Shelley uit East Hampton zegt: pizza en pasta waren geweldig. Zou het zeker aanraden. Ja, wat wil je nog meer? Op naar Il Forno dus. En als het aan jou ligt, en je weet hem, gaat er zijn voor niks.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is een beetje kort, hè? Morgen een vrije dag, weet je wat? We doen hem nog een keer. Van welke plaat is dit het intro?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat is mijn aanwijzing. Het is geen ABC'tje. Van welke plaat is dit het intro? De Rolling Stones, Mick Jagger, was hij kon geen satisfaction krijgen. Richard Marx wel, die is complete satisfied. Die is dus blijkbaar wel bij Il Forno geweest. Weet jij het antwoord? 6751031. Straks, na 1 uur, de Spotlights met Blondie. Die is namelijk vandaag jarig. Maar eerst dus Richard Marx.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Bouwmix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Sydney Bicho Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af voor waarnemend gouverneur Ruud Sella Jansen. Justiana, voorgedragen door de partij MFK, heeft een achtergrond in het onderwijs en was eerder vakbondsleider en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. Minister Selten Hato van Justitie waarschuwt voor de risico's van het gebrek aan controle op sekswerk op Curaçao. De overheid heeft de grip op de sector verloren, wat leidt tot mensenhandel en gezondheidsrisico's. De toekomst van het gesloten openluchtbordeel Campo Alegre is onzeker, omdat banken geen rekeningen voor sekswerk willen openen. Het ministerie onderzoekt nieuwe regels om de sector te reguleren. Dan nog internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. Bij antimigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn dinsdag ongeveer 900 mensen opgepakt, meldt de politie. Duizenden mensen gingen de straat op. De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, maar er waren plunderingen en gewelddadigheden. In Johannesburg schoot de politie iemand dood bij plunderingen van onofficiële winkeltjes van buitenlanders. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
8: Refort. Hey, kibo te pone de bomanche. Basta Carrefour y check ture producto nan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax the Swiss gym match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio durcima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba te banda bow, bin join e hola blau.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
10: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel
11: dit is Blondie met Call Me, want Debbie Harry is vandaag jarig.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goeie woensdagmiddag. Exact 8 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Waarin we natuurlijk de spotlights doen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Debbie Harry dus. Ook wel beter bekend als Blondie. Hè. Eigenlijk heet de groep Blondie, maar iedereen noemt haar ook Blondie. Ze is geboren in 1945, dus vandaag de respectabele leeftijd alweer van 81 jaar bereikt. Ik ben een stuk jonger dan zij, maar ik vond haar in de tijd, in de jaren 80, bijzonder aantrekkelijke zangeres. Call Me van Blondie. Nummer stond 6 weken op nummer 111 in de US of E. Haalde ook de hoogste positie in Engeland en groeide uit tot de best verkochte single van heel 1980 in Amerika. Was een wereldhit. Het werd geschreven als titelsong voor de film American Gigolo met Richard Gere. Debbie Harry schreef de tekst vanuit het perspectief van een mannelijke escort die beschikbaar is voor ontmoetingen. Op de uiteindelijke plaats op Call Me hoor je eigenlijk de hele groep Blondie als band niet terug. De groep nam het nummer eerst op in New York, maar Giorgio Moroder, de producer, vond het niet strak genoeg. Daarom liet hij werkelijk alles opnieuw inspelen door sessiemuzikanten in Los Angeles. Alleen de stem van Debbie Harry bleef behouden op de originele opname. Wie is er nog meerjarig? Nou, Fred Schneider. Dat is de markante frontman en mede-tekstschrijver van de B-52's. Hij viert vandaag zijn 75ste verjaardag. En als er één nummer onlosmakelijk met deze Fred Schneider verbonden is, dan is het wel de Love Shack. De inspiratie voor die Love Shack kwam van een echt uitgaansadres buiten Athens in de Amerikaanse staat Georgia. De naam daarvan was Hawaiian Hale. Een populaire Afrikaans-Amerikaanse muziekclub waar de jonge leden van de B-52's graag kwamen. Van buiten zag het gebouw er niet bijzonder uit. Een eenvoudige, iets wat vervallen houten loods met een roestig golfplaten dak. Maar volgens Fred gebeurde er binnen juist de magie. Hij zei later in een interview: het zag eruit als een simpele hut. Maar zodra je de deur opende, stond er een geweldige band te spelen en was het één groot feest. Dat contrast tussen die onopvallende buitenkant en een bruisende sfeer van muziek, dans en vrijheid vormde de basis voor wat uiteindelijk het nummer Love Shack zou worden. Van de B-52's, genoemd naar de bekende cocktail trouwens. Toen Love Shack in 1989 verscheen als derde single van het album Cosmic Thing, geloofde de platenbazen er aanvankelijk totaal niet in. Ze vonden het nummer simpelweg te vreemd voor op de radio. Fred Schneider besloot daarom zelf op promotietour te gaan en bezocht persoonlijk alle radiostations om het lied onder de aandacht te brengen. En met succes van het nummer groeide uit tot een wereldhit en bereikte de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Fred Snyder dus, van de B-52's. Ik dacht serieus dat het afgeleid was van de welbekende cocktail. Het is eigenlijk een soort mix van twee dranken. Het is niet echt een cocktail, maar het is helemaal een oplettende luisteraar stuurde. Nee, het komt van een kapsel. Ze hebben zichzelf genoemd naar het zogenaamde Beehive Hairstyle. En een van de leden van de B-52's heeft, dat kan je in de videoclip zien, ook dat kapsel. Het is een soort extravagant hoog kapsel. En dat wordt in de volksmond in het zuiden van de Verenigde Staten een B-52 genoemd. Kate Pearson en Cindy Wilson, de twee zangeressen, die droegen van die Beehive-kapsels. Dan weten we dat ook meteen weer. Heel hartelijk bedankt. Ik ben altijd blij met zeer oplettende luisteraars. Hey, wat gebeurde er nog meer op 1 juli? Nou, op 1956 treedt Elvis Presley op in de Steve Allen Show. Daar zingt hij het welbekende Hound Dog. Dat doet hij heel keurig in een smoking. En hij zingt voor een levensechte Bassethond. De versie die hij zingt is een wat getemde, wat bravere versie naar eerdere controversies. We zitten in 1956 over al zijn heupbewegingen van Elvis de Pelvis. In 1979 op 1 juli lanceert Sony de Walkman in Japan. De eerste draagbare cassettespeler. Meer dan 385 miljoen exemplaren in allerlei formaten worden verkocht. Het is een revolutie in hoe we naar muziek kunnen luisteren. Dat was dus met een cassette. Kan je nu al bijna niet meer voorstellen. Maar dat was toen echt revolutionair. Wie zijn er nog meer jarig vandaag? Nou, Missy Elliott, de bekende rapster, geboren in 1971. Vandaag 55 jaar geworden. En Evelyn Champagne King. Ze heet Evelyn King, maar die bijnaam, die tussennaam Champagne, is omdat ze als kind van die spuugbubbeltjes blaasde en omdat ze zo'n hele bubbelende persoonlijkheid heeft. Daarom is ze Evelyn Champagne King genoemd. Geboren in 1966, wordt vandaag 66 jaar wereldberoemd geworden met de disco-hit Shame. En die hoor je over pak een meter, een minuutje. Het verhaal achter de doorbraak van Evelyn Champagne King is te mooi om waar te zijn, maar het is echt waar. Zij werkte als tiener, ze was nog heel jong, als schoonmaakster bij een platenmaatschappij in Philadelphia. Terwijl ze de toiletten aan het schrobben was, hoorde de producer Theodore T. Life haar zingen. En hij was meteen onder indruk. Hij dacht, wat is dit voor gouden keeltje? Ze was pas 17 jaar toen ze Shame opnam. En haar stem klinkt dus al verrassend volwassen. De single verscheen in 1977 op haar debuutalbum en groeide uit tot een enorme hit. Het nummer vertelt het verhaal van een vrouw die gevangen zit in een ongezonde relatie. Ze weet dat ze gebruikt wordt en dat de situatie haar verdriet gaat bezorgen. Maar toch blijft het verlangen bestaan om terug te keren naar die foute man. Het is een lied over verlangen, spijt en emotionele afhankelijkheid. En ik vind het een heel lekker nummer.

0: Fame van Evelyn Champagne King.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Evelyn Champagne King, geboren in 1966, viert dus vandaag haar 66e verjaardag. Wereldberoemd geworden met de disco-hit Shame. Wie is er nog meerjarig? Wie zetten wij vandaag ook in de spotlights? Nou, John Farnham. Hij werd geboren in 1949, is 77 geworden. Hij is een Australische zanger. En je kent hem, hij is wereldberoemd geworden met You're the Voice. Dat nummer stond in Australië 7 weken op nummer 1. En groeide uit tot een soort van bijna officieus volkslied. Opmerkelijk genoeg schreef Farnham het nummer helemaal niet zelf. Het kwam van een Brits schrijversteam. Nou is Australië natuurlijk een voormalig deel van Groot-Brittannië. Maar Chris Thompson, de zanger, voormalige zanger van Manfred Mann's Earth Band, en tekstschrijver Keith Reed van Procol Harum schreven het nummer. De inspiratie ontstond na een hele grote anti-kernwapendemonstratie in Hyde Park in Londen in 1985. Chris Thompson, die wilde daarbij zijn, maar hij miste het protest doordat hij zich had verslapen. Dat idee vormde later de basis voor een lied over betrokkenheid en verantwoordelijkheid. You're the Voice is een oproep om je stem te laten horen. De platenmaatschappij zag aanvankelijk heel weinig in dit hele project en wilde de opnames niet volledig financieren. De manager van Farnham moest zijn eigen huis als onderpand gebruiken om het album mogelijk te maken. En er zitten doedelzakken in dat nummer. Critici vonden dat in de tijd een hele vreemde keuze voor een popsingle. Maar ja, juist door die doedelzakken is het nummer zo ontzettend herkenbaar. Farnham heeft helaas kanker gehad, gaat nooit meer live optreden. Dat heeft hij wel gezegd, maar zijn muziek leeft voort. 20 september van dit jaar vindt in Australië in Melbourne een groot eerbetoon plaats. Onder de titel The Songs of John Farnham, A Living Legend.

0: snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Hij zit erin!
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable

0: nieuws van 2:30.
1: Sydney Justiana beëdigd als gevolmachtigde minister van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Sydney Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af ten overstaan van waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. De post in Den Haag werd tijdelijk vervuld door Errol Bishop na het opstappen van Carlson Manuel vanwege een lopend onderzoek. Justiana, die namens de partij MFK is voorgedragen, heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij was eerder vakbondsleider van CITEC en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. En het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Anita geeft de minister toe dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico's voor de volksgezondheid. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
4: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Dit is Madonna met Who's That Girl hier bij Paradise at Praza FM.

0: Madonna. But who's that girl?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, morgen meld ik mij natuurlijk ook weer. Maar dan hebben we een soort laid-back edition. Je kent me. Ik ga natuurlijk wel wat vertellen over de plaatsen. Maar we draaien wat meer muziek dan normaal. Normaal draaien we al heel veel muziek. Maar dan nemen we ook de actualiteit door. Doen we morgen niet gewoon lekker veel muziek. En natuurlijk wat verhalen achter de platen. Vanavond is het weer eens tijd voor de Alphabet Show. Met vriend en collega Meindert Manshande. Die zit hier vanaf 7 uur. En het thema is vandaag een beetje, zeg maar, schuifelen. Slow dance. Slijmen werd dat vroeger, geloof ik, ook wel genoemd. Slijpen. Slowen. Gewoon slow dance. Dat is vanavond het thema. En daar had ik wel een aardig nummer bij. Namelijk One More Try van Timmy T. In het echte Timothy Torres, maar bekender als Timmy T. Deze ballad werd in maart 1991 twee weken lang de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Timmy T. schreef, produceerde het nummer helemaal in zijn eentje, zonder een grote platenmaatschappij achter zich. Het nummer werd destijds, in 1991, enorm veel gedraaid op schoolfeesten, bruiloften en dus als slow dance nummer, omdat het zo oprecht en kwetsbaar klonk. He, op schoolfeestjes kon je hier rustig dus op slow dansen. Timmy T. nam de demo op met een keyboard dat hij op een rommelmarkt had gekocht. En hij bracht het hele nummer via een klein onafhankelijk label uit. Wat het extra bijzonder maakt dat het toch wereldwijd een hit werd. Het nummer is gebaseerd trouwens op zijn eigen break-up met zijn vriendin. Hij schreef het als echte smeekbede om nog één kans bij haar.

0: dat dancing in the moonlight, hè, dus dansen in het maanlicht van Top Loader, dat is een goed vervolg eigenlijk voor waar je eerst van gaat genieten als je het feel good nieuws hoort.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Je vermoedde het misschien al, maar het is nu eindelijk wetenschappelijk bewezen. Een zonsondergang is goed voor je mentale gezondheid. Wie graag naar een mooie zonsondergang kijkt, heeft daar vanaf nu ook een wetenschappelijk excuus voor. Psychologen hebben namelijk vastgesteld dat een paar minuten naar een ondergaande zon kijken verrassend goed is voor onze mentale gezondheid. Onderzoekers ontdekten dat een zonsondergang een bijzonder gevoel van verwondering bij mensen oproept. Dat gevoel zorgt ervoor dat we even uit onze dagelijkse zorgen stappen en het grotere geheel zien. En precies daar zit volgens de wetenschap de kracht. Zo blijkt dat een zonsondergang een natuurlijke rem zet op piekeren. Terwijl je kijkt naar de voortdurend veranderende kleuren aan de horizon, gisteren trouwens een hele mooie met allemaal paarse, verschuif je je aandacht automatisch van je eigen gedachten naar de wereld om je heen. Daardoor worden de hersengebieden die betrokken zijn bij stress en negatieve gedachtes tijdelijk minder actief. En er is meer. Mensen die zo'n moment van verwondering ervaren blijken daarna ook behulpzamer en socialer te zijn. Dus naar die zonsondergang kijken, dat zorgt er nog voor dat je ook een wat aardiger mens wordt. Het gevoel van verbondenheid met de natuur versterkt namelijk ook onze verbondenheid met andere mensen. Onderzoek wijst bovendien op extra voordelen. Ja, het houdt niet op met het goede nieuws vandaag. Die regelmatige momenten van verwondering worden in verband gebracht met minder angst en depressieve gevoelens. Een betere stemming, meer creativiteit, een betere nachtrust en zelfs een lichte positieve invloed op lichamelijke ontstekingsreacties. Ik zou zeggen, ik ga weten wat ik het eind van de dag ga doen. Wetenschappers zien daarom mogelijkheden om dit soort eenvoudige natuurmomenten vaker te gebruiken bij het voorkomen van burn-out-klachten en somberheid. Het mooie is, het kost niks, het is vrijwel overal mogelijk en je hoeft er geen speciale vaardigheid voor te hebben. Volgens de onderzoekers is zelfs een paar minuten al voldoende. Gewoon even stilstaan, naar buiten kijken en de zon langzaam zien verdwijnen achter de horizon of hem zien zakken in de zee. Een gratis vorm van mindfulness rechtstreeks aangeboden door de natuur. Er is nog een opvallend detail trouwens uit het onderzoek. Honden lijken dit instinctief te begrijpen. Die stoppen regelmatig even als je een wandeling met ze maakt aan het eind van de dag om naar die ondergaande zon te kijken. Grappig, hè? Kortom, vandaag of morgen nog eens even lekker naar de sunset kijken. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Marissa en later natuurlijk met Vanessa. Dit is Sunset en met mij dat, hè, vanavond. Farouko, Shaggy en Nicky Jam. Tot morgen. Nu mag je. This is another one.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Sydney Bicho Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af voor waarnemend gouverneur Ruud Sella Jansen. Justiana, voorgedragen door de partij MFK, heeft een achtergrond in het onderwijs en was eerder vakbondsleider en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. Minister Selten Hato van Justitie waarschuwt voor de risico's van het gebrek aan controle op sekswerk op Curaçao. De overheid heeft de grip op de sector verloren, wat leidt tot mensenhandel en gezondheidsrisico's. De toekomst van het gesloten openluchtbordeel Campo Alegre is onzeker, omdat banken geen rekeningen voor sekswerk willen openen. Het ministerie onderzoekt nieuwe regels om de sector te reguleren. Dan nog internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. Bij antimigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn dinsdag ongeveer 900 mensen opgepakt, meldt de politie. Duizenden mensen gingen de straat op. De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, maar er waren plunderingen en gewelddadigheden. In Johannesburg schoot de politie iemand dood bij plunderingen van onofficiële winkeltjes van buitenlanders. Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union heeft dit woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. De Canadese omroep CBC Radio Canada maakt later dit jaar bekend hoe de inzending wordt geselecteerd. Het festival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

What a Man hier op Paradise FM. Nou, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar en ik ben zo onwijs uitgerust. Niet normaal. Ik ben gisteren ben ik thuis gekomen. Ik denk rond 5 uur. Ik ben gelijk in bed gegaan en ik heb geslapen. Ongelooflijk. Ik ben gewoon nog moe van hoe lang ik heb geslapen. Heerlijk. Soms heb ik gewoon even zo'n dagje nodig. Ja, we hebben natuurlijk het hele WK gehad. Dat is nu officieel afgelopen. Ja, je ritme gaat een beetje in de war. Nou, echt fantastisch. Ik voel me helemaal opgeladen. En dan hebben we ook nog eens morgen een vrije dag. Nou ja, het komt allemaal wel weer mooi samen. Voor nu zit ik natuurlijk voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. En ik heb natuurlijk heel veel...

0: Vooral voel je samen. In iedere wedstrijd kijk je natuurlijk bij de officiële Braza fanlocaties. Dit is Braza FM.
1: You can't touch this.

0: in op Paradise FM. Ik heb ze voor je klaarstaan. Tina Turner, U2 en nog veel meer.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: Je mond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.

Patty Justiana beëdigd als gevolmachtigde minister van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Sydney Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af ten overstaan van waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. De post in Den Haag werd tijdelijk vervuld door Errol Bishop na het opstappen van Carlson Manuel vanwege een lopend onderzoek. Justiana, die namens de partij MFK is voorgedragen, heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij was eerder vakbondsleider van CITEC en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. En het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Anita geeft de minister toe dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico's voor de volksgezondheid. Dat was het. Voor meer nieuws, kijk je op onze website.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, Von Tardy, een hele goede woensdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Tina Turner met The Best.

0: tijd voor de muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een dinerbo voor twee. En deze keer voor restaurant Il Forno. Ja, die heeft natuurlijk twee locaties. Eén op de Karrekasbij en één bij Mahai. En die op de Karrekasbij was ik al vaker geweest. Maar ik ben laatst voor het eerst bij Mahai geweest. Ja, ik ben gewoon gek op pizza. En dit zijn lekkere pizza's. Want het zijn van die dunne, krokante pizza's. Ja, echt heerlijk. Nou, toen laatst dacht ik, nou, misschien toch maar een keertje af van de pizza. Toen heb ik een pasta genomen, een pasta zalm. Ja, ik ben om. Ik ga geen pizza meer eten bij Il Forno. Ik ga voor de pasta. Die pasta was zo onwijs lekker. Nou ja, zo hoor je al, voor iedereen zit er sowieso iets tussen. En dat op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk win jij deze heerlijke dinerbo voor twee bij Il Forno.

van een jong talent in Zweden naar een internationale popster. Sarah Larsson die begon haar carrière al op 10-jarige leeftijd. Toen won ze een Zweedse talentenjacht. En één nummer, ja, die kent iedereen. De eerste tonen, die doen het gelijk. Hier is Symphony van Sarah Larsson en Clean Bennett.

0: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het oude Zegels ziekenhuisgebouw in Otrobanda is definitief verkocht aan Otrobanda Village, een bedrijf van projectontwikkelaar Bas Filippini. Gisteren zijn de handtekeningen gezet bij de notaris. Filippini belooft het cultureel erfgoed te beschermen en wil het complex verbouwen tot betaalbare appartementen en horeca. Het Zegels ziekenhuis staat sinds juni vorig jaar leeg. Sydney Bisho Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af voor waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. Justiana, voorgedragen door de partij MFK, heeft een achtergrond in het onderwijs en was eerder vakbondsleider en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. Bij antimigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn dinsdag ongeveer 900 mensen opgepakt, meldt de politie. Duizenden mensen gingen de straat op. De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, maar er waren plunderingen en gewelddadigheden. In Johannesburg schoot de politie iemand dood bij plunderingen van onofficiële winkeltjes van buitenlanders. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Copa Mundial a llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, has y compra na van en twil. Hoi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, y recibe Bostempel digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya, y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Hoi man. 25.000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florin de beton industrie brieven gaat. Para mais informação, visita finmas.com.
3: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited. Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

voor de liefde van het spel, voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Brasa FM.

0: Jordi hier met The Most Beautiful Girl in the World. Nou, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En daarvoor heb ik Vanessa Werkhoven weer even bij me geroepen. Hallo Vanessa.
1: Hey Marissa.
0: Hallo, ben jij klaar voor een nieuwe vraag? De vraag van vandaag.
1: Ik ben echt zo nieuwsgierig weer.
0: Okay. Nou, ik ben echt heel benieuwd naar je antwoord hierop. Wat is iets wat iedereen minstens één keer in zijn leven moet doen?
1: Volgens mij. Volgens jou.
0: Volgens jou, ja.
1: Oeh, wat iedereen een keer gedaan moet hebben. Ja, nee, ik ga gewoon het eerste zeggen wat in me opkomt. Een kind baren.
0: Oh ja?
1: Dat kan niet iedereen.
0: Ik had niet verwacht dat je dit zou zeggen. Maar ik weet ook niet wat ik wel had verwacht. Huh? Ja, nee, een kind baren?
1: Nou ja, dan denk ik, wat is het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt in mijn leven? Maar ja, dat hangt meteen van alles weer aan vast.
0: Ja, nee, daarom. Ja.
1: Ik ging 18 jaar lang. Dus dit is niet dat iedereen daar dat moet doen en dan dat maar moet laten. Maar dat is wel een ervaring waarvan ik denk, nou, dat zou je een keer mee moeten maken.
0: Ja, ik denk gelijk, maar een kind baren, het is natuurlijk heel breed, toch?
1: Ja.
0: Het is een specifiek moment, de bevalling.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dat bedoel je dus echt... Ja. Je bedoelt echt de bevalling zelf? Of gewoon het
1: nee, gewoon in je hebben? Nee, ja, dat natuurlijk ook. Maar okay. Als je dan iets moet kiezen, dan zou ik zeggen... maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar laten we het eventjes iets wegtrekken. Welke ervaring zou je eigenlijk iedereen gunnen? Dan zou ik zeggen het baren van een kind. Want dat is toch het mooiste wat er is?
0: Nou, ik vind het heel mooi.
1: Nee. Doe mij vandaag maar even.
0: Nee, maar ik vind het mooi dat je dat zegt. Want ik weet niet of iedereen... Ja, ze zeggen altijd het is de ergste pijn die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ja. Maar ik zou het uiteindelijk toch weer overdoen.
1: Maar moet je voorstellen, Maris, hoe bijzonder... dat je gewoon uit je eigen lichaam een kind... op de wereld in je armen sluit en meteen liefde voelt. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk, het doet wel een beetje pijn. Maar weet je, dat is dan, dat vind ik een bijzaak.
0: Oh, wauw. Nou, ik vind het een mooi antwoord. En als tweede, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Wat moet inderdaad iedereen een keertje doen? En dan bedoel je gewoon een ander soort simpelere ervaring.
0: Nee, ik ben gewoon benieuwd, ja.
1: Wat moet iedereen af? Vind ik echt moeilijk, Marissa.
0: I know, dat is heel moeilijk.
1: Jij mag eerst, want ik moet even nadenken nog.
0: Misschien... Nee, dit heb ik natuurlijk wel vaker besproken. En ik probeer ook nog steeds jou zo ver te krijgen. Dat is duiken.
1: Ja.
0: Duiken is gewoon echt het allerlijpste wat je kan doen gewoon.
1: Ja.
0: Dat is zo bijzonder. Je bent zo je bent gewoon echt in een andere wereld.
1: Ja.
0: Het is zo mooi, Vanessa. Wat moet ik doen om jou een keer te laten duiken? Ik zweer het. Ja. En ik weet heel veel, want ik spreek er wel vaker met mensen over... dan mensen die nog nooit hebben gedoken. Dan zeg ik, nou, ga een keer duiken. En ik snap het wel, hè, want het klinkt zoveel meter diep, weet je wel. Je gaat soms wel 10. Ik snap het wel. En als je dan kijkt, 10 meter diep. Nou, kijk naar een gebouw, is 10 meter. Denk je, oh jeetje, is toch wel diep onder water.
1: Ja.
0: Maar je voelt dat niet zo op die manier. Alleen, het is gewoon, je bent zo in een andere wereld. En het is gewoon een bepaalde vrijheid, ik weet het niet.
1: Ja.
0: En het voelt diep, maar het ziet er niet diep uit.
1: Nee.
0: Echt zo.
1: Ja, ik neem het helemaal van je aan. En ik denk ook dat ik het gewoon zo zou doen, hoor. Ik bedoel, wat zijn die bezwaren en die angsten? Die moet je gewoon even aan de kant zetten. Dan moet je het gewoon doen.
0: Ja.
1: Dus je hebt me overtuigd. Ik ga niet meteen dit weekend.
0: Oh, ik wilde net zeggen, zaterdag.
1: Ja, nee, ik blijf bij wat zou iedereen eens een keer moeten doen? Een kind baren. Ja.
0: Nou ja, wie weet ga ik dat van jou ooit een keer meemaken. Jij dat van mij?
1: Ja, precies. Nou ja, op het moment dat jij een kind gaat baren, dan denk je aan dit gesprek.
0: Ja, precies.
1: Dan denk je, Vanessa! Ja.
0: Maar daarna... Ze zei dat het allermooiste was.
1: Heb een keer op deze. Maar daarna okay. Dan ben je het met me eens.
0: Oké, okay, nou, ik hoop dat jij, als jij je duikervaring hebt gehad, dat ook nog steeds hebt.
1: Ja. Eerst jij. Jij eerst.
0: Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: nieuws van 3:30.
1: Sitti Justiana beëdigd als gevolmachtigde minister van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Sitti Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af ten overstaan van waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. De post in Den Haag werd tijdelijk vervuld door Errol Bishop na het opstappen van Carlson Manuel vanwege een lopend onderzoek. Justiana, die namens de partij MFK is voorgedragen, heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij was eerder vakbondsleider van CITEC en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. En het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Anita geeft de minister toe dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico's voor de volksgezondheid. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority.

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

Paradise hoor je hier op Paradise FM. En ik moet zeggen, ja, op Curaçao voelt dat ook echt zo. Another Day in Paradise. We gaan door naar een nummer uit 2008 uit het album Funhouse. Hier is Pink met Sober. I don't wanna...

telt. Elke goal voel je samen. En iedere wedstrijd kijk je natuurlijk bij de officiële Braza fanlocaties. Dit is Braza FM.

Vlag en het Volkslied. Het is een nationale feestdag en daar wordt bij stilgestaan bij de geschiedenis en het, de trotsheid als volk. Over het hele eiland zie je blauw-gele vlaggetjes en er zijn officiële ceremonies, muziek en activiteiten voor jong en voor oud. Ja, het is een dag vol cultuur, verbondenheid en Curaçao's trots. Wij zitten morgen wel voor je klaar van 2 tot 4, dus wij zijn zeker te horen. Maar ik zou zeggen een hele fijne, bijzondere dag morgen. En dan spreek ik je morgen weer.

San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Hij zit erin!
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Bingo-doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli... om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Het oude Zegels ziekenhuisgebouw in Otrobanda is definitief verkocht aan Otrobanda Village, een bedrijf van projectontwikkelaar Bas Filippini. Gisteren zijn de handtekeningen gezet bij de notaris. Filippini belooft het cultureel erfgoed te beschermen en wil het complex verbouwen tot betaalbare appartementen en horeca. Het Zegels ziekenhuis staat sinds juni vorig jaar leeg. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Fenech begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Fenech wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: Max, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op L6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Dit is Brasa

FM. Een hele goede woensdagmiddag. Ik moest heel even nadenken, hoor je het? I was hesitating, maar het is alweer woensdag. Ja, ongelooflijk. Morgen alweer donderdag en dat betekent voor jou een heerlijke, lekkere, vrije dag. Voor ons betekent dat wel gewoon de uurtjes in de studio. Maar ja, de rest van de dag gaan we natuurlijk de vlag vieren, want daar is de dag van de vlag natuurlijk voor, hè? Het gevoel van liefde, van saamhorigheid, van trots op onze vlag, op ons Curaçao, op onze prachtige rots. De rots waar we allemaal op leven en ons allemaal thuis voelen. Ik vind het iets moois. Toch, we zijn een echte smeltkroes. De mensen om ons heen zijn allemaal mensen die, je merkt dat. En dat zeker de maakt mijn zin niet af. Die allemaal van het eiland houden. En je merkt dat. En zeker de afgelopen weken en maanden, kan ik wel zeggen, hebben we dat natuurlijk gemerkt tijdens het vieren van het feit dat we

morgen nog net eventjes iets mooier en iets vreugdevoller gaat worden dan dat het altijd al is. Goed, daarover genoeg. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Tot 7 uur ben ik bij je met een hoop gezelligheid. Ik heb een lekkere prijs natuurlijk die ik weg ga geven. We hebben de muziekquiz. Die ga ik zo meteen ook eventjes spelen natuurlijk. En daar kun je een lekker diner voor 2 winnen bij Il Forno. Verder hoop ik eventjes in te bellen met de leukste voetbalvrouw van het eiland. Ja, ik heb er heel veel voorbij zien komen op de socials de afgelopen weken. Natuurlijk als vrouw van Dien Goré, als moeder van Kenzie Goré, stond zij natuurlijk daar waar iedereen eigenlijk wilde zijn. Hè? Wij moesten natuurlijk, in de buidel tasten om daar een plekje in dat stadion te krijgen. Ja, zij waarschijnlijk ook wel, maar zij moest daar zijn. Zij hoorde daar zijn. Zij is als voetbalvrouw, is dit wat zij doet? Hè? Daar heb ik het ook vaak met haar over. Zij is gewoon, zij volgt de voetballerij en de wedstrijden van haar zoon, van Kenji, en natuurlijk vroeger ook die van Dina. Ik vind het hartstikke leuk om daar met haar over te praten. Zeker nu. Waar is ze? Wat doet ze? Is ze alweer terug op het eiland? Of is ze eventjes richting Europa gegaan? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik weet het nooit met Magali. Het enige wat ik wel weet is dat het nooit saai is en dat ik heel graag met haar ga kletsen vanmiddag. Goed, dus dat hoop ik dan. Verder klets ik ook eventjes met de leukste dierenarts van het eiland. Ja, en zo komen wij onze uurtjes wel door. Oh ja, en tussendoor ook nog wat muziek draaien. Ik heb hier Mr. Big voor je. La, la, la, la.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: 80.
2: Exactement.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert. Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij

0: nieuws van 4:30.
1: Politie start halverwege juli met controle op nieuwe kentekenplaten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Automobilisten op Curaçao krijgen iets meer ademruimte. De politie begint niet vandaag, maar vanaf woensdag 15 juli met de controles op de motorrijtuigbelasting voor 2026. Vanaf die datum moet de belasting voor het hele jaar zijn betaald en moet elk voertuig zijn uitgerust met twee nieuwe officiële kentekenplaten. De politie waarschuwt dat de regels streng worden gehandhaafd. De nieuwe platen moeten goed zichtbaar zijn en stevig vastzitten op de voor- en achterkant. Voor bromfietsen is één plaat aan de achterkant genoeg. Ook het gebruik van oude platen, stickers of nagemaakte nummerplaten is vanaf 15 juli definitief verleden tijd. Wie met een namaakplaat rijdt, raakt deze kwijt en krijgt meteen een boete. En het oude Seos ziekenhuisgebouw in Otrobanda is definitief verkocht. Gisteren zijn de handtekeningen gezet bij de notaris. Dat meldt de ochtendkrant Extra. De nieuwe eigenaar is Otrobanda Village, een bedrijf van projectontwikkelaar Bas Filippini, die vooral actief is in Pietermaai. Volgens de curator had Filippini niet alleen het beste bod, maar belooft hij ook het cultureel erfgoed te beschermen. In het contract is bijvoorbeeld zwart op wit vastgelegd dat de historische kapel behouden blijft. Filippini wil het enorme monument complex gaan verbouwen tot betaalbare appartementen en horeca. Daarmee wordt voorkomen dat het iconische gebouw verder verloedert tot een ruïne. Het Seos ziekenhuis werd vorig jaar juni officieel failliet verklaard. Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis in 2019 staat het Seos leeg. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: De Pink Elephant in Mahai. Gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin. En post hem op social media.

0: looks blue, so do you? Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En zometeen hoor je Laidback met Sunshine Reggae na Janet Jackson.

0: quiz.
1: Zo, laten we eens even kijken. Wat mag ik vandaag weer weg gaan geven? Oh, dat is lekker. Een lekker diner voor twee bij Il Forno. Voor wie van lekker Italiaans houdt, voor wie van pizza houdt. En ik heb ook begrepen, ja, die spot die hoor ik steeds langskomen bij ons. Dat is wel heel erg leuk. Ze gaan namelijk binnenkort een feestje vieren, want ze bestaan zoveel jaar. En dan gaan ze dus iets heel gaafs weggeven. Wat ze gaan weggeven is de rest van je leven lang iedere dag een gratis pizza. Dat is toch te bizar voor woorden. Ik heb daar echt iedere keer als ik dat langs hoor komen, dan denk ik daarover na en dan denk ik, jeetje Mina, wat is dit? Dit is toch bizar dat je gewoon, en ook gewoon het idee, weet je wel, dat je iedere dag gewoon, en dan de rest van je leven, dan word je een soort, dat is toch wel heel erg leuk, hè? Ja, ik vind het een fantastische prijs, een hele toffe actie. Dat is echt wel, hey, ik bedoel, als je zegt van wie jarig is trakteerd, nou, dan vind ik dit wel echt de ultieme vorm daarvan. Hartstikke tof. Nou goed, in ieder geval, vandaag geven wij een diner voor twee bij ze weg. Dus dat is ook hartstikke leuk. Wil je binnenkort eventjes die kant op de lekkere pizza's proeven? En misschien wel eventjes kijken van nou, is dit iets waar ik aan mee wil doen? Die hele actie, toch? Dan, dan kun je vandaag alvast een klein voorproefje winnen. Wat moet je doen? Ja, de muziekquiz van vandaag goed weten op te lossen. Laten we eens even kijken hoe moeilijk of makkelijk die is vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Die vind ik niet per se makkelijk. Eerlijk is eerlijk, ik zou het zo snel even niet weten. Nee. Nou, mocht jij het wel gelijk horen, app het dan eventjes naar 675-1031. En dan ga ik gelijk ook eventjes in diezelfde app kijken of ik zie wat het dan is. Misschien dat ik dan denk, oh ja, ja, ja, precies. Hey, laat het me weten voor een lekker diner voor twee bij Il Forno.

Paradise 103.1 Braza FM. Wat hebben we een hoop namen op het moment? Wat hebben we een hoop petten op? Hey, ik heb iets leuks. Aanstaande vrijdag dan hebben wij een extra locatie-uitzending. Normaal gesproken is het 4 tot 6 op vrijdag. En dan, dan is het gewoon weekend. Hè? Boogieman natuurlijk nog even lekker erin. En dan weekend. Maar we hebben iets extra's. En daarover schuift zometeen mijn collega Jeremy bij me aan. Die gaat hier van alles over vertellen.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinha. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

for fun. Download Bovenmaas app. Haas je compra naar Van den Twil. Kooiman, Changes Group. Die beton industrie brieven gaat. Irisibi, Bostempel digitaal. Goe kada compra die 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 die garage cordia. Un aya die seguro completamente gratis die enia. I 1500 florin die gasoline die aso gas. I Ubi Pay. I timas premio banero set die parts die kooiman. 25 mil Bovenmaas. Of een voucher na valor die 1500 florin die beton industrie brieven.

0: nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Met zometeen Chaka, Demos en Pliers naar Terrence Trent D'Arby.

0: Chacademus en Pliers op 103.1 FM en je hoorde Tease Me. En ja, goed, aanstaande vrijdag, dan gaat er hier iets leuks gebeuren. Nou ja, eigenlijk niet hier, want ik zit hier in de studio vrijdag van 4 tot 6, zoals ik dat iedere vrijdag doe. Hè, een uurtje eerder klaar, want ja, happy hour. Maar nadat nou ja, goed, ik klaar ben, dan gaan we dus niet gelijk door naar Boogeyman, wat we normaal wel op vrijdag doen. Ja, het wordt eventjes allemaal anders. Maar we gaan door naar de live locatie-uitzending van Jeremy en Joris. Ja, toch, Jeremy, hè? Zoiets?
1: Ja, dat wordt heel bijzonder. We hebben Boogeyman gevraagd om een paar uurtjes later zijn mixprogramma.
0: Ja.
1: Nou, die man die is altijd zo flexibel, omdat wij vanaf locatie komen bij Ultimate Automobiels.
0: Oké, okay. Want dat is natuurlijk superleuk. We hebben gewoon een paar uurtjes extra radio dus op de vrijdagmiddag. Maar van waar deze actie? Van waar daar live gaan staan? Wat is er aan de hand daar?
1: Nou ja, iedereen moet zich over het eiland voortbewegen.
0: Ja, dat zeker.
1: We weten allemaal dat veel mensen dat met de auto doen.
0: Ja.
1: De afstanden zijn dan relatief lang. Hè. Mensen bewegen zich daarmee van A naar B.
0: Ja.
1: Er is van oud tot nieuw allemaal van alles te kopen op het eiland. Voor ieder wat wils.
0: Zeker.
1: Maar laat jij nou misschien wel een liefhebber zijn van nieuwe Chinese auto's.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan er steeds meer op dit eiland en verschillende merken, vormen, soorten, maten rondrijden.
0: Ja.
1: En nou heeft Ultimate Automobiles vrijdag iets bekend te maken. En dat heeft te maken met een Chinees merk, Chery Automobiles. Echte mooie verschillende modellen familieauto's. En als je weet dat er meer dan 6 miljoen geëxporteerd zijn van die auto's sinds begin 2000 vanuit China, en er al meer dan 20 miljoen mensen zijn die dat merk rijden.
0: Ja.
1: Toen dachten ze daar bij Ultimate Automobiles, nou, daar moeten wij ook wat mee. Die gaan wij hier ook op het eiland verkopen.
0: Oké, okay. En zijn dit dan ook allemaal van die elektrische auto's of niet allemaal?
1: Er zijn verschillende soorten en maten. En daar gaan we dus die 2 uur naar kijken. Naar techniek, naar wat het allemaal betekent. Ook voor het eiland, wat er aangeboden wordt. Voor ons is het ook een beetje spannend en onwetend, Vanessa. Want
0: ja,
1: daarom gaan Joris en ik er dus naartoe.
0: Superleuk, nee, ja, interessant. Ja. Want wat jij zegt, hè, ik bedoel, je bent op het eiland, nou ja, ik wil niet zeggen niets, maar ik wil het eigenlijk ook wel zeggen, zonder auto. Je hebt die auto echt nodig hier.
1: Ja.
0: Iedereen rijdt erin, alle soorten en maten. Ik heb nu eventjes de Google opengeklapt met die modellen. Die Chery, het is ook echt Chery, hè? Chinese Chery.
1: Ja.
0: Als in kerst, maar dan met 1 R'tje minder, geloof ik.
1: Zeker. Dus de Tiggo, zeg maar. En
0: ja,
1: daar is van alles over te doen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Tiggo-model. Oké. Okay. Nou, het ziet er in ieder geval fantastisch uit. En zij hebben daar dus iets moois over te melden.
1: Ja, de techniek gaat natuurlijk zo snel qua ontwikkeling. Dus
0: ja,
1: ik denk dat we allemaal er al een beetje wijzer van worden.
0: Tuurlijk.
1: Het is een hele bijzondere uitzending. Omdat wij normaal gesproken op deze manier nooit eigenlijk stilstaan bij wat een auto, wat dat kan betekenen in het dagelijks leven voor mensen. Dat je het zo broodnodig hebt.
0: Ja, klopt.
1: En dat de nieuwe modellen niet alleen steeds veiliger, zuiniger worden. Dat is ook belangrijk in de stijgende benzineprijzen.
0: Zeker.
1: Maar de techniek wordt ook beter. En misschien moeten we allemaal gewoon wel eens een keer over ook naar elektrisch en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Moeten we allemaal, denk ik, toch eens een keer aan geloven. Of niet. Nou ja, we gaan het dus vrijdag.
0: Nee, leuk.
1: Meemaken.
0: Het is echt we zitten echt in een periode van overgang, hè, en van alles. Het is echt met alle nieuwe technologie die er is. En dan die auto's. Het is wel tijd om je ervoor open te stellen.
1: Ik heb me er zelf nooit toe gezet. Maar je kunt al ook gewoon wasmachines kopen waar internet op zit, apps en zelfs ook met AI, die gewoon je hele wasprogramma's alles.
0: Ja, we gaan keihard. Het is ongelooflijk. En ik denk veel mensen zijn er, die zijn er nog niet helemaal mentaal klaar voor. Die hebben zoiets van, ja, het is goed zoals het is. Maar aan de andere kant, als je nieuwsgierig bent, hè, bedoel, een beetje luisteren naar wat er allemaal kan natuurlijk geen kwaad. En dat kan dan dus vrijdagmiddag tussen 6 en 8. Tussen 6 en 8. Dan komen jullie daar live vandaan.
1: Ja, en dan gaat het over auto's. En dat is helemaal niet saai. Er wordt natuurlijk ook gewoon veel muziek gedraaid. Maar het is gewoon super interessant te weten hoe jij dus straks misschien nog wel veel goedkoper, efficiënter en veiliger naar straks kan.
0: Nou ja, dit klinkt niet als iets geks.
1: Nee, toch?
0: Nee, oké. Okay. Nou, we gaan lekker naar jullie luisteren. Luisteren vrijdag. En jullie gaan dus iets later beginnen dan op de vrijdag met dat happy hour, denk ik.
1: Ja.
0: Of gaat dat een beetje samen?
1: Nee, het moet wel veilig naar huis.
0: Ja, zeker.
1: Alcoholvrij, inderdaad.

0: Justin en I'm on fire. Ik zie een hoop mensen op de socials die dit nummer dan luisteren en daar toch wel het een en ander van vinden. Ja, de tekst, als je er echt even goed naar gaat luisteren, ja, ik heb het misschien vaker gezegd, maar het is ook wel een beetje apart, hè? Hey little girl, is your daddy home? Oeh, ja, een beetje, ja, ik weet niet. Het is niet helemaal oké. Hey, zometeen, ik geloof dat het gaat lukken om eventjes in te bellen met onze voetbalvrouw Magali Goré, want ik kreeg er net wel te pakken via de app. Waar zit ze? Nou, niet op Curaçao, ook niet meer in Amerika. Ze zit ergens in Europa. Op een heerlijke plek, maar waar, dat vertelt ze je zo meteen zelf.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: Uitgebreid programma op Brionplein voor Emancipatiedag en Dag van de Vlag. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen helemaal in het teken van cultuur en geschiedenis. Om 5:30 begint het programma voor de Dag van de Emancipatie, waarop afschaffing van de slavernij binnen het Koninkrijk wordt herdacht. De herdenking begint met het ceremonieel strijken van de vlag en toespraken van verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Later op de avond staat muziek centraal met live optredens van Ben Amayo en One Flavus. En het feestterrein blijft niet lang leeg, want morgen vieren we de Dag van de Vlag. De activiteiten op het Brionplein beginnen morgenochtend al vroeg om 8:00 ochtends. Zo wordt onder meer het Kruis van Verdiensten uitgereikt. Ook de donderdagavond is goed gevuld met culturele presentaties, waaronder optredens van Oriri en Compère. En automobilisten op Curaçao krijgen iets meer ademruimte. De politie begint niet vandaag, maar vanaf woensdag 15 juli... met de controles op de motorrijtuigenbelasting voor 2026. Vanaf die datum moet de belasting voor het hele jaar zijn betaald en moet elk voertuig zijn uitgerust met 2 nieuwe officiële kentekenplaten. De politie waarschuwt dat de regels streng worden gehandhaafd. De nieuwe platen moeten goed zichtbaar zijn en stevig vastzitten op de voor- en achterkant van de auto. Voor bromfietsen is 1 plaat aan de achterkant genoeg. Ook het gebruik van de oude platen, stickers of nagemaakte nummerplaten is vanaf 15 juli definitief verleden tijd. Wie met een namaakplaat rijdt, raakt deze kwijt en krijgt meteen een boete. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Command the road with Ultimate

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: En door, UB40, Where Did I Go Wrong?

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: Het is Belinda Carlisle hier op Paradise FM, 103.1 FM, Braza FM. Ja, we zijn nog steeds Braza FM natuurlijk, want het WK is natuurlijk nog niet voorbij. Ja, het is natuurlijk wel een beetje jammer dat wij niet meer meedoen. Maar dat betekent niet dat er niet nog andere leuke teams meespelen. En over dat voetbal gesproken, ja, het is natuurlijk woensdag 6:10. En de hoogste tijd dus om eventjes te kletsen. Even een updateje met Magali Goree, een hele... Goedenavond voor jou.
1: Ja, het is 1:30. Het is goede ochtend.
0: Oh, erg. Jij bent niet op Curaçao. Ik had net al een beetje geteased. Ik zeg, Magali zit ergens in Europa. Maar waar?
1: Ik ben in Griekenland.
0: Oh, het is toch ook wat. Het is echt letterlijk zo, hè? Ik weet nooit waar jij zit van tevoren.
1: Nee, gek hè, eigenlijk bizar. Ik zat laatst te denken, toen dacht ik... Goh, ik ben toch wel eigenlijk een geweldig leven. Dan ben ik weer hier, dan ben ik weer daar. Maar het heeft me nou wel even ik ben nou wel een beetje moe ervan hoor.
0: Ik hoor
1: Want
0: het.
1: Nu zijn we dus echt vakantie aan het vieren. Maar joh, toen ik de koffer pakte en dat ik van Curaçao naar Amerika ging... We hebben alleen maar gevlogen.
0: Ja.
1: Gevlogen en gevlogen en gevlogen en gereisd. En dan die ging mee en die ging mee. En de kinderen en de... Oeh, het was wat hoor.
0: En dus dan de wedstrijden natuurlijk. Ik bedoel, dat vergt ook onwijs veel energie.
1: Energie. Je denkt dat je hart stilstaat. Ja. En je hebt gegild en gebruld alsof die op je... Ach. Echt waar. Ik, het is zo'n rollercoaster van blijdschap geweest en emotie.
0: Ja,
1: dat is het juiste woord.
0: En hoe voel je je nu? Want je staat nu, heb ik het idee, voor het eerst in de afgelopen periode... ook al ben je niet thuis, je bent in Griekenland... maar ik heb het idee dat je voor het eerst even echt een beetje stilstaat.
1: Ja, ik sta nu een beetje stil, maar ook weer half niet... want Dien kijkt natuurlijk nog wel naar al die wedstrijden en zo. Ja. Dus af en toe kijk ik wel mee. Maar ja, ik ben nog aan het dingen aan het verwerken. Instagram, ik loop hartstikke achter met al gevoelens... en die foto die ik wil plaatsen met dit was het. Want het is voor mij nog steeds niet dit was het. Elke keer komen er filmpjes voorbij.
0: Tuurlijk.
1: En mooie momenten en mensen die allemaal mooie reacties geven. En ja, ondertussen gaat het leven ook door. Want wij zijn natuurlijk op vakantie nu met de kinderen. En toch eventjes even niks, daar zou je dan denken.
0: Ja. Je valt even weg. Ben je er nog? Hé, potverdorie. Ja, dat is de verbinding, hè? Griekenland. Nou, anders dan probeer ik het zo nog een keertje. Doe ik even een liedje. We hebben toch een soort van cliffhanger dan. Gaan we even howlen at the moon. En dan bel ik Magali Goree zo gewoon nog een keer. En dan maken we het gesprek af. Maak het een beetje spannend op deze manier.

0: zou misschien vanavond kunnen als de maan aan de hemel te zien is. Hè? Maar op dit moment is het hier nog licht. Waar de maan misschien wel al schijnt, dat is in Griekenland, waar onze Magali Goré zit. Dag Magali, daar ben je weer.
1: Ik zit letterlijk buiten onder de maan.
0: Nou, alsof ik het wist. Ik heb het plaatje gewoon voor me gezien. Wat fantastisch.
1: Nou ja, de verbinding
0: werd net eventjes verbroken. Maar je vertelde al, hè, je bent gewoon lekker even met het gezin een beetje aan het bijkomen. Lekker op vakantie in Griekenland. Ja. En weet je, ik zou zo graag even van je willen weten. Want het is zo'n rollercoaster geweest voor jullie natuurlijk de afgelopen tijd. Je beschreef het net al. Nu sta je dan, ja, je staat niet stil. Maar je bent toch eventjes bewust op de plaats aan het doen. Wat gaat er door je heen? Hoe voel jij je op dit moment?
1: Nou, heel langzaam ben ik het aan het verwerken wat ik eigenlijk allemaal heb meegemaakt.
0: Ja.
1: En ik zit elke keer te denken van al die foto's die voorbij komen. Ik zit gewoon van zoveel gebeurd, zoveel verhalen die niet verteld zijn, zoveel emoties die ik nog een plek moet geven. Niet alleen als vrouw van, maar ook als moeder van, maar ook als fan. En ook nog het gevoel met Curaçao, wat andere mensen allemaal met me delen, is de liefde voor het eiland. Ik kan gewoon niet geloven hoe trots ik ben op onze fans.
0: Ja.
1: Op hoe wij als Curaçaoënaren onszelf, ons eilandje, ons mooie eiland op de kaart hebben gezet.
0: Ja.
1: Ik ben bijvoorbeeld hier op Griekenland. Nou ja, Griekenland, ik weet helemaal niks met Curaçao. En ik ben altijd drie mensen. Daar vroegen ze, waar komen jullie vandaan? Nou, dan zeggen we gewoon, nou, ik kom uit Nederland. Maar we wonen in Engeland, maar we wonen ook in Curaçao. En Curaçao, wacht even, zeggen.
0: Ja.
1: Is hij niet die? En dan zo krijg je het dan.
0: Ja.
1: En dan herkennen ze Kenji of zo, van dat ze dan toevallig allemaal hebben gekeken. En iedereen kent het verhaal. Ze kennen de spelers misschien niet persoonlijk, maar ze kennen allemaal
0: het mooie
1: verhaal van dat kleine eilandje dat heeft mogen dromen. En dat ze op de kaart zijn gezet door het mooie spel voetbal. En de liefde voor het spel. En nou, wat een mooie fans hebben wij, weet je. En we hebben zoveel respect afgedwongen als eiland. En ook, je kan het ook duidelijk zien bij de koningin, hè. De koningin Maxima en onze koning Alexander, die kwamen naar
0: eerst naar Engeland. Ik heb de beelden gezien.
1: Ja, en weet je, ik zal een mooi verhaaltje vertellen. Zij was, ik heb haar leren kennen persoonlijk dan. Ik kende haar al van haar, maar nou, ze is een vriendin van Treintje.
0: Ja,
1: vriendin
0: Maxima.
1: Ze kwam naar de Ladies of Soul.
0: Ja.
1: En natuurlijk kende ze dan de vier dames. En ze was backstage met ons, gewoon in de kleedkamer, blablabla. Bla, bla. En ik zag een man daar staan en denk, ik loop even naar binnen. Maar hij deed een beetje raar. Zo van, kijk, zo van links naar rechts, van wie ben ik? En hoe is dat toch? Toen zag ik dat zij er was. Dus ik zei, hallo. Nou, ze was helemaal normaal. Eigenlijk helemaal niet als een koningin trouwens. Ze was echt puur als daar zelf gewoon.
0: Ja.
1: En het was zo gezellig. En toen dacht ik, nou, ik ga het zeggen. Dus ik zeg, nou, Max, Maxima, mag ik Maxima zeggen?
0: Max?
1: Natuurlijk. Ik zeg, ja, Max, je luister even. Nee hoor. Ik zeg, Maxima, ik zeg, mag ik je wat vragen? Hij zegt, ik kom altijd naar het Nederlands elftal. Ik zeg, maar je moet ook een keertje komen vieren met ons Curaçaoënaren. Je moet een keer naar... Nou, ze zegt, dat vind ik ontzettend leuk. Dat ga ik zeker overwegen. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Dus ik denk, prima, die houden we erin. Maar ik denk, ik kom gewoon een keertje naar het stadion. Dat wordt gewoon geregeld. En dan belt ze mij en dan zegt ze gewoon van, nou, deze wedstrijd zouden we wel graag willen komen. En dan wordt het even geregeld met de FFK.
0: Ja.
1: Nou, had ik verwacht dat ze dus naar het WK zou komen? Nee.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
1: Ook nog een keer. Ik dansen. Je hebt het gezien, hè, in de kleedkamer.
0: Ja.
1: Maar wat ik dan wel jammer vind, dat schrijven ze bijvoorbeeld in bladen, zie je een heel groot als ze bij het Nederlands elftal was, en dan een klein fotootje zo van, ze was ook nog bij Curaçao. En dan denken, maar het maakt niet uit.
0: Nee.
1: Ze was er wel.
0: Ja, ze was er wel. En even serieus, het verschil van binnenkomen van de koningin Maxima bij het Nederlands elftal en bij het Curaçao's elftal, daar kwamen twee andere mensen binnen, hè?
1: Precies.
0: Ja, dus een klein fotootje, prima. Maar er gebeurde wel wat.
1: Precies. En dat heb je gezien. En als je dat dan met ons koninklijke huis doet, nou, moet je nagaan. Die mensen waren zo trots. Zo trots is iedereen die maar van Curaçao is. Of komt. Of maar vindt. Dat schrijven ze bijvoorbeeld in bladen. Zie je een heel groot als ze bij het Nederlands elftal was. En dan een klein fotootje zo van, ze was ook nog bij Curaçao. En dan denken, maar het maakt niet uit.
0: Nee.
1: Ze was er wel.
0: Ja, ze was er wel. En even serieus. Ja. Het verschil van binnenkomen van de koningin Maxima bij het Nederlands elftal en bij het Curaçao's elftal. Daar kwamen twee andere mensen binnen, hè?
1: Precies.
0: Ja, dus een klein fotootje, prima. Binnen. Maar er gebeurde wel wat.
1: Precies. En dat heb je gezien. En als je dat dan met ons koninklijke huis doet,

0: het oma heeft, of weet ik veel wie. Het kleine eilandje is zo beloved. Ja. Honestly, ik hoop dat we het aan kunnen, hoor, met al die toeristen.
1: Ja, ik wou net ik zeggen, want jij zegt het heel mooi. Het WK is klaar, maar er is heel veel gebeurd en heel veel. Er is een beweging gekomen hierdoor. Uh-huh. Het is, dat gaat nu. Dat balletje begint nu te rollen. En dat gaan we nu natuurlijk merken. Ja, ja we have arrived. Dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, ja,
1: ja, en ja, dat allemaal ja, dankzij de Blue Wave.
0: Ja, het mooie voetbal.
1: Ja, mooie voetbal.
0: Want ik weet dat mijn man is natuurlijk ook een paar keer interim geweest. En trainer geweest van het eerste nationale team. En toen zaten er echt heel veel mensen, hoor. En het was allemaal gedonder en gezeik en gezanik. En nu is iedereen is Blue Wave. Ja. Iedereen heeft het gevoel. De Bakuna's, Leandro heeft gewoon een hele grote tatoeage laten zitten op zijn knie met de Blue Wave.
1: Oh, weet je,
0: het is zo. Mensen, we zijn allemaal zo trots.
1: Ja.
0: Dat moet ik nog even een plekje geven. Maar
1: ja, snap
0: je gaat
1: ik. Nee, joh, maar dat
0: zeker gaan we dat nog een keertje helemaal mooi uitleggen.
1: Tuurlijk.
0: En foto's. En mensen, blijf alsjeblieft die leuke dingen sturen.
1: Ja.
0: Ik krijg de mooiste, echt de mooiste DM'tjes in mijn Instagram-boekje. En dat doet me heel
1: gek.
0: Veel. En
1: nou,
0: ook, ik geef het door aan Dien, hoor.
1: Ja.
0: Echt, ik ben heel. Ik ben ook heel trots op de mannen. Echt.
1: Ja, tuurlijk. Nou, hartstikke lief. Nou ja, ik wil je bij deze weer bedanken dat we iedere week eventjes een inkijkje mogen doen in je leven. En dat blijven we heel graag doen. En voor nu zou ik zeggen, ga inderdaad eventjes lekker alles laten bezinken en rustig een plekje geven.
0: Ja.
1: En daar zul je voorlopig nog wel even mee bezig zijn. Maar hoe heerlijk is dat ook, toch?
0: Ja,
1: dat je
0: precies.
1: Dat mag doen. Dat je dit een plekje mag gaan geven. Ja,
0: ja.
1: Precies.
0: Nou, hè.
1: Ja,
0: ik zat na te denken, joh, Vanessa. Toen dacht ik, hij heeft iets heel groots gedaan bij Suriname. En nou hebben we ook nog history gemaakt met Curaçao.
1: Ja.
0: Ons eiland. Diens moeder komt hier vandaan. Die is hier daar geboren.
1: Ja.
0: Het is toch wat, hè? Ons kleine eilandje.
1: Ja,
0: ons mooie Curaçao.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, Magali Goré, ik vond het fijn om je te spreken. En heel veel liefs ook aan Dien en aan Kenji. En geef
0: Doe
1: Dien
0: ik.
1: Een dikke brasa van iedereen hier uit
0: Doe
1: Curaçao.
0: Wel.
1: En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot horens. Ajo.
1: Tot dan.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen, zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.

0: La Vida Loca. Ja, living the crazy, crazy life. Nou, iemand die daar alles van af weet, dat is wel Odette Does natuurlijk.
1: Waf, waf, woensdag!
0: Want het is bij haar op de praktijk ook echt nooit saai, tenminste. Ja, nou ja, zij kan er het beste van alles over vertellen. Maar als ik je Instagram zie, Odette, dan denk ik, jeetje, Mina, jij hebt het echt nooit saai, volgens mij.
2: Nee! Nee, nooit.
0: Nooit. Was het maar een zo'n feest. Nee, volgens mij zou je het ook helemaal niet leuk vinden als er een week helemaal niks gebeurt.
2: Nee, ja, dan denk ik dat ik ook denk van wat is er zomer, ik weet het niet. Weet je, het is zo afwisselend. Ik verbaas me echt over niks meer. Weet je, gewoon echt niks meer.
0: Helemaal letterlijk niks. Iemand komt met een vlieg met een gebroken pootje en jij denkt oké.
2: Oké.
0: Ja, nee. Leg maar neer.
2: Ja, nee, ik ben best wel laconiek, weet je. Dat was laatst ook al kinderen verteld. Dat een mevrouw die had een soort zwerfratje die dan door de katten was binnengebracht. En die was aan het voeden. En dat ze dan per ongeluk de airfryer er bovenop had gezet. Nou, een beetje die was erin gegaan. Ja, nee, die was daarin aan het schuilen en dat had ze niet gezien, dus ze had het ding er bovenop gezet. En dat was zo zielig en zo aandoenlijk. Oh. Maar die kon ik niet redden. Maar ja, dan moet ik zo lachen om de reacties van mensen eromheen. Want mij maakt het echt allemaal helemaal niks uit. Al sta je hier met een olifant, weet je, denk ik, oké, olifant weet ik ook nog wel. Maar
0: het werkt uiteindelijk allemaal een soort van hetzelfde.
2: Ja, weet je, maar dan moet ik zo lachen om de verbaasde blikken. Of weet je, dat ik laatst een paar jaar geleden was er een hert van in het water gesprongen. En die was ik op gaan halen. Ik dacht dat we redden vlak voor het spreken, maar natuurlijk niet. Dus die mensen zaten al 20 minuten te wachten van, daar komt ze nou. Ja. En dan kom ik aanzeilen met een hert over mijn schouders. Zo van, sorry, ik moest even dit doen. Weet je, dan moet ik altijd heel erg lachen. Voor mij is het normaal. Ja. Ze kijken echt zo raar aan.
0: Ja, ik loop letterlijk nooit met een hert over mijn schouder ergens.
2: Nee.
0: Nee.
2: Ja.
0: En voor jou is het normaal? Ja. Nou, ik vind het wel heel erg leuk.
2: Ja, maar gisteren was inderdaad een hele afwisselende dag. De kleinste patiënt was 4 gram. Dat was een molossus vleermuis.
0: Ja.
2: Die was een beetje uitgeput en voor een huis blijven liggen. Hij doet het niet zo heel goed, dus ik weet niet of hij het gaat redden. Maar dat is dan mijn kleinste patiënt.
0: Maar een molossus vleermuis, moet je even, want je hebt vleermuizen natuurlijk in allerlei maten. Hoe groot is die ongeveer?
2: Hij is ongeveer 3 centimeter, 4 centimeter lang.
0: Ja, dus dat is echt gewoon een kleintje. Echt een kleintje.
2: Ja, maar het is ook gewoon echt een heel klein soort. Die zit heel vaak in huizen en rondom huizen. Maar het is echt een mega insecteneter. En die,
0: het is een prachtig beestje. Maar er is dus, ik vind het zo mooi dat er dus mensen zijn die zo'n vleermuisje zien liggen en denken, ik pak hem op en ik breng hem naar de dierenarts. Want er zijn genoeg mensen die denken, gooi in de prullenbak of ik bezem hem weg.
2: Ja, dat is ook zo. Ik had laatst ook heel aandoenlijk, was ook een eentje die was gewond geraakt. Waarschijnlijk door een ventilator. Mm-hmm. En dat had een gewonde vleugel. En die had ze ook gebracht. Dat was een Leptonicterus. Dat is dan, dat was een glossovagus.
0: Ja.
2: En toen had ik wel iets, ik had het vleugeltje zo gelijmd. Maar hij had toch best wel een klap gehad. Dus dan soms zijn die bloedvaten. En ik ben niet gespecialiseerd in vatenoperaties bij vleermuizen, helaas. Dus die gedeelte van het vleugeltje was dan toch een beetje afgestorven. Ja, bij mensen kan het namelijk wel.
0: Ja.
2: En dus toen is dat mislukt. Want toen kon hij toch niet vliegen. Want je hebt toch wel een goede vleugel nodig. Dus
0: ja.
2: Ik had het wat gedicht. Ik was echt heel, dacht, woehoe, dat is zo cool. Weet je, en dan als ik zulke coole dingen doe, vergeet ik vaak te filmen. Omdat ik dan vaak gewoon zo bezig ben met dat
0: ja.
2: doen. Maar ja, achteraf, weet je, het was toch niet gelukt. Dat is wel jammer. Maar ja, het wisselt allemaal heel erg. En mijn grootste gisteren was een hond van 50 kilo, denk ik. Ja, maar soms sta ik ook in één keer naast een paard of tussen allemaal schapen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Iedere dag weer anders. Ja?
2: Ja, en vandaag had ik ook een tekkeltje die binnenkwam. Dat ik denk, even een tekkeltje tussendoor, mijn buikpijn.
0: Ja.
2: Maar die had gewoon een verstopte darmen en die darmen waren in elkaar geschoven. Nou, en dan weet ik, heb ik zoveel te doen die dag. En dan denk ik, mijn uitleggen die baas. Zegt, als ik dat zie. En dan maak ik zo die echo. En dan zie je mijn gezicht echt zo vertrekken. Zo van, oh. En die is van, oh. Nou ja, je moet niet al te erg schrikken dat ik mijn gezicht nou zo betrek. Maar dit betekent dat ze eigenlijk geopereerd moet worden.
0: Ja.
2: Huh? Ja. Ja, sorry. Weet je, dan ga ik helemaal zo schetsen uittekenen wat allemaal de mogelijkheden zijn en dat soort dingen. En dan leg ik het heel netjes in mijn uit, op mijn papiertje in mijn uitgetekend. Maar dan denk ik, zal je wel voorkomen dat je geliefde hondje binnenkomt en dat hij daarna een 80% kans heeft om te overleven. Ah. Maar dat betekent... Nou goed, ze doet het.
0: Gelukkig.
2: Ze doet het uiteindelijk naar een hyperlaar plaats, want het dekkelpootjes zijn zo krom. Ja. Zo lastig. Ah. Maar ja, so far so good. Maar
0: het is gelukt.
2: Dat had ik niet gepland. Ik had eigenlijk niet. Dat had ik op het atletiekveld moeten staan, maar ja.
0: Dat is het. En daar komt dan jouw frons vandaan, dat je denkt, oh, we gaan opereren. Ja, nou ja, change of plans.
2: Ik ga vandaag geen scherwerpen doen, shit.
0: Nee. Nou ja, dat is toch. Ja, ik vind het. Nou ja, ik blijf heel veel respect daarvoor houden. Hè. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, je moet inderdaad geen controlefreak zijn. Dat ben ik wel een beetje. Maar dat kun je niet zijn.
2: Ja, ik ben wel een beetje controlefreak, maar kan het ook wel loslaten. Ja. Want ik had alles helemaal gepland. Hè. Mijn kleding, mijn eten, alles. Ook mijn tijd. Ik heb alles, al nieuw prepjes, dingetjes. En dan zal ik nu trainen en dan heb ik straks nog mijn shake. Maar ja, ik ga nog wel dan, omdat ik dan hier niet ben gaan trainen... dan ga ik zo meteen nog wel even rondjes rennen door het dorp. En,
0: hartstikke
2: en wat
0: goed.
2: Doen voor het spreekje. En dan ga ik straks nog naar de gym. Maar, ik heb het helemaal uitgepland, mijn dag. In kleding, in voeding, in wat ik eigenlijk ga doen. Ja. Maar dan komt het leven. En dan moet het allemaal
0: life
2: anders.
0: Happens, ja. Jeetje meneetje. Nou ja, goed. We hebben weer eventjes met je meegegluurd.
2: ik heb net een vraag.
0: Oh, je hebt nog iets?
2: Over een fregatvogel. Laatste, heel dapper. Dankjewel dat je hem binnen hebt gebracht. Een fregatvogel. Er zat een vislijn in de vleugel. Ja. En die heeft die mevrouw netjes volgens instructies ingewikkeld en meegenomen. En hij doet het nog.
0: Wat goed.
2: Hij is niet blij. Het is zo schattig. Hij is zo boos kleppen in je snavel. Maar ik hoop hem eigenlijk dit weekend gewoon weer de lucht in te slingeren. Dat hij gewoon zijn weg kan gaan. Dat zou echt fijn zijn.
0: Ah, super.
2: Dat is best lastig. Want ze hebben van die achterlijke pootjes. Ze kunnen ook niet echt goed opstijgen. Dus je moet ze echt de lucht in gooien.
0: Ja.
2: Als iemand zwemt in het water voor het geval, soms gaat het ook mis en dan plonst het water in.
0: Ah.
2: Maar uiteindelijk lukt het meestal wel.
0: Ja, dus, en dan vliegt hij weg en dan denkt hij, ach... Die vrouw die was toch zo slecht nog niet.
2: Nee. Maar ik had laatst dat ik wel wat pakketjes... en die volgens mij was expres op me gepoept. Ik stapte uit bij mijn pa... en ik sta naast die auto... en zo flat-up, zo op mijn hand.
0: Hé, lekker. Alsjeblieft. Rot
2: wijf. Ze keek me echt zo triomfantelijk aan. Ik denk zo, ze moesten mij hebben.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ja, goed, ze moesten dus weten hoe erg je van ze houdt. Hé, hey Odette, we gaan weer afronden. Ik bel je volgende week weer gezellig.
2: Hartstikke leuk.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Doei. Het is Paradise en dit is Listen B en Nas, Tokyo.

0: paradisefm.cw.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.

0: Het programma op Brionplein voor Emancipatiedag en Dag van de Vlag. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen helemaal in het teken van cultuur en geschiedenis. Om 17:30 begint het programma voor de Dag van de Emancipatie, waarop afschaffing van de slavernij binnen het Koninkrijk wordt herdacht. De herdenking begint met het ceremonieel strijken van de vlag en toespraken van verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Later op de avond staat muziek centraal met live optredens van Ben Amayo en One Flavus. En het feestterrein blijft niet lang leeg, want morgen vieren we de Dag van de Vlag. De activiteiten op het Brionplein beginnen morgenochtend al vroeg om 8:00 ochtends. Zo wordt onder meer het Kruis van Verdiensten uitgereikt. Ook de donderdagavond is goed gevuld met culturele presentaties, waaronder optredens van Oriri en Compère. En automobilisten op Curaçao krijgen iets meer ademruimte. De politie begint niet vandaag, maar vanaf woensdag 15 juli... met de controles op de motorrijtuigenbelasting voor 2026. Vanaf die datum moet de belasting voor het hele jaar zijn betaald en moet elk voertuig zijn uitgerust met 2 nieuwe officiële kentekenplaten. De politie waarschuwt dat de regels streng worden gehandhaafd. De nieuwe platen moeten goed zichtbaar zijn en stevig vastzitten op de voor- en achterkant van de auto. Voor bromfietsen is 1 plaat aan de achterkant genoeg. Ook het gebruik van de oude platen, stickers of nagemaakte nummerplaten is vanaf 15 juli definitief verleden tijd. Wie met een namaakplaat rijdt, raakt deze kwijt en krijgt meteen een boete. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Hey, chi vuole pone de bomaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de bomaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare special match. Compra tre o più e botta un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e ola blu.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. Iris B, bo stempel digitaal, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y tu más premio ganero set de parts de Koiman. 25.000 fan más. Of un voucher en valor de 1500 florin de Beton Industrie Brievenhaat. Para más información, visita fanmas.com.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
0: Ja, bijna tijd om dat heerlijke dinertje voor twee er even uit te gooien.

0: One Republic and Secrets. Nou, ik ga hier geen geheimen meer weggeven, hoor. Dat is voor nu eventjes klaar. Wat ik wel nog ga weggeven, is een lekker dinertje voor twee.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want die had je nog te goed van mij. Tenminste, ik ga het niet aan iedereen geven natuurlijk. Er is één iemand die hem krijgt vanavond. Een dinertje voor twee bij Il Forno. En dat is... Even kijken, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
2: Hoi, met Monica.
0: Dag Monica, hoe is het?
2: Hey. Ja, goed, lekker.
0: Mooi zo. Ben je een beetje toe aan, aan de vrije donderdag?
2: Oh, heerlijk, ja zeker.
0: Ja, komt hij goed uit voor je?
2: Absoluut, ja hoor.
0: En waar moet je van bij komen?
2: Van de week gewoon. Ja. Van het werken.
0: Ja, ja, ja. Het is zo stom, hè? Want de ene week hakt er harder in dan de andere. Soms heb ik op donderdag zoiets van, nou, ik kan al wel een week. En soms heb ik op dinsdag al dat ik denk, oh man, is het alweer bijna weekend.
2: Ja, ja. Nee, ik zit me vanaf maandag al te verheugen op die vrije dag van de morgen.
0: Lekker, hè? Lekker. En heb jij dan de vrijdag ook gelijk even een snipperdagje genomen? Of denk je, nee, oké. Okay. Vrijdag ga je er tegenaan.
2: Ik ben heel gierig met mijn dagen. Die dagen die gaan alleen maar voor het buitenland.
0: Oh, echt waar? Jij bent niet iemand die gewoon een lekkere staycation neemt?
2: Nee, niet makkelijk.
0: Nee? En we wonen op zo'n mooie plek.
2: Ja, maar mijn staycation is Klein Curaçao.
0: Ah, wat leuk zeg. Oh, heerlijk. Nou, fijn. Ja, nou ja, goed. Dan heb jij... En wat heb je al plannen gemaakt voor morgen?
2: Nee hoor, helemaal niet. Beetje het huishouden bijhouden.
0: Lekker. Nee. Oké, hey, je hebt meegespeeld met de muziekquiz. Ik ga je de opgave nog een keer laten horen. En dan, als je het goed hebt, dan krijg je van mij dat dinertje voor twee bij Il Forno.
2: Nou, zou leuk zijn.
0: Oké, komt-ie aan.
1: Ja. Okay. Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik vond hem zelf best moeilijk.
2: Oh nee, ik wist het meteen.
0: Ja? Nou, zeg
2: maar. Ja. Dat is ABC met Shoot Your Poison, Shoot That Poison Arrow.
0: Oef, nou, ik vind het wel knap hoor. Ik hoorde hem niet in één keer. Terwijl ik dat ding zelf in elkaar heb geknutseld. Maar ja, dat is ook alweer een week geleden. Ik kon hem er niet meteen uithalen. Maar ben jij een ABC-fan of heb je hem gewoon vaak gehoord?
2: Niet per se een ABC-fan, maar wel een ethisch fan. En dit was echt in mijn tijd, dus vandaar.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Dat levert je dan een lekker diner voor twee op bij Il Forno.
2: Lekker. Ja,
0: dat is goed,
2: hè?
0: Nou, ik ga je naam noteren hier. En als je dan van de week even langskomt, dan krijg je een dinerbon mee. En dan hoef je alleen maar te bedenken wie er met je meegaat. En dan kun je lekker gaan genieten daar.
2: Yes, ga ik doen.
0: Oké, zien we je verschijnen.
2: Dankjewel.
0: En voor morgen een heerlijke vrije dag.
2: Dankjewel, voor jou ook.
0: Dankjewel. Doei, doei.
2: Oké, doei. Bye.
0: Nou, voor ons is hij niet helemaal vrij morgen. Hè? Eventjes een showtje doen, maar verder wordt het zeker genieten. Hier is ABC en Poison Arrow.

0: Ondertussen is het hier op de... Nou, ik was zeggen op de redactie, maar we zitten natuurlijk lekker in de studio. Is het een beetje Prosecco-tijd aan het worden, hè? Wat is dit? Er komt iemand binnen met een lekkere fles. Nou, hallo, het is...
1: Weet je het wel, toch, wie dat is? Dan weet je wie...

0: Ja, ik weet wie het is. Het is Detti en het is mijn. Ik weet ook wat het is. Het is tijd voor de Alphabet Show natuurlijk.
1: Hey, gezellig. Het is weer woensdagavond. Nog 7 minuten en dan gaan we beginnen, Detti. Detti is mijn gast. Ja, je bent heel hoog nu op een barkruk of zo.
0: Je bent hoog, Detti. Ben je hoog?
1: Je kijkt op ons neer op dit moment.
0: Maar je bent wel heel hoog, te hoog voor de microfoon, want ik hoor je amper.
2: Oh ja, sorry.
0: Ja, oké, huppatee. Dan krijg je een beetje een krom ruggetje.
2: Ja.
0: Ja. Oké, nou, we gaan het straks even aanpassen voor je.
1: Ziet er goed.
0: Oh, dan gaat ze naar beneden.
1: Detti,
0: God, het begint lekker. Detti in de house.
1: Stoel. Ja, ja, ik zal je zo helpen, Detti.
0: Nee, ik zit prima.
1: Oh ja, en ik hoor je ook.
0: Straks heb je een stijve nek, joh. Je moet nou helemaal omhoog. En nou goed, in ieder geval, we gaan tijd maken voor jullie, hè. Tijd voor de Alphabet Show, het begint.
1: En Vanessa, ik heb er zo zin in, want dit is een heerlijk onderwerp. Ik snap niet waarom ik dit niet eerder heb gedaan. Detti kwam erop. We zijn heel vaak hebben we showtjes samen gedaan. En toen zei Detti, oh, dit is zo'n nummer waarop ik heb geschuifeld vroeger.
0: Ja,
1: gesloten of op geslepen, of hoe noem je zoiets, hè?
0: Ja.
1: Op de middelbare school of de basisschool misschien al. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, dat is een thema.
0: Dat is een heel leuk thema, maar er is geen haakje. Het is gewoon omdat het kan.
1: Nou, het is wel aanstaande zaterdag, internationale knuffeldag.
0: Oh, nou, dan vind ik dat is
1: kustdag.
0: Ja, maar kustdag. Dat is een goed thema dan, hè? Ja. Ik bedoel, dan klopt het.
1: Normaal ga je niet tijdens het slijpen, mag je niet kussen.
2: Ja, maar het was, wij hadden het erover, oh, lekker schuifelnummer. Nou ja, toen kwamen er allemaal
0: slijpen.
1: Hoe noemde jij het, Vanessa?
0: Schuifelen.
2: Ja, schuifelen.
0: Heel onschuldig.
1: Maar ik kom ook uit Noord-Holland en wij zeiden slijpen.
2: Slijpen, ja. Maar
0: ja, maar dan deden jullie het misschien anders. Ik vind slijpen anders klinken dan schuifelen, Meijndert.
1: Dus met afstand, in basisschool nog met afstand. Schouder aan schouder vastpakken zo. En zo links, rechts, heel knullig dansen. Maar middelbare school was wel...
0: Ik wou net zeggen, ik heb nooit met afstand gedaan, hoor. Dat ging altijd meteen, hup, erbovenop.
1: Daar in Zaandam was toch een dolle
0: bende. Ja, dat is de ghetto.
1: Zo.
0: Nou,
2: ik vroeg even op internet, want ik vind bachata ook een beetje schuifelen.
0: Ja,
2: het is toch wat anders, zegt chat.
1: Nee, we zoeken vanavond dus echt een hele slow... Ja. En het heet in Engels slow dance. Dus liedjes waar je vroeger op gedanst hebt op de middelbare school.
0: Ja, romantisch.
1: Romantisch, gewoon echt heel lekker slow. Lekker relaxed, een soort Sky Radio vanavond doen.
0: Maar de meeste mensen herinneren zich wel hun eerste schuifelliedje, toch? Wat was dat voor jou, Meijndert?
1: Nou, Eternal Flame van de Bengals.
0: Oh ja.
1: Want
0: dat heb je wel eens verteld, ja.
1: Ja, 1989. Dus zat ik in de zesde klas. Groep 8 heet dat nu.
0: Dat was met Lisette.
1: Ja, moet je onthouden.
0: Ik moest even nadenken. Want ik dacht, dat is net als de naam van je vrouw. Maar dan één letter verschil. Ik moest heel veel nadenken.
1: Nou, ja, dat was Lisette inderdaad. Ja. Ik heb geen idee waar ze is, Lisette. Wat er
0: voor een oproepje
1: is. Want ze ging niet naar dezelfde middelbare school. Maar op de basisschool mocht ik met haar slijpen. En in de zesde klas is dat heel wat. Want ze was heel populair.
0: Ja, ja,
2: was je een bibberen?
1: Nee, echt waar.
0: Oh, met klamme handjes op de rug.
1: Oh ja. Oh, schaamde je dat je handen een beetje bezweet.
0: Ja, gossie. En voor jou dan, Detti? Ja. Jouw schuifnummer, schuifelnummer.
2: Natuurlijk, van Michael.
0: Ach, Ben.
1: Nou, dan doen we die voor jou bij de beat.
0: Ja.
1: En jij, Vanessa?
0: Voor mij was het Boys to Men met End of the Road.
2: Oh, ja. Hebben we die erin zien?
1: We hebben laatst gedraaid bij de Philadelphia.
2: Ja, oh ja.
0: Ja.
1: Weet
0: ja.
1: Oh, ja. Ja. Nou ja, kan.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, als je hem draait, dan
1: dat
0: vind ik leuk.
1: Vast.
0: Nou, dat vind ik gewoon leuk. Okay. Als je hem draait, vind ik het leuk. Okay. Ik vind het sowieso leuk.
1: Maar ik vind ook leuk er weer mee. Wat de luisteraars willen horen.
0: Ja.
1: Waar heb je vroeger op gedanst, geslepen, gesloot? Stuur maar in. 675-1031. Wij zetten ze op alfabet voor je.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga lekker naar jullie luisteren. Heel veel plezier. En nou ja, goed, voor nu zeg ik gedag. En ik geef het stokje dus over aan Meijndert en Detti. De Alphabet Show.

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En hier zitten ze dan, hoor, de slow dancers van de Curaçaose Radio, Meindert en Detti.
2: Ja, welkom allemaal.
1: Gezellig dat je er weer bent, Detti.
2: Ja, vind ik ook, hoor.
1: Ja, en ik denk, misschien kunnen we zelfs een dansje wagen vanavond.
2: Oeh, mag dat?
1: Denk je niet? We gaan dus 26 dansnummertjes draaien. En ze zijn allemaal heel slow. En daarop gaan we dus slijpen, of schuifelen, of slowen.
2: Of,
1: en hoe noemde jij het?
2: Ja, je hebt ook een baccarat, schijnt het ook te zijn.
1: Baccarat?
2: Baccarat, baccarat.
1: Oh.
2: Dat is in sommige delen van Nederland noemen ze dit.
1: Oh ja?
2: En in België noemen ze het uiteraard tegelplakken.
1: Tegelplakken?
2: Ja, tegelplakken. Omdat je natuurlijk op één tegeltje blijft stoken.
1: Oh, wat grappig.
2: Het een beetje...
1: Nooit geweten.
2: Problemen met mijn stoel, hè?
1: Ja, je gaat met je stoel heen en weer, ja. Maar wel zullen we tegelplakken vanavond, Detti.
2: Dat klinkt wel heel romantisch.
1: Ja, het begint romantisch te worden. De lichten gaan wat dimmen in de Paradise FM studio. Vanavond alleen maar slow dance muziek. Dat betekent, ja, herinneringen. Waar heb jij vroeger op de middelbare school of de basisschool op gedanst met je... De andere van het geslacht, zullen we maar zeggen. Ik dus met een meisje. Als jongen met een meisje, meestal. Want je ging dan naar een disco en dan was het gewoon erg druk met allemaal flinke muziek. En op een gegeven moment deed de DJ dan zo'n slow nummer in, zoals deze. Het is een mooi begin, denk ik.
0: De A van...
1: Toch, van Angie?
2: Ja, dat is de sublime? Nee, hoe is dat?
1: De ultieme dans. Ja. Als de disco wat rustiger werd, dat was al begin jaren 70... Dan gingen we hierop slowen.
2: Dan werd ik zenuwachtig.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De A van...
1: Nee, niet de A, toch?
2: Nee, de B van Ben.
1: Oh, ja.
2: Zijn ultieme van Michael.
0: De B van...
1: Van Ben.
2: Van Ben, van Michael Jackson.
1: Kom,

0: heeft Dettie dus opgedanst toen ze nog jong was?
1: Ja, zeker lang geleden.
0: Lang geleden? Dan werd je door een jongen op de dansvloer gevraagd.
1: Oh, ik vond het doodeng als het plaatje kwam. Dacht ik, oh jee, oh jee, oh jee.
0: Ja, waar was je bang voor? Gaan ze jou wel vragen? Of gaat die stomme jongen mij vragen? Of?
1: Nee, ik was altijd zo bang dat ze me meteen wilden zoenen en dan niet...
0: Oh, dat ze te dichtbij kwamen, die jongens.
1: Ja, en dan was je aan dansen en dan trilden ze helemaal. En,
0: ja, dat klopt. Dat deed ik ook.
1: Ik hou niet van stiltes, dus ik dacht, ik moet praten. Maar ik dacht, oh, nee, ik was een heel verlegen kind, hè. Dat weet ik, dat gelooft niemand.
0: Nee, dat geloof je niet.
1: Nee, tot de 25e was ik zo verlegen. Verlegen.
0: Ja, sommige nummers duurden ook heel lang, vond ik dan. Dat je dacht, ik vond het wel spannend, maar nu mag het wel klaar zijn. Ja. En dan gingen ze weer een couplet en een refrein.
1: En als je partner leuk vond, dan was dat niet erg.
0: Nee,
1: dacht,
0: later.
1: Oh, moet ik hiermee?
0: In het begin vond je dat enger dan later. Later dacht ik, nu mag ik heel dichtbij er zijn. Dat was gewoon legitiem.
1: Wordt er nog geschuifeld?
0: Ik vast wel, toch? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik weet niet.
0: Zullen we dat eens vragen aan de mensen? En aan de kinderen en de jongeren vooral?
1: Luisteren wel, hè, de jongeren.
0: Zeker, die luisteren zeker. Echt, jongeren luisteren nog altijd radio, hoor, Dettie.
1: Ja, nee, laatst had ik een heel gesprek met zo'n jongetje. En die vroeg hoe oud ik was. Ik zeg 16.
0: Oh ja?
1: Ja, die was 15.
0: En hij gelooft het?
1: Ja, tuurlijk geloofde hij dat.
0: Maar ik doe hierbij even een oproep. Luister, ben je jong? Zit je nog op een school, middelbare of zelfs een basisschool? En je luistert toevallig. Wordt er nog geschuifeld? Wordt er nog gedanst? Dan geslowdanced? Stuur dat maar even in op 675-1031. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Getegelplakt.
0: Getegelplakt.
1: Is dat een goed werk?
0: Geslijpt. Ja, tegel geplakt, denk ik, ja. Vanavond de Alphabet Show Slow Dance Edition. Waar heb je vroeger op gesloot? Als dat een werkwoord ook is. Ik ben heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd naar jullie verhalen. Dus bijvoorbeeld met wie en waar dat dan was. En hoe oud je dan was. Is toch leuk om te weten?
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: Ja, stuur maar in. 675-1031. We hebben vanavond onze vaste verzoek items ook in de show. We hebben een mijnersmelige moppetrommel om 8:30. De hemelse helden vanavond, iets na 8:00. Wie herdenken we deze week? En om 7:45 komt er een gedicht van mijn gast, Dettie. Heb je een Dettie's dromerige dichtbundel vanavond?
1: Uiteraard. Zonder gedicht gaat dit niet door.
0: Dan gaat dat show niet door. Nee. En het gaat over dansen? Over slow dance?
1: Ja, wacht maar af.
0: Over schuifelen? Heel goed, ja. Nou, en dan hebben we ook nog een alfabattle. Dettie en ik gaan strijden vanavond bij de letter X. Want Xanadu is geen slow dance. Moeten we een liedje zoeken. En dan gaan wij dus een battle aan met z'n tweeën. En jij thuis mag het zeggen. Welke wil je horen? Een echt herlekkerend dansnummer. Maar dan een dansnummer waarbij je dan dicht bij elkaar bent. Lekker slow. Dit is Kamp Meinders.

End of the World van de Carpenters. Dat vanavond is Kamp 30. Daar kan je dan ook gewoon op stemmen. 675-1031. Gratis WhatsApp-nummer. Welke wil je horen bij de X? Strangers in the Night of The End of the World. Frank Sinatra of The Carpenters. Oftewel, Meindert versus Detti. Nou, hier heb ik dus opgesloot in 1991, toen dit een hit was. Curtis Tigers. We hadden een dansschool en dan gingen we allemaal dansen doen. En op een gegeven moment kwam er rook. En dan zei de dansleraar er nu een meisje uitzoeken, jongens. Op Curtis Tigers. Hello.

0: Zendert en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van
1: Do You Love Me
2: van Sheriff Dean.

0: met de letter D. Dat was Do You Love Me? Van Sharif Dean. Sharif Dean, ja, hij is een hemels held. Hij is niet meer onder ons. En hij heeft niet heel veel hits gemaakt, maar vooral wel dit duet. En dit duet heeft hij gedaan, ja, op zijn naam, Sharif Dean. Maar je hoort ook heel duidelijk een vrouw meezingen. En dat is Evelien Daze, D'. Een Belgische studiozangeres.
1: Ja, leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Dat wist ik eigenlijk niet. Zij is helemaal niet zo bekend. Hij ging er met de credits vandoor, deze meneer Dean. Denk ik eigenlijk wel.
1: Dat denk ik ook wel. Maar die...
0: Jij kwam maar op dit nummer.
1: Ja, maar nu ik hem hoor, denk ik... Goh, wat is het eigenlijk een ontzettend saai nummer.
0: Ja, het is jouw verzoekje, Tetti. Ja, maar jij hebt hierop gedanst dan, of niet? Waarom vroeg je dit dan aan?
1: Nee, weet je... we gingen deze dingen doen.
0: Ja, de slow dance edition slow dance, van de Alphabet Show.
1: Zoeken, hè, bij Spotify en bij jezelf in je hoofd.
0: Ja.
1: En toen kwam deze.
0: Ja, bij jezelf in je hoofd.
1: Oh ja, Do You Love Me?
0: Jaren 70, hè?
1: Dan denk je, oh ja, oh ja.
0: Komt uit 1973.
1: Ja.
0: Ja, dan was je nog jong, toch?
1: Heel jong.
0: Ja, ik wou zeggen, danste je al toen met een jongen. Ja, het is wel het eerste moment dat je echt dicht bij elkaar komt.
1: Maar waarom met een jongen?
0: Oh ja, dat mag. Oh ja, tegenwoordig. Nee, toen ook al. Ja, mond vol tanden. Nee, tuurlijk niet. Ja, je mag slow dansen met iedereen. Van hetzelfde geslacht, van het andere geslacht. Maar ja, op schoolfeestjes gebeurde dat er eenmaal toch. Dat ja, als eenmaal deze muziek dan aanging. Midden in een drukke discoavond. Dat heette toen zo. Dan moest toch de jongen de meisjes uitkiezen. En dat was altijd een heel spannend moment, weet ik nog. Dus ik ging natuurlijk achter het mooiste meisje van de klas aan. Maar ja, daar gingen meer jongens achteraan. Wat zei je?
1: Lisette.
0: Nee, ja, nee, middelbare school heette ze anders. En, maar de vraag was, wilde ze wel? Ze mag eigenlijk niet. Je mag als vrouw nooit weigeren als de man je de hand vraagt, toch?
1: Als ik dacht, oh nee, dit wil ik niet, dan rende ik keihard weg. Hoor. Ik,
0: ja? Ja, ja, jij rende wel weg.
1: Ja, ik rende weg. Ja.
0: Van de stomme jongens wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Wat zijn jouw muzikale herinneringen? Dan bedoel ik jou thuis even. En dan bedoel ik dus de slow dance, hè? Op de middelbare school. Waar ging jij dan op dansen? Het hangt natuurlijk van je leeftijd misschien ook af. Hè? Ik zit in de jaren 80 met mijn hoofd van soort liedjes.
1: Ja, maar ik weet nog wel dat ik... hoe heet dat? Ik ken nog wel een paar namen van mijn schuifelvriendjes van vroeger.
0: Oh ja? Noem er eens één.
1: Nou, dat is Richard.
0: Oh.
1: Dat heb ik wel verteld over Jantje Poep, weet je wel.
0: Oh ja.
1: Het verhaal. En ja. Martin.
0: Ja.
1: En wie was die laatste nou? Richard, Martin en wie was die andere nou?
0: Heb je nog contact met je schuifelvriendjes? Met je slijpvriendjes?
1: Heel soms, nee.
0: Slijp.
1: Volgens mij niet. Ooit is hem... Richard, die kwam toevallig tegen op Facebook of zo.
0: Ja.
1: En...
0: Toen zei hij, oh, ik weet het nog.
1: En dan denk ik bij mezelf, oh, het heb ik toch een goede keuze gemaakt met mijn man die ik nu heb.
0: Die je nu hebt, ja, ja. Als je hem nu ziet, hè? Ja, ja.
1: Ja, precies, als je hem nu ziet, denk je, oh, echt?
0: Kaal en lelijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja, dat ik echt dacht, huh?
0: Kan hij ook niks aan doen, hè? Ja.
1: Misschien vindt hij mij ook wel...
0: nu?
1: Ja, kaal en lelijk.
0: Jij bent niks veranderd. Jij bent nog steeds de daddy van de middelbare school, volgens Richard, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Maar jij deed het dus op Sharif Dean. Nou, waar ik het dus op deze, op het volgende nummer. Maar ik ga nog even de oproep doen. Wil je dus een mooi slow dance doen? Slow dance nummer horen? Ik verspreek me. Stuur in 675-1031. Welke wil jij horen? Ik ga terug naar het jaar 1989. Klas 6, groep 8... En ik durfde hoor, het knapste meisje, het populairste meisje van de klas. En ze heet inderdaad Lisette. En ik zei, wil je met me dansen?
1: En Ria heeft
2: de
1: een
2: E van...
0: Oh, ook voor Ria deze.

0: Ze treden nog steeds op Foreigner, hoor. Nog steeds. Ja. En ik heb ze gezien in Nederland een paar jaar geleden. En dat is leuk, om dan met z'n tienduizenden mannen dit lied met z'n allen te gaan zingen. Net als dat koor wat ze hebben uitgenodigd.
1: Dit vind ik ook wel een liedje voor op een bruiloft.
0: Ja.
1: Dat je dat bruidspaar in het midden zet, hè?
0: Nou,
1: en met een kringetje eromheen.
0: Eigenlijk zijn dit soort slowdansen ook bedoeld voor openingsdansen voor een bruiloft. Ja. Tenminste bedoeld, die worden ook vaak daarvoor gebruikt.
1: Ja.
0: We hebben wel eens een bruilofteditie gedaan, toch?
1: Dat weet ik niet, maar ik kijk tegenwoordig naar Married at the First Sight.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval hoor je ook al die nummers inderdaad, die schuifelnummers.
0: Ja.
1: Staan die mensen natuurlijk heel onhandig met een vreemde te dansen.
0: Nou ja, de bruidsparen, die dansen altijd onhandig, vind ik. Dan gaan ze altijd oefenen nog van tevoren voor de openingsdans ook.
1: Ja.
0: Vaak met mannen die kunnen het helemaal niet dansen.
1: Nee.
0: En dan doen ze het toch, gaan ze nog heel vaak oefenen. En dan vind ik het nog altijd knulliger uitzien.
1: Nou, mijn man die kan heel goed dansen. En
0: ja,
1: had een vriend van hem die ging dansen. Die, van hier, hè, Jo, notabene. En die wilde een openingsdans doen op zijn bruiloft. Een salsa.
0: Ja.
1: En dat kan hij niet, hè, van hier, notabene. Dus mijn man had helemaal geleerd aan hun. En helemaal pasjes en toestanden.
0: Ja.
1: Nou, het was de grote bruiloft daar. Nou, is heel knap, hè. Het was een salsa, maar hij deed er een meringue op.
0: Nou, dat is best knap. Ja, het is wel al bij 4/4 maat. Dus dan komt dat wel toch wel weer.
1: Maar snap je, ik heb altijd het idee dat iedereen hier, die wordt geboren en die begint te dansen. Maar dat is dus helemaal niet waar.
0: Ja.
1: Als ik zie met salsa, ik kan ook heel goed salsa dansen, al zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: En dan zie je echt de mensen kijken van, huh? Kunt die witte nou dansen? Echt, dat is echt zo leuk. Ja. Nee, maar ik vind dansen gewoon heel leuk.
0: Ik hou er ook van. Maar ik heb nooit les gehad. Ja, wel trouwens, wat ik net noemde, dat stijldansen wel. Zoals dit I Wonder Why was een Engelse wals. Daar deden we dat dan op de Engelse wals. Maar ik heb al die cha-cha-cha en rumba en zo wel gedaan,
1: Dat heb ik weer niet gedaan.
0: Latin America, niet hier, maar ik doe het gewoon. Dat kan me niet schelen. Ik denk, je moet gewoon even weten of het een 3- of 4/4 maat is. En dan gewoon tot 4 tellen.
1: Ja. Nou ja, vorige week heb ik weer heerlijk salsa aerobics gedaan.
0: Oh ja, wat is dat?
1: Dat lever ik gewoon in voor jou, hè. Nou, dat is dus gewoon aerobics stijl, maar dan doe je salsa pasjes. En, heerlijk, heerlijk. Ja,
0: maar dan ben je dus wel in je eentje, maar niet met een partner.
1: Ja, ben je dus absoluut in je eentje. Ja, natuurlijk.
0: Met een groep.
1: Met een groepje.
0: Een soort lijndansen, maar dan salsa.
1: Ja, precies, ja.
0: Nou, het is heerlijk. Het is nog gezond ook om te dansen. Ja, maar vanavond gaan we dus heel erg slow dansen. Want dat soort liedjes zoeken wij. En weet je nog een leuk nummer? Waar heb je vroeger op geschuifeld? Opgeslepen? Stuur het in, hè. En ook voor de poll trouwens. Hoe gaat daarmee, Detti?
1: Ja, gaat goed, hoor.
0: De poll, de alfabattle. Vanavond mag je bij de letter X kiezen. Uit 2 liedjes. We hebben 2 liedjes. Ik ga nu met jouw nummer beginnen, Detti. Detti koos voor The Carpenters. Nee, dus dat is niet Carpenters. Nee. Weet je wat? We doen even mijn nummer. Ik kies voor de Frank Sinatra. Strangers in the night. Two lonely people, hè? Zo voelt het dan een beetje. Zo lekker dicht bij elkaar te zijn. Als dit nummer komt, ik trek Lisbeth op de dansvloer.
1: Maar Lisbeth stemt op 13, hè, Lisbeth?
0: Ja, ze mag het zelf kiezen, ja. Ik denk dat ze wel voor mij kiest vanavond. Want
1: denk ik ook.
0: Het is een beetje ons nummer. Hier sloot ik graag op, maar hier sloot 13 graag op, dus... Carpenters, prachtig.
1: Eigenlijk is het een heel zielig nummer, want het gaat over een liefde die uit is.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: De vogels zingen niet meer.
1: Nee.
0: Maar je kan wel op dansen.
1: Don't you know.
0: Het is het einde van de wereld.
1: It's the end. Nou, dat is het ook bijna wel, hè. Met,
0: bij een relatie, als het over is, zo voelt dat. Ai.
1: Ja. Maar het is wel mooi.
0: Maar ik snap dat je hierop kan slowen, ja. Dit is Camp Detti. Wil je deze helemaal horen, stem dan op haar op 675-1031. En dus dat is ook het nummer voor al je verzoekjes. Was het volgende nummer nou een verzoekje ook, Detti?
1: Ja, van mij. Want ik was stapel op deze jongen.
0: Op deze?
1: Van Glenn? Glenn Medeiros. That is nothing's gonna change my love for you. Oh,
0: ja,
1: heerlijk.
0: Dat is inderdaad. Hier ging je ook op dansen.
1: Ja.
2: De G van
0: Glenn Medeiros.

0: tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Ja, hopelessly devoted van Olivia Newton-John uit de film Grease. Speciaal voor Yvonne. Dankjewel.

0: X van Xanadu, maar dus wel bij de letter, wat is dit? De G? Nee, de H natuurlijk, van Hopelessly Devoted to You uit Greece. En daarvoor Glenn Medeiros, de crush van Detti. Hè?
1: Ja, mijn crush.
0: Want zei je nou dat hij nu...
1: Glenn, weet je wat leuk is van Glenn? Oh,
0: nou?
1: Ik heb mijn koptelefoon niet op.
0: Geef
1: dat
0: niet.
1: Glenn, ik ging even kijken wat hij nou doet. Maar hij is gewoon leraar geworden.
0: Ja?
1: En zelfs schooldirecteur in Hawaii.
0: Op Hawaii? Wat
1: ja,
0: leuk.
1: Hij is van Hawaii.
0: Ja, dus hij zingt eigenlijk niet meer. Of misschien in de klas.
1: Nee, een beetje. Nee. Volgens mij was dit ook zijn enige hitje, toch?
0: Ik ken alleen maar dit nummer van Nothing's Gonna Change. Ja, hij was ook heel jong toen nog, hè? Gewoon een tiener idool.
1: Hij was 17 jaar, hè?
0: Dat dit zo?
1: Ja, hij was 17 jaar.
0: Dus hij heeft gewoon een tweede carrière als leraar nu.
1: Ja, hij was al in de opleiding voor hoe heet zoiets dan, hè? Pedagogiek.
0: Voor leraar.
1: Voor leraar.
0: Net als die Abel van Onderweg. Die is ook gewoon leraar geworden in Brabant. Ken je dat, van Onderweg? Door de deur dicht, mensen lijken te kijken. Het is een lang verleden tijd, dat nummer.
1: Ja.
0: Het is gewoon een leraar geworden ergens in Tilburg of zo.
1: Ik zit even mijn gedicht te zoeken, hoor.
0: Kan.
1: Ik klets nog even door, want ik kan...
0: Nee, het is 7:15.
1: Ja, maar ik zit mijn gedicht te zoeken, oh shit.
0: Ben je gedicht kwijt? Moet anders een liedje intussen even doen?
1: Nee, ik ga hem zo vinden. Wacht.
0: Zeker weten?
1: Ja, zeker weten, wacht even. Waar is hij? Hij is hier.
0: Dames en heren.
1: Ja, daar is hij.
0: Het is tijd
1: voor
0: Detti's dromerige dichtbundel.
1: Schuifelen, slijpen, slowen of soften. Kleffen, alsof we elkaar nooit meer troffen. In Eindhoven? Zwemmen wordt vrolijk geroepen. Maar niemand wordt nat van die romantische groepen. In Vlaanderen heet het dan weer tegelplakken. Je blijft op één steentje de liefde verpakken. Geen meters gemaakt, geen rondje, geen vaart, maar heel veel gezellig. En dat is wat waard. Hij legt zijn handen heel braf op haar zij. En zij denkt... niet te hoog, vriend. Hou het netjes bij mij. Dan wegen ze zachtjes van links en neer en naar rechts. Een dans vol romantiek en soms een stijve nek. Het licht gaat wat zachter. De muziek wordt wat loom. Iedereen droomt stiekem van een jeugdliefdesdroom. En als je geluk hebt, heel laat op de avond... vind je eindelijk uit wie er eigenlijk aan je vasthangt. Je schuifelt een avond met zichtbaar plezier... maar eindigt nog steeds op precies dezelfde vier. Geen meters gewonnen, geen rondje gemaakt... maar wel een mooie herinnering rijker gemaakt. Je danst een heel nummer, je zucht en je lacht... en staat nog precies waar je partner je bracht.
0: Mooi, maar mooi. Echt
1: dat
0: prachtig.
1: Dat is nu een ontzettend mooi nummer.
2: Van...
1: I Write the Song for You van Earth, Wind & Fire... en die is aangevraagd door Caroline. Geweldig nummer.

0: tot ja, 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM.
1: Ja, dat is een live versie, maar hij eindigde abrupt. Maar Philip Bailey was lekker hoog aan het zingen. Ja. Hier is trouwens
2: de J van
3: Juan Luis Guerra met Romance Rosa, de Portugese versie.
1: Ja, klopt. Van Bachata Rosa.
3: Ja, Bachata Rosa.

0: Als dit nummer op een feest komt, dan pak ik iemand vast.
1: Ja.
0: Zeker weten. En dat doen we dus de hele avond al met dit soort nummers. Earth, Wind & Fire, Olivia Newton-John, Glenn Medeiros, Foreigner. We hebben alles tot nu toe gehad. En het gaat dus vanavond om slowen of om slijpen. En ja, je vertelde net al, Detti, je hebt er verschillende woorden voor. Hè? Dus schuifelen, soften, kleffen.
1: Zoals en... dus zwemmen, ook, hè? Uit mijn gedicht kwam dat ook naar voren.
0: Ja, dat zei je. In Eindhoven noemen ze het zwemmen.
1: Ja, in tegelplakken.
0: Ja, in België. Maar in Eindhoven, dus als je dan met een meisje wilde slowdansen, zei je, zeggen ze, Eindhoven de gekste. Ja. En dan daarna wil je met mij zwemmen.
1: Ja.
0: Waar zwemmen?
1: Rond de buurt van Eindhoven doen ze dat. En dus in sommige delen van Nederland,
0: ja,
1: is het baccara.
0: Baccara, ja. Nou, en dan is het vaak een jongen die dan zijn handen op de heupen van het meisje legt. Zij legt dan haar handen op zijn schouders. Zo hoort dat dan wel. We hebben net even geprobeerd, maar ik wist even niet waar ik mijn handen moest houden, Detti.
1: Nou, je hebt ze overal gehouden. Oh.
0: En dan wiegt het koppeltje langzaam heen en weer op de maat van de muziek. En dan vaak wordt het licht gedimd. En dan om het danspaar intimiteit te verschaffen. En dit is vaak het eerste moment, dat weet ik ook nog, dat je heel dicht bij een andere vrouwelijke persoon kwam dan je moeder.
1: Ja, en dat, ik heb
0: dat is mooi, hè?
1: Ik had natuurlijk gevraagd van, is bachata een beetje hetzelfde als schuifelen? En dan heb je een heel grappig dat hij zegt, bachata heeft pasjes, ja. Schuifelen heeft lef. Bachata leer je een dans, bij schuifelen leer je je partner kennen.
0: Oh ja. Ja, nou, ik denk bij bachata, als je dichtbij komt, dan leer je haar ook al kennen, toch? Je kan in ieder geval ruiken.
1: Ja.
0: En dat is het mooie. Je kan elkaar ruiken.
1: Ik vind bachata leuk, mijn man vindt het saai.
0: Ja, ik vind het wel een beetje van hetzelfde. Ja.
1: Ja,
0: je moet er van horen.
1: Ik vind dat wel leuk met dat heupje. Hoeps, weet je wel.
0: Dat tikje. Dat doet men hier dan. Ja. Hè? Een opvallend tikje. Op de 4e tel.
1: Geen bachata.
0: Ja. We gaan verder. Liedjes waarop je kon schuifelen vroeger. Nou, dit is ook lang geleden. En hier kom jij mee met de Manhattans.
1: Ja, nou zeetje. Ja, ik dacht dat het van Tavares was.
0: Nee,
1: maar Tavares. De Manhattans, ja geweldig.
0: Manhattans, ja, dus, ze hebben niet veel hits gemaakt, maar dit wel. Winfred Lovett heet hij. Die hoor je ook die stem hebben. Zo'n Barry White-achtige stem in het begin. Zullen we hem draaien?
1: Ja, we gaan het draaien. Kiss.
2: De K van...
1: Kiss and Say Goodbye.
0: Oeh, romantisch. This has got to be the saddest day of my life. Ja, dat is niet Barry White dit, dus.
2: Nee. I called you here today. For a bit of bad news.
0: Romantic.
2: I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you. Just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

0: dit is een slow bachata eigenlijk een beetje. Juan Luis Guerra, bachata. Ja. Ja. En het is dus de Portugese versie van Bachata Rosa. Dat nummer kennen we wel, en dan zingt hij het natuurlijk in het Spaans. Maar deze stond op dat album van Bachata Rosa. Dat beroemde album waar Quisiera Ser Un Beso op staat. Burbujas de Amor. En al zijn grote hits.
1: Allemaal mooie nummers.
0: Deze had jij uitgekozen.
1: Ja, ik dacht die mag het stiekem wel tussen. Omdat je daar ook wel een beetje op kan schuiven.